En wat beautiful. Eigenlijk, uno een onderbreek alive. Dus, une kom in voor Tumsi. Maar dit is gewoon mooi. Gewoon Richie Spice na Pliers. Sousap gewoon Chacademus en Pliers. En dat na ama Biggie Brada. En ama introduceren ama King Sotapa. A rubber salute. En we move forward. Want Messi Sanchez, na? Ja. Sanchez is hier. En vandaag gaan we doen Chinzo live Rebel Salute 2020. En dat nou een show van de great Tony Rebel. Masrafu Queen Africa. Dena aher motorbaka Rebel Salute. Echt begin voor Ayari. This one is Sanchez. It's all about the reggae jam every Friday night, 9 till 12.

0: Lim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur wit bra. Wasan salanga noka sweetie en wasan san sweetie noka langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

0: Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en jij bent nog lekker afgestemd op 91.7 Lin FM. Het is lekker weekend en het is vandaag vrijdag. En op de vrijdag doen wij dus hier op Lin FM de presentatie van de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste focus op dit moment in Swietis Ranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister je via het internet, dan doe je dat op www.linfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits. Just sit back, relax and enjoy the music on Lin FM. Jullie horen de recap van de top 10 al de hele week hier op Lin, maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week kwam New Beginning op nummer 10. Wami Money van Niggy Boy featuring the G.

0: Op nummer 5 stond Dope Nation met Kakalika. Op nummer 4 hadden we Gaga van Cyril. Op nummer 3 Not Nice van Natalie LaRose featuring Benjamin Faya. Something So van Yogi D stond op nummer 2. En onze nummer 1 van de vorige week, Supernova van Loewe. Dat was onze top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren. Glim Radio. Het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Hebben we deze week een nieuwe pokoe op de lijst? Jazeker! Het is de nieuwe van Rotman Mane en het heet Money Moya.
1: NMP Records.
2: Kemasa gangadu. Diwo kodi mandal fukuru akino wakabadu eti. Utawakti mo blessi fi eti furonta. Oké?
3: Nummer 10.

0: God is the greatest.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Rotman Mane met Money Mohia.
2: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
1: De volgende pokoe gaat flink achteruit, want de vorige week nog op nummer 4. Deze week een achteruitgang van maar liefst 5 plekken. Op nummer 9, Cyril met Gaffa.
3: Nummer 9.

0: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: Dat is onze nummer 9 van deze week, Gaffa van Cyril. Nou, dit lied kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Hij gaat een plek vooruit en staat deze week op nummer 8. Ik heb het over Checkmate van Psycho.
3: Nummer

0: deze week Psycho met Check Me.
1: Hit music belongs here on your number one station.
0: Nou, voor de derde week staat deze gast op nummer 7. Ik heb het over Kappel met Bonbon.

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. Bonbon van Kapo.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 op 91.7 Lin FM. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, Farruko gaat deze week 2 plekken vooruit met zijn lied Formaal. Hij staat deze week dus op nummer 6.
2: Nummer 6.

0: music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week, Farruko met Formal. Zo, dit maakt een hele mooie sprong vooruit. Hij kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Hij gaat gewoon 5 plekken vooruit. En staat deze week op nummer 5. Ik heb het over Nicky Boy and the Genius met Wami Money.
2: Can I get some money, daddy?
3: Oelele, oelele, oelele.
4: Nummer 5.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week, Niggy Boy featuring The Genius met Wami Money. Nou, om eerlijk te zijn, dacht ik juist dat hij vooruit zou gaan, maar helaas, dat is niet het geval. Yogi D stond de vorige week nog op nummer 2. Hij gaat 2 plekken achteruit en staat deze week op nummer 4 met Sontes.

0: So fun, Yogi D.
1: Hit music belongs here on your number one station.
0: We zijn intussen beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nu op de lijst, Money Mohia van Rodman Money. Op nummer 9 staat Gaffa van Cyril. Op nummer 8, Checkmate van Psycho. Op nummer 7 staat Capo met Bonbon. Op nummer 6 hebben we Formal van Faruko. Op nummer 5, Wami Money van Niggy Boy featuring The Genius. En op nummer 4 staat Yogi D met Sonteso. Ja, dan is het gewoon lekker tijd om verder te gaan met de top 3 van deze week. Stationair op nummer 3 deze week, Not Nice van Natalie LaRose en Benjamin Faya.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week. Natalie La Rose featuring Benjamin Faya met Not Nice. Deze gasten doen het heel erg goed op de Phenomenal Top 10. Ze komen van plek nummer 5 en staan deze week op nummer 2. Ik heb het over Dope Nation met 2. Ik heb het over Dope Nation met Kakalika.

0: week Kakalika van Dope Nation. We zijn beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. Hebben wij een nieuwe nummer 1? Nee, dat is absoluut niet het geval, want hij heeft zijn plek weten te behouden. Voor de derde week op nummer 1 op de Phenomenal Top 10, Loewe met Supernova.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, on Peterborough.
3: Number 1.
4: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de derde week op een rij. Supanova van Loewe.

Over hits. Voor degenen die deze aflevering gemist hebben, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Of morgenmiddag, dat is zaterdag dus om 1 uur. Als het goed is, hebben de scholen Pinkstervakantie. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Natuurlijk met mate. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende.

0: rustig, dikke rustig, ga maar drie. Rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika, vaar omwika man.
1: Ru waka dape, ai, go.
0: Hey, tik ala san, ugo snel, tik ala san.
1: Hey, wakti. Ruku wanta ku dape. Oké, Arkino, taie bek, wat teke me.
0: Ja, want daar heb ik wat voor mako teke san.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improser NV.
3: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Boker tov, chaverim. Dat is Hebreeuws voor good morning, my friend. Ik hoop dat u het goed maakt. Weer een nieuwe dag. Door Gods heilige adem leven wij. En zijn we in staat een heleboel te doen. Mijn naam is Annemarie Sanchez. En na zo genade nommel, dat ik via dit station Radio Lim FM uw Word of God mag brengen. Mek u singi na alles aan dena wi ini. Loof de koning alle volken, loof hem die boven lucht en wolken, ten troon stijgt hem Gods eigen.

Dit lied roept ieder op lof te brengen aan de grote koning, wiens hemelvaart we vorige week hebben herdacht. Hem op wie de zwaartekracht geen vat had, toen hij opsteeg van de aarde en terugging naar de hemel, waar hij zit op de troon naast de Vader.

Het is goed de Heere te prijzen. En het is nodig om elkaar te bemoedigen. Wanneer we echt van God houden, zullen we ook onze naaste lief hebben. Niet alleen in de gemeente, maar vooral daarbuiten.

Maar dat vergeven is vaak een groot probleem voor ons, hè? Daarvoor is moed nodig. Uit onszelf kunnen we het niet. Maar we mogen...

goed. En natuurlijk geldt dat ook voor de zusters. In een ander lied wordt gezongen: Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht.

Geliefde, we hebben gezongen geest van daarboven, de geest van liefde, uw geest. Allemaal namen voor de geest van God, ook wel genoemd de Heilige Geest. Op zondag 24 mei aanstaande en op maandag 25 mei gedenken gelovigen in Christus over de hele wereld de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. Zoals ik de vorige week vertelde, is Hemelvaartsdag 40 dagen na Pasen en Pinksteren 10 dagen na Hemelvaart. De Heer Jezus had zijn leerlingen beloofd: ik ga een andere trooster sturen. En dat heeft hij ook gedaan.

wordt in het lied gezegd, komt Heilige Geest daar neder als op het Pinksterfeest. Ja, omdat het Pinksterfeest al bestond, Shavuot. En op dit feest heeft Jehovah Adonai zijn geest uitgestort. Heel bijzonder. Lobiwan, de naam Pinksteren komt van het Oud-Griekse woord Pentekoste, wat 50ste betekent, de 50ste dag na Pasen. Dat is afgeleid van Shavuot, het feest der eerstelingen, ook wel wekenfeest genoemd, 7 weken na Pesach of Pascha. Dit jaar, 2026, viert het Joodse volk Shavuot van zonsondergang donderdag 21 mei tot zonsondergang zaterdag 23 mei. Met Pesach herdenkt het volk de fysieke bevrijding uit de slavernij in Egypte. En met Shavuot wordt herdacht dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de Torah, zijn wet, gaf aan zijn volk Israël op de berg Sinaï. In Leviticus 23 kunt u lezen over al de feesten des Heren, ook Shavuot. In Handelingen, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4 staat: toen de dag van het Pinksterfeest, Shavuot dus, aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het hele huis vulde. Er verschenen vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Op die Pinksterdag in Jeruzalem, bijna 2000 jaar terug, was de Heilige Geest hoorbaar, zichtbaar en tastbaar aanwezig. En dat was het begin, of anders gezegd, de geboorte van de eerste christengemeente. Maar, Lobiwang, de Heilige Geest kennen we niet van het Nieuwe Testament. Hij is de derde persoon, hoofdletter P, van de heilige drie-eenheid, samen met God de Vader en God de Zoon, Yeshua, ofwel Jezus. En hij was er vanaf voor de grondlegging der wereld, voordat God de wereld schiep dus. Want in Genesis 1 vers 2 staat dat de geest God zweefde over de wateren. En vers 26 maakt ons duidelijk dat God zei: laat ons, met hoofdletter O, mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Eén God in drie verschijningsvormen. De geweldige creator die de mens bestaande uit geest, ziel en lichaam heeft geschapen. En he is God in three persons. En Gods geest, de Ruach HaKodesh, hebben we heel hard nodig. Elke dag van ons leven. Waarom? Daar gaan we de volgende week over praten. Intussen mogen wij ons verheugen op zondag 24 mei en biddend zingen:

Leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Uit Psalm 143, vers 10.

Jezus naam. Amen. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. En met de tekst uit Zacharia 4 vers 6, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer der Heerscharen, wens ik u ook namens Cliff Limburg en team een vreugdevol Pinksterfeest toe. Leerkrachten en leerlingen hebben 2 dagen Pinkstervakantie en we bidden dat ze een prettige en bovenal veilige tijd zullen hebben. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de innige band die de Heilige Geest heeft met u, met ons allen mogen zijn. Amen.

0: 92.3.
1: Einde zoektocht. Hier zijn we, Lim.
2: Bij Touchstone.

0: more tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: Oh, Freddy Morera.
2: Fantastisch! Vrouwen eer!
3: Als dat maar goed gaat, hè?

Y si yo me

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Hola, Bambo, glad me come.
1: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.
2: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

0: Hello, well, I'm going to make a feed. You love be nice, I mean, one more. And I say, this am young, I die, holy me no. Nalo simio, this am young, I. Eh, bossimino, they are jebon food him jang, I. Eh, let me fam holy me no. Nalo simio, this am young, I. Let me fam bossimino, they are jebon food him jang, I.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell.
2: Rustig, tikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
3: Omwika, man.
2: Oei, omwika.
3: Fai, omwika, man.
2: Ruwaka dabe, ai. Go. Ei, tik ala san. Kugwe snel, tik ala san. Ei, wakti. Muku wanda ku dabe. Oke, arkino, taie bek, wo teke mi.
3: Ja, want dan wat voel mako teke san.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
5: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kammerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 23 mei, snert met rookworst en kip, sperps uit de oven met aardappelsalade, antroa met gerookte kip en zoetzure botervisfilet. We zijn gevestigd aan de Kammerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Goedendag, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij het jongerenprogramma op LIM FM 91.7 en LIMFM7.com. Dat is als u luistert via de radio. Maar natuurlijk zijn wij ook te volgen via Facebook en wel op onze pagina LIMFM7. Het jongerenprogramma. In dit programma zullen wij actuele maatschappelijke onderwerpen bespreken die jongeren raken. En het thema voor vandaag is jeugdparticipatie, jongerenparticipatie. En dat houdt in dat jongeren actief meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Ik zit vanmorgen niet alleen. Ik zit met de heren Reginald McDonald, geen onbekende. En nieuw vandaag bij ons is meneer Renwick. Meneer Renwick, welkom. Reginald, welkom. Reginald, we starten met jou. Reginald, hoe gaat het?
1: Goedemorgen, luisteraars. Ja, maar het gaat er met jou.
0: Nee, het gaat prima.
1: Mooi.
0: Fijn om je hier te hebben vanmorgen. Meneer Renwick, als u zichzelf even voorstelt, hoe gaat het?
2: Ja, het gaat er met u.
0: Hey, go. Je mag gewoon groet, yes zeggen hoor.
2: Yes, ik groet alle luisteraars. Ik ben Gamania Renwick. Ik ben jeugdspreker, podcaster. Ik heb mijn eigen jongerenmediaprogramma. Wat nog meer? Ik doe mee met meerdere jongerenorganisaties. Infantse Lil Bigness, Nationale Jongeren. Scholieren en studenten, belangenorganisatie, wat nog meer? Nog veel meer, boy.
0: Oké, nee.
2: Maar ik ben heel bezig met de jongeren.
0: Nee, dat is goed. Het is altijd mooi om te horen en te zien dat jongeren actief bezig zijn om in, om in medejongeren op te trekken. Nou goed, het onderwerp voor vandaag, jeugdparticipatie. Vinden jullie, laat me dit droppen, vinden jullie dat jongeren voldoende inspraak hebben over zaken die hen aangaan? Richel.
1: Ook dat we eerst zouden doen, wat is jeugdparticipatie in Leiden?
0: Nou, dat mag ook. Wat is jeugdparticipatie volgens jullie?
1: Nou, voor, in feite hoor je het al aan het woord, jeugd en participatie. Bij jeugdparticipatie moeten we dan denken de mogelijkheden die jongeren hebben om zitting te nemen in organisaties, instituten of groepen om problemen of zaken die jongeren delen aan te kaarten. Dus jongeren die een stem hebben, die een bijdrage kunnen leveren, dus mee kunnen participeren om veranderingen op gang te krijgen. Dat, okay, is, dat versta ik onder jeugdparticipatie.
0: Meneer Renwick.
2: Oh ja, ik ben helemaal eens met meneer Richonel. Jeugdparticipatie. Kijk, jongeren, het gaat voor mij erom dat jij jongeren de kans krijgen om ook inspraak te hebben over, over het beleid in om zaken die hun
0: raken.
2: Ja.
0: Oké, okay. Nee. Ja, inderdaad, ik moet het ook met je eens zijn, of met jullie beiden althans, dat ik dat ook daaronder versta, dat jongeren actief moeten participeren en meedenken, meehelpen, beslissen over zaken die hun aangaan. Snap je? Het kan niet zo zijn dat er bijvoorbeeld een besluit wordt genomen door, ik zeg maar wat, de regering en het raakt jongeren. En die groep wordt niet gehoord in dat besluit. Of wordt niet eens meegenomen in dat besluit. Maar goed, er wordt gewerkt daaraan. We hebben het jeugdparlement.
1: Het ministerie ook. Het is geen directoraat meer. Het is, nu heb je een ministerie voor jeugdontwikkeling en sport. Dus vroeger was het een directoraat voor jeugdzaken. En maar nu is het een ministerie geworden. En het ministerie heeft dan een doelstelling. En de doelstelling van het ministerie is om jongeren bezig te houden, actief bezig te houden, talenten van jongeren te ontdekken. Maar dat jongeren ook een stem hebben bij besluitvormingen.
0: Maar ja, voor mij een beetje onduidelijk hoe dat geschiet in de praktijk.
1: Van het ministerie. Nou, kijk, dus je hebt wel een jeugdinstituut. Mm-hmm. Het was jongerenraad, no? Of jong, dus die naam
0: Nationale
1: is
0: jeugdraad.
1: Ja, jeugdraad. Vroeger was het jeugdparlement. Yeah. En dat valt onder het ministerie. Wat ik weet, of wat, dat valt onder het ministerie, maar je hebt ook een UN Youth Ambassador. Mm-hmm. Die vallen dan ook onder het ministerie. Wat ik gezien heb van dichtbij, van wanneer er een besluit genomen wordt, die about jongeren gaat, dat de minister van jeugdontwikkeling en sport, deze jongeren, dus de jeugdraad, en, de youth ambassador, soms ook om advies vragen. En ze worden ook wel betrokken.
0: Ja.
1: Wat bij is projecten. Dus ik denk dat het wel een beetje beter gaat.
0: Worden ze om advies gevraagd, maar met vragen, of wordt hun advies ook meegenomen?
1: Meegenomen, ja. Ze worden besluit, ook bij projecten. Ik kan me herinneren, vorig jaar augustus was er een tassenproject. Van, dat is met de, in, om de SDG-doelen en, te bewerkstelligen voor 2030, waarbij er op onderwijs, SDG 13 of 3 moet het zijn. Hmm. En jeugdraad was toen ook bij betrokken. En bij suïcidegevallen bij jongeren was jeugdraad ook bij betrokken. De voorzitter van jeugdraad had ook een hele speech. Dus dat ze worden wel bij betrokken.
0: Mm-hmm. En,
1: ook bij parlementsvergaderingen zijn ze er nu ook.
2: Ja, ja. Heb ik gezien.
0: Ja, Jenrik, hoe zie jij dat?
2: Wat zei je?
0: Hoe zie jij dat? Je mag gerust je zeggen hoor.
2: Ja, nee.
0: Mijn oren zo.
2: Nee, oké, hoe moet ik beginnen? Begin van deze regering zag ik wel dat die jongeren niet zo erg werden bij betrokken. Maar nu zie ik wel dat het gaat. En trouwens bij die dingen was ik die vlaggenvorming. Nee. Zag ik dat jeugdraad niet was bij betrokken. Bij vlaggenvorming. Integendeel zag ik die voorzitter van de jeugdraad tijdens onafhankelijkheid gewoon aan de kant staan op straat. Ik ken hem en vroeg hem dat, hé, waarom doe je hier? Moet je niet daar bezig zijn?
1: Dus
2: bij vlaggenvorming.
1: Ja, dus er was wel een commissie.
2: Mm-hmm.
1: Ik was ook erin, Gilop. Een 50 jaar revidentie.
2: Mm-hmm.
1: Wat ik weet, bij de vlaggenvorming, en, er, was niet echt, er waren niet echt uitnodigingen.
2: Heb ik gezien.
1: Nee, er waren niet echt uitnodigingen. Maar ook niet bij alle projecten ga je, dus mijn mening hoor, ja. Ook niet bij alle projecten ga je jeugdraad direct een, kunnen betrekken.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar dat was meer een event. Het was meer een revidentie-event.
0: Ja, nee. Maar waar ik naartoe wil gaan, heren. Ja. Bij welke onderwerpen of zaken moet er meer inspraak komen van jongeren?
1: Van jongeren? Meer inspraak van jongeren, dat denk ik. Ja, ik denk politiek gebied. Politiek gebied. Ondernemerschap.
0: Mm-hmm.
1: Jongeren moeten ook meer inspraak daarin gaan krijgen, omdat er nu heel veel jongeren zijn die willen ondernemen. Het is een bepaalde trend die nu in Suriname is, als je er goed naar kijkt, dat jongeren niet meer zoveel willen werken voor mensen. Ze willen meer gaan ondernemen, dus dan moet je ze daarbij betrekken, begeleiden. Het NOB heeft ook een budget voor ondernemers, maar niet voor jongeren. Dus je zou ze daar meer moeten bij betrekken, dus die barrières weghalen en politiek. Ik geef politiek aan. En waarom ik dat aangeef? Als je kijkt naar onze politiek verstel, jongeren, ze willen meer inspraak gaan krijgen in het bestuurlijke. Ze zijn er vaak niet eens met zaken.
0: Mm-hmm.
1: Dingen die veranderd moeten worden in Suriname. Wil je ze dan een platform bieden op dat gebied, is het politiek. Dus mm-hmm. Ik zie politiek, ondernemerschap en ook binnen het onderwijs met de opkomende olie en gas.
0: Dat je daar op die gebieden moet de jongeren meer inspraak.
1: Omdat die olie en gas de voor de komende jaren die booming gaat zijn in Suriname. En als je die jongeren niet daarop voorbereidt, mm-hmm. niet mee bij betrekt, dan heb je dan een verloren generatie.
0: Mm-hmm. Ja. Generiek.
2: Ja, oké. Ik zou zeggen op schoolgebied, mm-hmm. onderwijs, op onderwijsgebied, begin van deze regering september, waar wij van NISSBOS, studenten, de organisatie uitgenodigd naar de Nationale Assemblée, om te praten over onderwijs. Toch? En het is ik denk dat het is een van de eerste vergaderingen dat het commissie onderwijs heeft gehad met jongeren zelf. Want meestal hebben ze het met leerkrachten enzovoorts. Maar ze hebben jongeren zelf geroepen. Ze wilden iets anders horen. Ze wilden ons verhaal horen op hoe wij als studenten dingen zien op school. En ik vond het een heel mooi initiatief. De commissie zei toen dat ja, we gaan het meerdere keren doen. Tot nu toe is het nog niet gebeurd. Ik hoop wel dat het terugkomt. Maar normaal zien we dat niet, toch? Dat jongeren ook over hun school kunnen praten en die problemen die zij zelf meemaken op school. Want kijk, een leerkracht kan vertellen over die problemen, maar ze zijn niet zelf, dus hoe moet ik het uitleggen? Ik begrijp me toch?
1: Ja, ik begrijp, ja.
2: Ze zijn niet zelf in die...
1: Dus,
0: ze staan niet in de schoenen van
2: ja.
0: jongeren.
2: Precies, dat bedoel ik, ja. Ik zou zeggen op onderwijsgebied, ja.
0: Daar mag er wat meer in spraak komen.
2: Jazeker.
0: Ja, dus, ja... Wat je daar aanhaalt, ook ik heb enkele jaren ook geparticipeerd aan het onderwijscongres.
1: Ja.
0: Toen was ik, van mij had ik het hier ook al gedropt.
1: Nou, maar dat weet ik wel, ja.
0: Ja, toen werd het nog gehouden in de aula van
1: UNASAT.
0: En dan mocht ik ook namens het ministerie ook een kort woord richten.
1: Laatst was er eentje
0: aan de
1: Toradica.
0: Ja, er was laatst...
1: En er is nog eentje opkomst. Ik weet niet als het ministerie het wel bekend heeft gemaakt.
0: Ja, er is eentje opkomst.
1: Er is nog eentje opkomst, ja.
0: Maar ja, ik weet niet hoe het nu zit met de bijdrage van jongeren in dat programma of bij die conferentie.
2: Yeah.
0: Maar ik hoop wel dat het hetzelfde is gebleven of zelf beter is geworden.
1: Beter, sowieso moet het beter, ja.
0: Beter is geworden. Nee. Goed, dan deze vraag. Weet je, vroeger had je van die verschillende programma's, hè, voor jongeren. Bijvoorbeeld kinderboekenfestivals, Kroeto bijvoorbeeld.
1: Kroeto, God Talent had je nu, dat komt nu weer. Ja,
0: Youth Voice. Dat waren programma's, ja, meer Kroeto. Dat was echt een programma.
1: Weetje had je ook, toch?
0: Ja, weetje
1: had je ook, ja.
0: Dat waren echt programma's voor jongeren waarbij ze hun stem konden laten horen. Ja. Mis je die programma's?
2: Ja, helemaal. Ik mis ze vooral. Ik ben blij. Ik ben echt blij dat God Talent terug is gekomen. Is iets waarvoor ik altijd geen vechten. Ik zeg altijd dat je ze het terugbrengen. Youth Voice is iets wat ik graag terug wil. Het is een van de enige programma's waar jongeren hun talenten, hun muziektalenten kunnen
1: laten zien.
2: In Suriname, ja. Kunnen laten zien. Dus ja, ik dacht eraan over Weetje toch. Maar mijn zus vertelde me, ik heb het nooit kunnen zien. Maar mijn zus had het wel kunnen zien. Ze vertelde me dat het was een heel mooi ding die ze daar deden. En het zo heel mooi zijn als ze het terug konden brengen. Want gisteren had ik nog niet zo'n gesprek met iemand. Iemand zei me dat ja. Als we nu kijken naar al die problemen onder de jongeren, vooral die SOA's enzovoorts. Die dingen daar gebeuren omdat die jongeren niks hebben om te doen.
1: Ja, dus ik zou niet zeggen dat ze niks hebben om te doen.
2: Ja.
1: Je hebt iets moois aangehaald van HIV, SOA, dus wat nu een maatschappelijk probleem is in Suriname. Maar ik vind dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, in dit geval ook jongerenparticipatie beter moet gaan toepassen.
2: Yeah.
1: Kijk, je voorlichting hieromtrent vind ik al niet geweldig. Maar als je vindt dat het, nou niet vindt, het is een feit, dat de meeste besmettelijke gevallen voorkomen bij jongeren, dan moet je het ook anders gaan aanpakken. Je moet die informatie anders overbrengen. Mm-hmm. Daar mis ik die jongerenparticipatie. Dus je moet jongeren gaan trekken om mee te kunnen participeren aan dit maatschappelijk probleem. Wanneer je die jongerenparticipatie op gang brengt, dus dan moeten we denken aan programma's, projecten gaan uitvoeren. Dan denken we aan jeugdraad, ik weet niet in hoeverre hun een, de minister gevraagd hebben om inspraak daarin te krijgen. Maar je moet die jongerenparticipatie op gang gaan krijgen om inspraak hierin te krijgen, middels projecten, programma's. Het kan ook via evenementen zijn, maar het kan ook online zijn. Want de participatie van jongeren online, dus de invloed die ze hebben op social media, is heel groot.
2: Ja. Hm.
1: Dus je moet je zou het anders moeten aanpakken. Op dit gebied mis ik de jongerenparticipatie. Dat van God Telling, ik ben persoonlijk ook blij dat het ministerie, en dit is het ministerie van jeugdontwikkeling die het getrokken heeft. Dus dat is ook weer een pluimpje waard. Dus wat het ministerie gedaan heeft. Het ministerie heeft het weer op gang gebracht met Telesura als hoofdsponsor. Dat soort programma's kan je alleen maar toejuichen natuurlijk. Mm-hmm. Het zijn programma's waarbij er een podium wordt aangeboden aan jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Mm-hmm. En er zijn ook grote Surinamers die vandaag aan de dag binnen de maatschappij op talentgebied zang, dans, van God Tellen en Youth Voice komen.
0: Zoals?
1: Als je denkt aan bijvoorbeeld God Tellen, mm-hmm. denk je direct aan Shellelis.
0: Oh, ze komt daarvan.
1: Teersa komt King, komt ook van God Tellen. Als je denkt aan Youth Voice, dan denk je aan Diego Vrieden, Naomi Ferber en zo kan je doorgaan. Dus volgens mij komt Danietje ook van Youth Voice, ja. Dus we onderschatten het. Maar het zijn programma's die jongeren een podium bieden.

0: zo'n bij betrokken worden.
1: Ik heb wel gezien dat men naar de verschillende scholen is geweest.
2: Ja, heb ik al gezien.
0: Maar
2: ja,
0: dat is niet genoeg. Je hebt ook heel veel drop-outs. Jongeren die niet meer naar school gaan. Ze zijn ook jongeren. Hoe betrek je ze dan?
1: Ja, ik zag ook dat het ministerie had getracht om...
0: En mocht het zeggen...
1: Ja, Facebook. Ik zag die filmpjes op Facebook voorbij gaan.
0: Nee, jongeren keken naar... Als je het hebt over invloed, Facebook, dan denk je aan invloed. Mm-hmm. Jongeren moet je anders aanpakken via Facebook, dus social media. Jongeren gaan een video die je maakt, het gaat ze niet direct aantrekken. Mm-hmm. Het gaat ze eerder aantrekken wanneer je een invloedrijke persoon het laat maken. Yeah. Iemand waar ze naar opkeken. Dan denken we aan influencers. Betrek die mensen. Mm-hmm. Dan kan ik zeggen dat je het op online gebied beter heb aangepast. Maar gewoon een video maken is net als hoe je een video op tv maakt en gooit.
1: Ja,
0: je hebt jongeren niet getrokken.
1: Ja, maar de laatste tijd ik zelf kijk een beetje voorzichtig naar bepaalde influencers.
0: Ja, dus op dit gebied is het geen discussie van wie is een goede influencer of niet. Het gaat bij mij meer erom van de invloed die ze hebben. Mm. Jij als ministerie kan gebruik maken van het platform en ze wel die positieve invloed laten brengen op die jongeren. Mm. En als je weet dat zo iemand heel invloedrijk is binnen de maatschappij, maar voornamelijk bij jongeren, moet je hun bij betrekken, uitleggen. Neem ze als een volksgezondheid ambassadeur. Dus het zijn dingen die ook al in het buitenland gedaan worden.
1: Dus zijn geen nieuwe dingen aan
0: nee.
1: De dak. Je
0: influence,
1: moet een nieuw, het wiel opnieuw uitvinden.
0: Influencers worden buitenland als ambassadeurs gebruikt. Mm-hmm. Zijn dingen die we gewoon kunnen implementeren in Suriname.
1: Ja, maar wat houdt ons tegen?
0: Nou.
1: Nee, maar goed. Jenerik, hoe denk jij daarover?
2: Renwick,
1: ja, sorry.
2: Oké. Zo, wat was die ding alweer? Wat was die vraag?
0: Dus hoe je erover denkt, dat van online invloed van jongeren bijbetrekken bij dat van HIV, zo.
2: Ja, online is heel erg belangrijk voor jongeren. Ik zeg altijd dat als je jongeren wilt bereiken, je gaat het niet meer fysiek doen. Je gaat het online moeten doen, want de meeste jongeren, ze kijken eerder naar een TikTok. Ze gaan eerder aandachtig naar luisteren dan als iemand in je klas komt en alle soort dingen vertelt. Of misschien door filmpjes, video's. Net als vroeger had je veel van die, ik weet nog van, hoe heet dat ding hier weer? Kom op, STVS. Moet je het weer?
0: Ik weet wat je bedoelt. Die naam is me ook ontgaan. Maar het ging er meer op dat er maatschappelijke problemen uitgelicht werden, waarbij het als in een toneelvorm gebracht werd.
2: Helemaal, ja.
0: Men ging echt naar verschillende weken als Land van de Eek, Abra Broki. En men deed dan mediaopname, filmopname. En wacht, die naam wil zo helemaal opkomen.
2: Ja, kom,
0: en die jongeren werden toen samen gemixt met invloedrijke mensen. Dus dat toen had je toneelgroep Asago. Dus
2: yeah.
0: Ja, ik weet wel over welk programma. Het kwam op STVS.
1: Zo, yeah. Dat heb ik het gemist.
0: Ja, ik was ook teamboy hoor. Maar het was echt elke vrijdag nou weet je van hey, STVS. Dus maatschappelijke problemen werden naar voren gebracht. Maar in een lachwekkend...
1: Jeugdinfo. Ik heb het daar net gekregen van iemand.
0: Oh ja, jeugdinfo. Er zijn wel programma's die we missen. Maar tegenwoordig, de jongeren kijken ook niet echt naar tv, hoor.
1: Ja, ik ook niet.
0: Dus dat zeg ik, de jongeren kijken niet naar tv. De jongeren, er is een studie gedaan, dus ik denk dat ik percentage hoef te roepen, want die ben ik vergeten. Maar studie wees uit dat jongerenparticipatie, invloed van jongeren, als je die echt wilt bereiken, moet je het nu echt online doen. Hun participatie op mediaplatformen is echt groot.
1: Ja, ik weet niet, is dat een goede ontwikkeling of...
2: Niet echt.
0: Kijk, het is net als AI. Bepaalde scholen in Nederland stimuleren je om AI te gebruiken. Mm. Maar tot een bepaald moment. Mm. En iemand zei van

0: ja, ik ben er tegen. En toen vroeg de persoon naar mijn mening en ik zei van, weet je wat, niet dat ik er tegen ben. Het komt neer op hetgeen wat je daar net vroeg. Jezelf afsluiten van de technologie, dus de technologie niet accepteren, mm-hmm. is jezelf afsluiten van de toekomst.
1: Mm-hmm.
0: Want dat is de toekomst. Wat je moet gaan doen,
1: mm-hmm.
0: je moet je moet gaan reguleren.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet gewoon gedaan worden, maar dat het slecht is, nee. Je moet het gaan reguleren.
1: Nou ja, het werd ook altijd gebruikt door AI. Denk maar aan Google. Ja, wanneer je iets zoekt, er zit ook een beetje AI daarachter.
0: Maar het is Google verschilt heel veel met artificial intelligence, toch? Google was meer een zoekmachine.
2: Mm-hmm.
0: Is een verschil, toch? Is een verschil met AI. Google was meer een zoekmachine. En waar zie je dat het een verschil was? Google heeft nu ook AI mode.
1: Mm-hmm.
0: Dus Google was meer een zoekmachine. AI is letterlijk artificial intelligence. En je zou het niet moeten afsluiten van jongeren te beschermen. Je zou het moeten reguleren, want nu heb je ook zelf ook het Witte Huis die AI gebruikt.
1: Ik zag laatst die TikTok-video's van ze.
0: Maar los van het Witte Huis, het Pentagon, dus het militaire, de defensie van Amerika, is nu bezig AI te gebruiken om apparaten te hacken. En, al. En als je die jongeren nu afsluit daarvan, dan sluit je ons af van kennis op AI-gebied voor de toekomst. Dus niet dat het iets slechts is, je moet het gewoon gaan reguleren. Je komt er niet onderuit, het is gewoon de toekomst.
2: Mm-hmm.
0: Klaar.
1: Ja, we moeten het accepteren.
0: Dat is het.
2: Mm. In tegendeel moeten we het juist supporten en onderwijsgebied vak misschien daarover maken. Dat jongeren kunnen gaan bestuderen.
0: Precies, ja. Je moet het gaan reguleren, je moet een curriculum gaan opmaken van tot hier mag je het gebruiken, tot hier niet.
1: Ja.
0: Maar je moet het in het onderwijs, als je het aan mij vraagt, hoor.
1: Ik hoor bepaalde mensen al zeggen, je gaat die studenten lui maken.
0: Daarom heb ik gezegd, je moet het reguleren. Je moet het gaan tot hier. Kijk, net als een calculator. Op lagere school mag je het nog niet gebruiken, toch?
1: Mm.
0: Op MULO school mag je het ook nog niet gebruiken. Op middelbaar school mag je het gebruiken, toch? Precies zo moet je AI gaan in het curriculum gaan ordenen. Waar mag je het gebruiken? Waar niet, bij welk vak niet. Wat van AI gaan we leren, wat van AI gaan we niet leren. Dus soms zoeken we die dingen te ver, ja.
1: Nee, Jenerik. Renwick, hè? Yes. Sorry. Renwick, ja, we daar ook even aan wennen.
2: Ja, oké. Zo, als ik net zei dat je een vak over AI zo heel erg goed zijn. Want daar hebben we eigenlijk een voorsprong. Want Surinamers... Ik kan het uitleggen. Suriname is altijd, wat technologie betreft, een beetje achter.
0: Dus nu hebben we, dus om dat de kijkers het begrepen, nu hebben we het over jongere participatie op technologisch gebied.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Ja, Suriname is meestal achter wat technologie betreft. En als we jongeren meer erover gaan informeren, denk ik dat we heel ver gaan komen in de toekomst.
0: Jongeren actief betrekken op het gebied van technologie, dan denken we direct aan studies op het NATIN, PTC. Zijn scholen waar je dit zou kunnen implementeren, precies. Je hebt ook een, wat ik mis, kijk, nu heb je e-gov, hè. Sabah-directeur, ik kan hem ook gewoon appen en voorstellen, dus vandaag kan ik hem appen, want het is zo in me opgekomen. Je kan ook open deurdag hebben voor jongeren. Jongeren die thuis bezig zijn met hun laptop en het gevoel hebben dat ze goede hackers zijn, goed zijn met ICT, dan heb je als e-gov een open deurdag. Waarbij je die jongeren neemt om hun skills te bewijzen op technologisch gebied. En dan maak je een selectie van jongeren die je opvalt van, hey, deze jongen is goed voor zijn leeftijd in het hacken, zeg maar wat.
1: Ja.
0: Je als overheid hebt die mensen ook nodig. Deze jonge man is goed in software.
1: Mm-hmm.
0: Dat je dan die jongeren identificeert en dan verder begeleidt. Het is er ook in het buitenland waarbij er open dagen zijn bij technologische bedrijven. Dus het is een project, het is helemaal opgekomen. Ik zal het aan hem voorleggen. Maar ik denk dat je zo jongeren ook kan bijbetrekken op het technologisch gebied. Dus jongerenparticipatie op technologisch gebied.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Maar laten we kijken naar de afgelopen periode. Want In de afgelopen periode hebben wij enkele uitdagingen gezien voor jongeren. En ik vind dat we de stem van de jeugd een beetje achterwege hebben gelaten. En ik zal een paar van ze opnoemen.
2: Okay.
1: En de meeste van deze problemen of uitdagingen, ze lijken bijna onzichtbaar. Maar ze zijn er. De eerste bijvoorbeeld, scholen die onder water zijn gelopen.
0: Ai, boy.
1: Ik heb stem van geen enkele jongerenorganisatie gehoord. Ten aanzien van dit probleem. Daarna scholen die in slechte staat verkeren. Ik heb gisteren een foto op Facebook gezien. Volgens mij van meneer Stuttgart. Waarbij hij een foto heeft gemaakt. Ik zal die scholen niet noemen bij naam. Maar het toilet was niet om aan te zien.
0: Ja.
1: Ik weet niet als jullie die foto ook hebben gezien. Studententoelagen bijvoorbeeld. Kijk, ik hoor niemand meer daarover praten.
0: Oh ja, jongeren kregen een toelage. Ja.
1: Ik weet niet als het nog uitgekeerd wordt.
0: Nee, het wordt niet meer uitgekeerd.
1: Oké.
0: Het was ook niet bij wet geregeld. Het werd gewoon gegeven, maar het was niet bij wet geregeld. Vandaar dat men ermee gestopt was na de verkiezingen. Dus na de verkiezingen.
1: Mm.
0: Het was niet bij wet geregeld. En het grappige ervan is, voordat het uitbetaald werd, hadden jongeren gingen toen ook naar banken om een bankrekening te openen.
1: Mm-hmm.
0: Om hun studenten toelagen te krijgen. En die banken weigerden toen ook om rekening te openen voor de jongeren. Als ze met zo'n argument gingen naar de bank toe om een bankrekening te openen. De bank zei gewoon van, na de verkiezingen wordt het niet meer uitgekeerd. Dus het was ook niet bij wet geregeld. Leek meer gewoon op een verkiezingssteun.
1: Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, maar inderdaad, misschien moeten we het even scheiden van dat politieke.
0: Ja.
1: Want in het buitenland krijgen
0: jongeren
1: en studenten wel zo'n uitkering.
0: Dus ik denk dat het belangrijk is, Orwan, binnen. Kijk, men moet vrij tussen jongeren. En vele jongeren stellen me vaker vraag van, hé, wat heb je ook eens uit toelagen bakken? Dan leg je ze uit en eentje gaf als opmerking van ja, maar jullie kunnen het niet. En toen dacht ik van, je hebt gelijk. Dus ik denk wel in deze moeilijke situatie vooral, dat jongeren wel ook recht kunnen hebben op een studententoelage.
2: Ja,
0: ik denk het wel hoor.
2: Ja,
0: is een tegemoetkoming voor ze bus, transport.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Denk het wel. Dat betrek je ze ook binnen het onderwijs.
1: Ja, Renwick?
2: Ja, toen ik deze initiatief hoorde van de vorige regering van die studenten, dat ik als eerste een heel mooi idee, want veel jongeren wonen, soms wonen ze ver, ze hebben geen geld om elke dag naar school te gaan, soms gaan ze naar school, maar ze eten niet op school, en het helpt ze. Maar toen ik heb gehoord dat ja, het is niet iets die blijft, vond ik het wel erg, vond ik eerst, en gaan politicus doen om die jongeren hun stem te krijgen, maar later ga je ze gewoon verwaarlozen. Dus ik denk als alles weer goed gaat in Suriname, of niet, ja, maar nu we het kunnen bevorderen, ja. Dan zou ik het heel goed vinden van deze regering als ze het weer terugbrengen, ja.
0: Ik denk dat je het nu zou moeten geven. Je zou niet moeten wachten totdat het goed gaat met Suriname.
1: Inderdaad.
0: Nou, je zou het nu juist moeten geven, want en dan vergis je niet. Vele jongeren verlaten de school omdat ze moeten gaan werken. Ze moeten busgeld hebben. Natuurlijk, 1000 is misschien een druppel op een hete plaat. Maar daar heb je toch wel wat gegeven.
1: Ja. Mm. Dus, want die kosten komen inderdaad bijkijken. En op een gegeven moment, als alles zich opstapelt, wordt het wel een mooi bedrag.
0: Je zou niet moeten wachten totdat het beter gaat. Je zou het nu moeten uitkeren, want dan krijg je die jongeren die wegvallen uit het onderwijs.
1: Mm-hmm.
0: En als ze wegvallen uit het onderwijs,
1: heb je nog een groter probleem.
0: Heb je geen jongerenparticipatie binnen het onderwijs, maar dan heb je ook kan je ook geen jongerenparticipatie hebben voor die opkomende olie en gas, want ze zijn niet geschoold.
2: Mm.
0: Je hebt dan ook geen je kan ook geen jongerenparticipatie hebben in het bestuurlijke, want ze zijn daar niet geschoold. Dus dat is, het zou gewoon nu uitgekeurd moeten worden, als je het dan mee vraagt hoor. Maar ja.
1: Ja. we lachen erom, maar er zijn wel jongeren die...
0: Ja, jongeren, heel moeilijk.
1: Die het heel moeilijk hebben. En waarbij deze toelage wel welkom was.
0: Ja, je hebt wel een andere tegemoetkoming hoor. Bustransport vanuit de overheid. Maar ik denk dat die 1000 toch wel nodig zou zijn. Omdat je ook kopiegeld moet betalen op school.
2: Zoveel
0: bij mij op school persoonlijk.
1: Mm.
0: Als ik een kopie moet betalen, dan zie je anderen kunnen niet betalen. Ze gebruiken misschien als moes, ik heb geen kleingeld bij me. Dus er zijn barrières binnen het onderwijs. Dus ik denk dat dat de tegemoetkoming wel van toepassing zou zijn.
2: Of misschien, net als hoe er een moneykaart is, dan hoe mensen gaan overrekenen, we hebben niet genoeg geld om al die studenten te geven. Dan kijk alvast, kijk eerst naar die studenten die het meest nodig hebben. Die in een, misschien een huis horen zijn die niet veel geld naar binnen brengen. Dat zou het goed zijn als die jongeren daar het eerst zouden krijgen.
1: Ja.
0: Maar je haalt een mooie punt aan van je zou in feite moeten kijken naar jongeren die het meest nodig hebben. Maar mijn ervaring is van wanneer je projecten, sociale projecten uitvoert toch, en je probeert de grens te leggen van je moet dit soort mensen komen in aanmerking.
1: Criteria's proberen.
0: Criteria, je probeert de grens te leggen van een salarisuitkoming, dan krijg je gewoon als tegenargument van de anderen van ik heb er ook recht op, want mijn salaris is veel, maar ik betaal zoveel aan huur.
1: Ja, maar ik denk dat het voor alle studenten
0: dus dat is mijn puntje. Zou het echt voor alle studenten beschikbaar moeten stellen, omdat je dan een hele jugu-jugu heisa kan krijgen. Wie valt wel binnen de grens van nodig heeft? Wie valt niet binnen de grens die het niet nodig heeft?
1: Want wat gebeurt er op een gegeven moment? Die studenten gaan proberen te werken om de kosten te dekken.
0: Zuiver.
2: Mm.
1: En daarmee vergroot je de kans dat zij het onderwijs verlaten.
0: En dat is het minst wat je wilt.
1: Dat is het laatste wat je wilt hebben.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog gevallen waarbij docenten in actie waren. Ik weet nog... dat was een aantal jaren geleden. Toen kwamen studenten wel op straat.
0: Ja, ik weet over welk jaar het was. Het was 16-17 periode. Toen waren die docenten waren echt langer dan 2 weken in staking. Toen had je het jeugdparlement, die had jongeren op gang gebracht en ze waren op straat gekomen. Die ik kende periode toen, ja. Toen zeiden de jongeren van, hey, jullie staken, maar wij ontberen onderwijs op dit moment.
2: Mm.
0: Dus dat kan ik me nog herinneren. Ja, toen zat ik in de 3e of 4e klas lagere school. Ay, dat kan ik me nog goed herinneren.
1: Ja, maar ik merk heden ten dagen
0: jeugdparticipatie
1: weinig daarvan.
0: Ah, klopt. Dus dat bedoel ik met het op het
1: men wil dit meer opkomen.
2: Dus dat is nog geïnteresseerd.
0: Dus dat ik mis die jongere participatie op het politieke en het bestuurlijke. Want al hoe je draait of hoe je keert, men ziet dit als het bestuurlijke of politieke. Toch, dus ik mis die jongere participatie daarop om op te komen voor hunzelf, voor hun rechten.
1: Nee.
0: Dus daar mis ik de jeugdparticipatie wel.
1: Ja.
0: Kan beter.
1: Het kan beter, kan veel beter, mag veel beter.
0: Ja,
1: ja. En misschien moeten we ook gaan kijken wat de gevolgen kunnen zijn wanneer we deze jongeren niet betrekken bij besluiten.
0: Als je deze jongeren niet betrekt bij besluiten, hè, kan jij als persoon die besluiten moet nemen, je kan bepaalde zaken over het hoofd zien, hè.
1: Mm-hmm.
0: Als bijvoorbeeld als je wilt praten over jongeren binnen het onderwijs, en je neemt alleen de leerkrachten om hun stem te laten horen wat ze vinden van het onderwijs, maar je betrekt de jongeren niet, dan zie je bepaalde zaken over het hoofd. Je moet ook weten hoe jongeren denken over het onderwijs. Wat zien ze beter? Dus je zou jongeren actief moeten betrekken. Anders zie je bepaalde zaken over het hoofd. Je moet ze bij betrekken. Het is een samengang, hè?
1: Ja.
0: Een samensmelting.
1: En onze meneer Renwick daar in die hoek.
2: Ja. Zo, dus wat was je vraag?
0: Nee, dus jongeren moet je betrekken bij besluitvorming binnen het onderwijs. Anders kan je bepaalde zaken
1: over het hoofd zien.
0: Je kan bepaalde zaken niet meenemen. Precies, ja, want dan weet je niet hoe de jongeren denken over een bepaald onderwerp of een project of
1: Wat zijn de gevolgen als je deze groep niet meeneemt?
2: Oké. Dus een van de eerste van is, ze gaan niet meer, ze gaan niet geïnteresseerd zijn om op school te gaan, want ze gaan vinden dat ja, er wordt niet naar ons geluisterd. Waarom moet ik naar school gaan? En zo, want zulke dingen heb ik vaak van medestudenten gehoord.
0: Ja.
2: Ze zijn gedemotiveerd, ja. Zou ik zeggen. Ja. Ja, dat denk ik. Maar,
0: dus die wat? Motivatie komt meer omdat ze zich niet echt betrokken voelen.
2: Voelen, ja.
0: Mm-hmm. Oké.
1: Ja. Ja, inderdaad. Die motivatie kan optreden.
0: Ja, die motivatie, je moet het niet onderschatten. En het heeft grote gevolgen. Kijk, je hebt die... Dat is een grote gevolg. Hè? Ik praat er misschien veel over, omdat dat de toekomst is. Ik las iets van... Ik ben ook persoonlijk bij betrokken, hoor. Dat van olie en gas. Ik sta niet aan de zijlijn. Het is de toekomst, dus ik heb me erin gegooid. En wat daaruit bleek, je hebt 6000 banen nodig.
2: Mm-hmm.
0: Niet indirect, want indirect heb ik 300 of 400 nodig. Dus indirect zijn meer de mensen die op de platform gaan werken en al. Maar in general heb je 6000 banen nodig. Maar die 6000 mensen moeten ook voldoen aan bepaalde eisen. Ze moeten een bepaalde opleiding hebben. Ze moeten bepaald denkvermogen hebben al. Dus dat valt met hun opleiding. En als je die jongeren nu buiten het onderwijs niet laat binnen het onderwijs niet laat participeren, heb je ze ook dat afgesloten van de toekomst. Dus dan laat je ze ook niet participeren in de toekomst van Suriname. Want dat gaat het grote deel van onze toekomst zijn. Ik mag wel zeggen dat Total Energies nu voor jongeren. Ik zag het eergisteren, hebben ze een flyer gedeeld waarbij ze school willen betalen. School, voeding, transport.
1: Eigenlijk een beurs. Scholarship.
0: Ja, scholarship en ook een verblijf voor studenten. In Surinaamse studenten. Hè?
1: Ja, ja. Ik weet toevallig ervan, omdat ik ook in aanmerking ben gekomen. Hè.
0: Mooi. Omdat... Gefeliciteerd.
1: Nee, ik heb het helaas niet gehaald. Maar...
0: Hoe niet?
1: Ja, dus dat laat
0: nou,
1: ik aan...
0: Moeten we het dadelijk checken.
1: Dat laten we aan de mensen over van Total Energies, checken. Waarom zij dat zo.
0: Nee, maar het is een samenwerking, hoor. En het mooie daarvan is, Total Energies is ook een samenwerking. Het is nog niet buiten, in feite. Ik weet het zo toevallig. Maar Total Energy gaat ook een samenwerking aangaan met studenten house camping. Voor jongeren die geen goede verblijf hebben, maar ook om studentencamping een beetje op te knappen. Dus
2: ik heb heel veel dingen daarvoor.
0: Ja, dat zijn enkele samen, dus om jongeren toch tegemoet te komen, omdat men het niet snapt, die booming die gaat komen, men gaat letterlijk 6000 banen nodig hebben en je jeugd moet voorbereid zijn.
1: Ja, dus dat is ook een van mijn angsten. Het is wel iets waarnaar ik naar kijk. Omdat ik bang ben dat een hele grote groep buitengesloten zal worden.
0: Ik ben niet bang, zou ik zeggen. Ik zeg gewoon groot met mijn mond van een hele groep gaat uitgesloten worden.
1: Het is
0: gewoon een feit. Al omdat het niet meer direct haalbaar is voor de eerste jaren. Het is niet meer haalbaar. Wat je ook hebt, men kijkt ook anders nu als je geen particuliere onderwijsdiploma hebt. Vandaag nog sprak ik met iemand erover. En dan heeft men gaat het niet about PAI-score of wat, dat is niet het probleem. Op openbare scholen of scholen die geen particuliere scholen zijn, heb je dat er ook geen bepaalde vakdocenten zijn.
2: Ja. Daarvoor zou ik het laten willen hebben.
0: Men onderschat het. En jongeren gaan examen maken in bepaalde starten juni, bepaalde in juli.
2: Juli, ja.
0: En een groep oefeningen geen examen te maken in Nederlands, omdat er geen Nederlands vakdocent is.
2: Wel, Nederlands is een heel belangrijke vak. Is.
1: Ja. Nou, nee, inderdaad. Ik heb het ook gevolgd op het nieuws. Zeker als ik me niet vergis, Marowijne, heb je dat probleem?
0: Ook in Paramaribo.
2: Ook
0: in Paramaribo. Je hebt gewoon geen vakdocent. Of bijvoorbeeld voor het vak Engels, Nederlands. Hoe gaan we doen? Zelfstudie. Bepaalde hebben SO2, SO3 gemaakt zonder een vakdocent. En later zegt een ministerie van Onderwijs van, weet je wat, deze kinderen hoeven geen examen te maken in Nederlands en Engels. Wauw. Hoe kan dat?
1: Ja,
0: en vandaar dat de bedrijven, ik weet het, omdat ik ook binnen het bedrijfsleven een beetje move, anders beginnen te kijken naar mensen die vanuit openbare scholen komen.
1: Ja.
0: Komen. En dat krijg je ook dan met die opkomende olie- en gasbedrijven. Ja. Kijken ernaar, dus is je studie wel...
1: Nee, maar laten we toch even focussen op de inspanningen die zijn gepleegd om die jongeren zo ver te krijgen, gereed te maken voor de banen die bij zullen komen met die oil and gas.
0: Maar dat zeg ik je toch.
1: Want ik weet bijvoorbeeld dat er op het nadien een bepaalde richting is. Speciaal voor olie en gas. Maar inderdaad, het is... Het is een druppel op een hete plaat. We moeten nog meer gaan doen. We hebben op het ADEC ook... En zo'n studierichting geologie,
0: ja,
1: et cetera. Maar we moeten meer doen.
0: Maar we vergeten ook vaak wat. Als we het hebben over banen binnen het oil and gas, binnen de oil and gas sector, moeten we niet direct denken aan mensen die indirect nodig zijn. Dus naten,
1: technische mensen.
0: Nee. Oil and gas, die groep buiten die ze nodig hebben, is groter dan die technische mensen die ze nodig hebben. Ze hebben ook mensen nodig in de horeca sector.
1: Je bedoelt toeleveranciers?
0: Maar ook mensen die kunnen koken, kokopleidingen. Is ons onderwijs op dat niveau nu, want ze hebben hoge eisen. Voldoet het? Ja. Die oil and gas.
1: Dat je alleen moest koken.
0: No. Kijk bijvoorbeeld appartementen. Ik weet het zo toevallig. Alles zo toevallig, nee. Maar appartementen. Die bedrijven hebben niks te maken om aantal dollars neer te tellen. Maar ze hebben gewoon een grote papier met eisen van welk materiaal die tafel gemaakt moet worden. Ja. Welk soort bankstel. Welk soort keukenapparaat in zo'n appartement moet zijn. Dus dat zeg ik, we focussen ons misschien te veel op die technische mensen. Maar de impact daarbuiten is groter dan
1: die spin-off effect.
0: Die spin-off effect is groter. En zelf daarbuiten zijn we niet voldoende voorbereid. Want dan denken we aan jongeren voor de opleiding, voor tolk. Mm-hmm. Om te kunnen vertalen.
2: Yeah.
0: Jongeren voor de opleiding om te kunnen koken. Kokopleiders. Mm-hmm. Dan denken we aan jongeren binnen de... horeca sector, dienstverlening, dus transport, logistiek, mensen ophalen van Sanderij,
2: yeah,
0: want zelf dat hebben ze nodig, mensen ophalen van haven, dus zij worden daarop voorbereid, want oil and gas werkt niet met ik weet de reden ze willen.
1: De was je wat papieren.
0: Zuiver. Mm. Dus zelf op dat gebied is het onderwijs niet voorbereid, dus we moeten het accent niet echt verleggen op het technische.
1: Ja, maar daar gaan ook mensen nodig hebben.
0: Precies.
1: Maar ik ben bang dat ze met hun eigen mensen gaan komen.
0: Nou, maar dat is standaard. En je kan ze ook niet kwalijk nemen.
1: Nou, maar het zou best...
2: Beter zijn van zijn economie.
0: Maar, klopt. Maar ook, ik snap dat van de economie, want ze kunnen belasting betalen.
1: Maar je gaat een...
0: Maar Jamal,
1: we gaan met andere zaken te
0: Maar we moeten
1: krijgen.
0: Eerlijk zijn, Jamal.
1: Mm-hmm.
0: Als onze mensen niet voorbereid zijn... Is het niet raadzaam voor dit soort bedrijven, gezien naar hun eisen die ze stellen, om jouw mensen in dienst te nemen? Het is gewoon een feit. Heb jij je mensen klaargestoomd? Heb jij de jongeren klaargestoomd? Nee. En dan kan je het bedrijf daarvoor niet kwalijk nemen als ze met hun mensen komen. En het mooie daarvan is, die bedrijven kunnen als tegenargument gebruiken. Ik heb zoveel mogelijk hemel en aarde verschoven, of ik heb hulp geboden om die jongeren op een niveau te krijgen door studiebeurzen.
1: Mm-hmm.
0: Maar heb jij je curriculum aangepast? Dus het al hoe je draait of hoe je keert, het ligt aan ons. Je kan die bedrijven niet kwalijk nemen als ze die jongeren niet gaan nemen, als ze vinden dat de jongeren nog niet van een bepaald niveau zijn.
1: Je kunt ze
0: het is misschien hard gezegd.
1: Het is hard gezegd, ja.
0: Nee, ik snap me wel.
1: Again,
0: ik hoop dat je me wel snapt.
1: Ik snap je. Mm-hmm. Maar dan again, er worden nu al investeringen gepleegd.
0: Jawel.
1: En er worden grants gegeven.
0: Jawel.
1: Aan ziekenhuizen, aan een bepaalde... binnen het onderwijs.
0: Binnen het onderwijs. Ziekenhuizen, renovatie. Hier zo bij Selaans Hospitaal Is ja, ook dus, van Total Energies.
1: Ja, dus ik denk dat die bedrijven ook ergens in hun mind moeten hebben van, hey, weet je, het is allemaal mooi om een grant te geven aan een ziekenhuis, maar het zou nog mooier zijn als we bijvoorbeeld dat geld of een deel van dat geld zouden stoppen in een onderwijsfaciliteit dat gericht is, dat aansluit op onze sector.
0: Het komt op hetzelfde wat ik
1: want
0: zeg.
1: Want je gaat die mensen importeren, die gastarbeider of die
0: Je gaat ze importeren. Die bedrijven.
1: Maar op een gegeven moment, waar gaan die? Ze gaan een deel hier spenderen en een deel wegsturen.
0: Niemand, het komt op hetzelfde neer wat ik zeg. Die bedrijven. Je kan de verantwoordelijkheid op de bedrijven niet leggen om jouw onderwijscurriculum te komen veranderen. Die bedrijven geven als studiebeurs.
1: Dat klopt.
0: Jij als ministerie moet gewoon met die bedrijven gaan zitten. Expert van, ik wil mijn curriculum aanpassen. Ik wil aan een sluitend studierichting die direct daarop sluit. Het ministerie van Olie en Gas is er toch? Die kan het toch ook oppakken met het ministerie van Onderwijs en Jeugdontwikkeling?
1: Ja.
0: We moeten minder kijken naar wat mensen voor ons kunnen doen.
1: En meer wat wij voor onszelf
0: en voor de jeugd, jongeren kunnen doen.
1: En we hebben op dit moment, we praten op 23 mei 2026. U kijkt nog steeds naar Lim FM 91.7. Vandaag is zaterdag 23 mei 2026. En we hebben nog pakweg 2 jaren voordat die ontwikkeling echt van start gaat.
0: Ik sluit mezelf niet erbuiten hoor.
1: Ja, hoe moeten ze zich dan inwerken om dan mee te liften, mee te participeren?
0: Je hebt ook het ondernemerschapgebied toch?
1: Mm.
0: Dus net als wat ik zeg van jeugdparticipatie binnen ondernemerschap is slecht. Dus niet vanuit de jongeren, zou ik zeggen meer, maar juist vanuit organisaties, vanuit overheid. Want ik heb het ook over organisaties, banken, financiële instellingen, die ook met bepaalde programma's kunnen komen. Je kan ook ondernemerschap biedt ook mogelijkheden voor jeugdparticipatie binnen die olie en gas. Weet je, maar, ik wil niet echt
1: diep erop inhouden. Maar Renwick, wat is jouw mening daarover?
2: Zo, dus als eerst, wat je zei van dingen. Mijn vraag zou zijn aan onze regering. Welke afspraak is gemaakt met Total Energies? Wat is onze afspraak met ze? Want we hebben dat nooit gehoord. Bijvoorbeeld als hun eigen mensen gaan brengen, hoeveel mensen van Suriname gaan meedoen, waar gaan die mensen daar van Suriname kunnen werken, welke dingen zijn van buitenland, hoeveel procent van onze van inkomen van olie.
0: Dat is er wel. Dat is er wel, toch? Het is ook online volgens mij.
1: Ik bedoel die production sharing agreement.
0: Van,
1: er staat zeker een gedeelte maar staat wat wel online.
0: Ja, wat je ook aanhaalde van hoeveel procent jongeren je gaat bij betrekken, dat kan je niet één of direct in een agreement.
2: Of Surinamers.
0: Je kan het niet één of drie direct in een agreement zetten. Omdat de vraag is hoeveel mensen van je zijn voorbereid.
1: Ja, kan je.
0: Kan je. Dus
1: gebruiken.
0: Ik snap je punt.
2: Mm-hmm.
0: Je wil direct zwart op, weet je, wil die je wil die zekerheid hebben van 30 of 40% mensen van me kunnen meeliften, mee participeren binnen de sector. Maar je kan het niet direct in een agreement zetten als je het aan mij vraagt. Als je weet gewoon dat je mensen niet voorbereid zijn daarop. Want wat ga je dan sluiten met ze? Want onderhandelen is gewoon keihard.
1: Ja. Is inderdaad keihard. Maar dat andere ding, dat andere aspect dat jullie daarnet hebben aangehaald, dat stukje van ondernemerschap.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: En inderdaad, ja, zeker heel veel jongeren die zich bezighouden met het ondernemen. En al is het haren vlechten of nagels zetten of een kapperszaak openen.
0: Neem
1: een
0: voorbeeld.
1: Dat zijn allemaal ondernemersvormen.
0: Maar wat ik bedoel met die ondernemerschap, kan jij als regering of organisatie, heb ik het niet alleen over regering, organisaties, banken, heb ik het over organisaties die certificaten aanbieden en al dat soort van zaken. Wat je kan doen met die ondernemerschap om die jongerenparticipatie te vergroten binnen die oil and gas, zijn jongeren die bijvoorbeeld een logistiekdienstbedrijf hebben. Jongeren die koeltechniekbedrijf hebben, want er zijn heel veel jongeren die een koeltechniekbedrijf hebben. toch bijvoorbeeld?
1: Ik ken de meeste van ze als Irko, mensen die
0: Irko's
1: maken, etc.
0: Die mensen ga je ook nodig hebben. Wat kan je doen? Je moet wel dan die bedrijven vragen. Een zekerheid naar mij toe dat zo iemand bekwaam is. Je kan ook opleidingen verzorgen om ze te certificeren.
2: Voor korte opleidingen.
1: Maar die opleidingen zijn er.
0: Nee, dus ik bedoel geen opleiding van jaren. Dus een korte sessie of zo om ze te kunnen certificeren. Begeleid ze daarmee. Dus het gaat niet alleen binnen het onderwijs. Ook daarbuiten. En dat mis ik wel van het ministerie van Olie en Gas. Niet alleen onderwijs, maar ook olie en gas. Want als je het van het directoraat, geen directoraat van je hebt gemaakt, maar een ministerie, dan verwacht ik wel meer van een ministerie van olie en gas. Om de jongeren vooral, maar ook de samenleving van ons klaar te stomen voor olie en gas. Want dan lijkt het op een ministerie die niet echt functioneert.
1: Mm-hmm. Ja, een ministerie dat niet functioneert, inderdaad. Kan dat beeld geschapen worden. Maar ja. Nee.
0: Dus daarom zeg ik het, dat lijkt het.
1: Ja, dat lijkt het erop. Maar ik hoop dat het anders is. Ja. Toch? Renwick?
2: Ja, nee, over het punt van die jongere bedrijven. Als die buitenlandse bedrijven met onze lokale bedrijven zouden werken, zou het heel goed zijn voor onze economie vooral.
0: Ja.
2: Het zou, moet ik het uitleggen, bijvoorbeeld, iets waaraan ik dacht, toch, is als we bijvoorbeeld een bedrijf hebben in Suriname. Welke voorbeeld kan ik gebruiken? Een Surinaamse...
0: Die diensten levert voor oil and gas.
2: Ja.
0: Torarica gaat wel leveren.
2: Dat we misschien een contract met ze hebben.
0: Long stays apartment.
2: Ja,
0: dat weet ik wel.
2: Ja, misschien. We leren ook van ze. Van die bedrijven, van buitenlandse bedrijven. Voor een aantal jaren.
0: Ja.
2: Enzovoort. Zodat we na een bepaald aantal jaren ons eigen ding kunnen doen. Dat we niet afhankelijk
0: dus
2: blijven.
0: Dus ik snap je punt. Ja, dus in het begin ga je ze hun know-how, hun kennis sowieso nodig hebben. Maar dat ze jouw mensen opleiden. Dat jouw mensen het over een paar jaren dat zaakje over kunnen nemen.
2: Mm-hmm.
0: Dus met dat zaakje bedoel ik op bepaalde gebieden.
2: Gebieden, hoor. Ja. Daarvoor heb ik een.
0: Dus dat je die kennis opbrengt bij je mensen. Dus dat snap ik wel, ja.
1: Ja, nee, maar Renwick, je had aan het begin aangegeven, jij doet ook je eigen dingen. Nee, je beweegt door die hele jeugd heen.
2: Ja.
1: Wat hoor je allemaal wanneer je zo tussen ze beweegt? Waarom willen ze niet mee participeren? Hoe komt dat?
0: Misschien moet je ons een beetje uitleggen wat je doet.
1: Uit je eigen observatie.
0: Je organisaties voor jongeren.
2: Oké, een van ze Krintaki. Dat heb ik vorig jaar opgericht.
0: Mooi.
2: Voor mensen die nu weten, ik ben pas 15 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben pas 15 jaar en op 14-jarige leeftijd heb ik mijn eigen media ding gestart.
0: Mooi.
2: Ik dacht richting de verkiezingen wil ik iets betekenen voor jongeren, want ik zou er zien een jongerenprogramma die echt, of nou moet ik het niet uitleggen. Er is hier echt jonge mensen, dus echt jong.
0: Ja, ik snap. Ja.
2: Tot die grote politici.
0: En dat was 20?
2: Nee, 2025.
1: Oh ja.
2: Vorig jaar, begin van het jaar.
0: Ja. Heb je het, okay.
2: Dan dacht ik, oké, nou, ik heb een paar sponsors gevonden. Dus ik heb mijn eerste, met een eerste telefoon ben ik begonnen. En in een van mijn race, binnen 3 maanden tijd, tot mei, heb ik de huidige president kunnen interviewen, vice-president, minister Owi. En nog een paar mensen. En zo ben ik door netwerken ben ik gegroeid.
0: Ja.
2: Ik ben gaan werken met NISSBOS, Jongerenbelangenorganisatie.
1: Mooi. Wie is de voorzitter daarvan?
2: Meneer Henk Sako.
1: Oh,
0: ja, meneer Henk Sako, ja. Klopt.
2: Ja, ik ben met hem gaan connecten. Daar ben ik ook een paar dingen gaan doen. Ik ben naar DNA met ze gegaan. Ik ben naar Jeugdraad gegaan.
0: Er waren ook conferenties met ambassadeurs van Nederland. Mm-hmm. Kenny B was er ook bij met de organisatie van meneer Sako. Dat kan ik me goed heugen, ja. Ik heb toen ook een certificaat van jullie gehad.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Daarna, wat nog meer, Lil Bigness ben ik sinds 2020. Hij is eigenlijk een jongereninitiatief. Ik persoonlijk, ik stimuleer jongerenonderneming en ik hou ervan als jongeren hun best doen. Dus ik ben met een paar jongeren zelf een bedrijf gaan starten. popcorn, suikerspin, kloon, zulke dingen.
3: Ja.
2: We zijn nu toch wel groot geworden bij bijna alle dingen. We plannen eigenlijk in juli om wat te doen voor om te huis en een blinde
1: centrum
2: voor kinderen.
0: Zie je ook mooi. Ja.
2: Ja, maar daarover hebben we nog niet veel informatie. Maar we gaan daarvoor ook sponsors zoeken. Bepaalde dingen zijn erin, maar we hebben sponsors nodig. Maar dat komt nog. We regelen dat wel.
0: Zee, dat is organisatie en ondersteuning naar jongeren toe om de jeugdparticipatie op gang te brengen. Dus daarom haalde ik van tevoren aan, niet alleen de overheid, maar ook organisaties moeten jongerenparticipatie kunnen ondersteunen. In zijn geval was het organisatie ondersteunen. Ja. Kijk hoe ver.
1: Ja, en hij is ook klein ondernemer. Ja. En dat vind ik best fijn. Je bent ook klein ondernemer. Ja. Maar en is dat niet uitdagend?
2: Ja,
1: je gaat naar school, je moet ondernemen.
2: Ja, soms denk ik 3 dingen doen in een dag, maar ik heb die drive toch, en dat is belangrijk. En dat zeg ik altijd vaak tegen mijn middenjongeren, dat je moet mentaal sterk zijn. Ja. En je moet gedreven zijn, je moet niet opgeven. Je moet hard werken.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd hoor.
2: Mm.
0: Wanneer mensen me ook vragen hoe ik het combineer. Ik zeg ook vaker, je moet gewoon eerlijk met jezelf zijn.
2: Ja.
0: Je moet weten wat je op dit moment kan, wat kan je op dit moment niet. Wat kan vandaag niet. Dan moet het lukken. Moet je wel je onderneming kunnen combineren met de school. En het lukt ook. Je moet gewoon eerlijk zijn met jezelf.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Wat kan nu niet.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en ik vind het wel tof hoor, want Mister heeft mijn onderneming.
0: Migado.
1: Ja, dus dat is een hoofdstuk op zichzelf.
2: Ja.
1: Nee, maar ik hou ervan wanneer jongeren deze dingen doen en dat ze een drijven en succes proberen te bereiken. En dat financieel aspect, hè? Want natuurlijk, je moet investeren.
2: Investeren, ja.
1: Dus hoe heb je daarmee gedaan?
2: Oké, toen ik pas ben begonnen met Green Taki, gelukkig, ik heb een paar mensen die me gingen steunen. Ik was ook niet met al te veel begonnen, gewoon met mijn telefoon. Maar in die tijd van verkiezingen, daar kon je banners zitten toch, beneden zitten van je dingen.
1: Mm-hmm.
2: Zo ben ik begonnen. Zo ben ik begonnen om geld te maken, je sparen. Ook elke zakgeld wat ik kreeg, spaar is heel erg belangrijk.
1: Mm-hmm.
2: Jongeren moet je altijd sparen. Ik heb 2 spaarrekeningen gelijk geopend. Euro, SRD.
1: Zo?
2: Ja.
1: Ja, Bim Kotikles.
2: Want SRD devalueert. Tenminste, toen ging het erg devalueren.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar dacht ik, nee, het is geen safe option om het nu op SRD te houden. Dan moet het ook in euro zitten. Mm-hmm. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen financieel. Soms dingen moet ik wel kijken hoe ik het financieel regel, maar het komt altijd goed. Ik ben sterk geloven.
0: Ja,
2: en dat geeft me ook die drive. En als soms denk ik, al heb ik vandaag geen geld, als ik morgen iets moet doen, iets gaat gebeuren, dat ik het morgen kan doen.
0: Mooi.
1: Ja. Maar ja, even een sideline, heren. Misschien past het niet zo bij het onderwerp, maar we hebben zeker de afgelopen, ik dacht dat vorige week vrijdag moest zijn, of op de afgelopen maandag, had je dat geval ook, waarbij zo'n jongen van 10 jaar werd betast.
0: Oh, in de bus.
2: Ja. Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Hij heeft een beperking.
1: Ja, met autisme.
0: Autisme, ja.
1: En het mooie daarvan vond ik wel dat, en misschien is het niet goed, maar dat iemand heeft gefilmd, zodat we bewijs hebben.
0: Ja.
1: Dat een van ze, ik denk dat het ook.
0: En die jongen was zo aan het schreeuwen volgens mij in die bus, hè?
1: Ja.
0: Toen die man hem aan het aanraken was.
1: En bij dit soort dingen, dan mis ik een stem.
0: Van de organisaties die voor de jongeren opkomen.
1: Ja.
0: Dat mis ik ook, ja.
1: Ja, ik weet niet, als de jeugdraad iets
2: ik heb nog
1: van zich heeft laten horen ten aanzien van dit geval.
0: Klopt, nee. Ik heb de voorzitter niks in delen hierover. De voorzitter heb ik niet.
2: Ik zag wel wat van een paar ministeries waren bij ingekomen om die zoveel. De ministerie van Justitie en Politie. Ja,
0: en onderwijs heeft ook een verklaring
2: onderwijs,
0: gegeven.
2: Onderwijs, ja, Jos was ook erbij. Ik zat er gedaan.
0: Maar het mooie daarvan is... men is bij ingekomen, er zijn besluiten genomen. Maar ik mis wel een besluit die genomen is om het te voorkomen in de toekomst.
2: Ja.
1: Er zijn heel veel ideeën voorgedragen.
2: Dat heb ik al gezien.
0: Maar, er is geen besluit genomen.
1: Ja, er is geen actie genomen.
0: Zie je. En iemand had het zo mooi uitgelegd. Een influencer van Surinaams afkomst. Ze woont in Nederland. Van E. Ze houdt verschrikkelijk van Suriname. Ze filmt heel veel dingen in Suriname. En ze maakte zo'n mooie opmerking van Suri's. Weet je, dus zo roept ze de Surinamers. Suri's, weet je wat ik wel mis van ons?
1: Mm-hmm.
0: In Nederland hier als zoiets gebeurt, krijg je gewoon organisaties die opstaan. Organisaties die worden opgericht om dit te voorkomen. Dat mis ik in Suriname, dat zei ze. En ze heeft wel gelijk.
1: Ja.
0: Ze heeft wel gelijk.
1: Nee.
2: Ja, maar onze... Een vraag wat ik hierover heb, over deze situatie. Onze justitiële situatie in Suriname. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Wat is het maximum? De maximum ding als straf dat iemand kreeg hier? Is het 15 jaar?
0: Hoger, toch?
1: Nee, het is niet zo... Ja,
0: onlangs nog heeft iemand 20 jaar gehad.
2: 20 jaar.
1: Ik had gisteren een gesprek met zekere mevrouw Jongalak Dundas, de ex-directeur van de kinderhulplijn.
0: Over jongeren heb je het, ne? Over jongeren? Of
2: nee, ik heb het over
1: de daders.
0: Nee, is het meer dan 15?
1: Ik dacht niet dat het meer dan 15 was.
0: Nee, eergisteren nog heeft iemand een straf van 20 jaar gehad over iemand in huis gebrand. Al, ja.
1: Nee, maar het gaat hier om een betaste.
0: Ja. Oh, bij betaste 10?
1: Ja, dus...
0: 10 jaar.
2: In Suriname vind ik het
1: ik wil niet gaan speculeren.
0: Ik wil ook niet speculeren.
1: Omdat ik het zelf niet
0: maar
1: heb
0: een jurist had het wel uitgelegd van ongeveer 10 jaar. En eentje maakte zo'n mooie opmerking daarvan. Hoe we die man gepost hebben, kan 10 naar 5 gaan. Want je hebt die man zijn privacy...
1: Aangeschonden. Mm-hmm. Dus hij is al een beetje gestraft door die gemeenschap.
0: Want het is dan moeilijk voor zo iemand om terug te keren in de maatschappij.
1: Ja, en dat is jammer. Dat is ook jammer, maar dat geval van die jongeman, Chimboy.
0: Maar werd het vaker gedaan?
2: Ik heb gehoord met meerdere mensen, heb ik gehoord.
1: Dat
2: mijn kinderen
1: dit.
0: Dus ik heb niet gelezen, dus echt gelezen, dus daarom vraag ik je als het in een verklaring
1: is. Dit geval is bekend, maar ik denk dat wat belangrijk is op dit moment, de begeleiding die dat kind moet gaan krijgen.
0: En om het te voorkomen. Want het heeft geen zin dat het morgen weer gebeurt. Overmorgen, want in dit, hier zo zeggen we, vergeten we snel wanneer iets gebeurt, dan rennen we bij elkaar.
2: Mm.
0: We gaan brasa geven, medelieven tonen. En maatregelen blijven uit. En dan wanneer het weer gebeurt, gaan we weer bij elkaar komen, brasa geven.
2: Maar er goede backup, goede achtergrond. Dingen over ze gaan onderzoeken. Voordat iemand zo'n baan kreeg. Vooral zo'n gevoelige baan.
0: Dat
2: met
0: is ook een goede opmerking. Want als je hier praat over... je wilt een baan om kinderen te vervoeren. En je zo iemand alle soorten psychische testen laat ondergaan. Wordt men boos. Men zegt van, je verklaart ze gek. Maar dat is het niet. Het is een...
1: Nee, maar in Suriname, je kan gewoon opstaan. Je hebt een busje. Je begint kinderen op te halen.
0: Maar dat heb ik je ook uitgelegd. Terugkomend om dat van die oil and gas. Je bedrijf, al weet je goed, ben je een goede koeltechnicus. Maar geef me een, wijs me op een zet. Precies dat bedoel ik hiermee.
1: Mm.
0: Iemand kan niet morgen opstaan, ik ben buschauffeur. Nee, je reed studenten, je reed kinderen. Kinderen, je gaat heel veel situaties meemaken. Kinderen zijn sociale wezens, weet je. Van, ben je wel stressbestendig?
2: Mm-hmm.
0: Hoe, ben je psychisch wel goed? Waar bleven die onderzoekingen uit, die gezondheidsrapportage? Ben je besmet met HIV? Net als bij die horecabedrijven waar je die testen moet ondergaan. Die testen moeten ook, moet men ook ondergaan om kinderen te vervoeren. Je hebt met kinderen hun leven te maken.
2: Maar ik denk bij alle dingen om te hebben. Want kijk, buitenland heb ik vernomen, background checks is verplicht.
0: Ja.
1: Is een verplichting,
2: Europa.
1: Ja.
2: Maar in Suriname is het niet erg. Ze doen misschien klein onderzoek.
0: Men vindt het ook een belediging als je het gaat doen.
1: Waarom?
0: Dus, maar het is hoe ons...
1: Een antecedent onderzoek.
0: Ja, niet specifiek antecedent onderzoek. Dus gewoon onze maatschappij, als je zou zeggen, mag ik een psychische test van je? je verklaart me gek. Johan Chosin, ik ga psychiatrisch centrum. Is ook hoe de maatschappij denkt. Dat moeten we ook gaan veranderen.
1: Ja, dus dat moeten we gaan veranderen. Want die politieman die in dienst genomen moet worden, die moet wel een psychische test ondergaan.
0: Ik
1: zou er iets zo vreemd van opkijken hoor.
0: Ja, nee, maar ja, het zijn dingen die gebeuren.
1: Ja, maar ik zou er niet zo vreemd van opkijken.
0: Opkijken.
1: Maar ja. Mimi, ik hoop dat die jonge man de begeleiding krijgt.
0: Ja, maar...
1: Ik hoop het wel.
0: Dat hoop ik ook, ja, want... Miluka vul hem even en ik hoorde die jongens schreeuwen.
1: Ja,
0: ik
1: heb niet helemaal... Het is gewoon een jongetje. Hoor.
0: Jongetje, ik heb niet helemaal daarnaar gekeken. Mijn mama Luku de Sanja, mijn skipping heb ik het toen... Ben ik verder gaan scrollen omdat, weet je, ik mijn danga de sandies. Nou, ik vind het gewoon triest. Kijk, een jongetje al vind je triest. En een jongetje die...
1: Met een beperking.
0: Mm-hmm. Vind je nog erger. En de manier hoe die jongen aan het schreeuwen was en die man ging gewoon door.
2: Waarschijnlijk kan hij niet praten.
0: Dat denk ik ook. Yeah. Maar je hebt wel autistische kinderen die kunnen praten. Ja. En anderen kunnen niet praten. Dus dat is ook een andere. Hoe gaat zo'n jongen zijn emoties... Dat uiten.
2: Ik kan ook niemand vertellen dat ja. Ik
0: maar die jongen weet dan waarschijnlijk niet te praten. Mm. Dus het is een hele probleem.
1: Weet je wat je. Ja, dit is een ander onderwerp hoor.
2: Ja.
1: Ja, het heeft ook met jeugdparticipatie te maken. Maar het heeft allemaal te maken met. Het ministerie had zoiets gestart, het SADD-programma. Ik weet niet als jullie daarvan op de hoogte zijn. Waarbij, ik had het volgens mij al uitgelegd, ook hier in het programma.
0: De SADD-programma volgens mij, ik heb er wel van gehoord. Dat misschien moet je mijn hersenen even refreshen.
1: Mm. Nee, waar studenten op school zo'n groepje vormen. En wat ze dan daarbij doen, is om hun medestudenten bewust te maken volgens over bepaalde keuzes in het leven. Mm. En dan heb ik het over bijvoorbeeld alcoholgebruik, veilig seks, geen drugs, antidrugs en zo.
0: Ja.
1: Dus daarover. En je had dat. Ik weet niet, hoe zit het nu daarmee op school? Was er weer?
0: Dat heb je niet. Wat je dus over de middelbare scholen. Op de middelbare scholen heb je nu wel een... hoe roep je dit? Studentenbestuur.
2: Besturen, ja.
0: Studentenbesturen. Maar
1: dat was er altijd al, hè?
0: Bepaalde scholen hadden niet, maar nu is het een trend. Ik weet niet als het ministerie het erkent of zo, maar...
2: Ik denk in september hadden ze iets gelanceerd, want ik ben met die belangenorganisatie.
0: Het ministerie, klopt, ja. En nu dat alle scholen een studentenbestuur hebben. Maar die studentenbestuurs geven meer het gevoel van een bestuur die alleen feest.
1: Nou, ik kan me dat goed herinneren.
0: Ja, een studentenbestuur.
1: Was wel leuk hoor.
0: Ik weet het. Ah ja. Nee, maar een studentenbestuur geeft meer het gevoel van een bestuur die alleen feest. Terwijl je heel veel met een studentenbestuur kan bereiken.
1: Mm.
0: Als je zo'n studentenbestuur die rol laat krijgen op een bepaald school die je verdient, kan je heel veel problemen oplossen. Heel veel. Want het zijn die studenten die onder die andere leerlingen daar zo zijn. Je kan heel veel problemen oplossen via studentenbestuur. Dus als die SADD, nou, programma...
1: Ja, SADD.
0: SADD-programma er niet meer is, is het niet erg... No, want nu heb je studentenbesturen op bijna alle scholen. Versterk die studentenbesturen. Dan weet je dat het ook blijvend is, toch?
1: Mm-hmm. Nee. Hoe zit het op jouw school?
0: En je hebt ook decanen.
1: Ja, decanen. Meneer Renwick?
2: Nee, ik zit op een ding. Ik zit op een VU-school. Ik moet slagen naar de middelbare school dit jaar. Dus ik heb dat nog niet meegemaakt.
0: Ja.
2: Maar als ik ooit de kans kreeg op mijn middelbare school om in studentenbestuur te gaan, doe ik het graag.
1: Nee, maar zijn er geen organisaties bij je op school?
2: Nee.
0: Of een decanaan of een speciaal aangewezen leerkracht?
2: Nee.
0: Oh. Mm-hmm.
1: Nee, niks. Niets voor de studenten.
2: Nee, ik zit op een Senat en Durham school.
0: Oké.
1: Oké.
2: Ik denk wel dat er een Senat en Durham dingen is, studentenbestuur. Maar ik heb nog nooit van die mensen daar gehoord. Ik heb ze ook nog nooit gezien.
1: Nee, dat is onmerkelijk, zeer zeker, maar ik hoop wel dat het in orde komt. Ja, we zitten in mei, maar ik kijk nu al uit naar Got Talent. En na hoeveel jaren? Pakweg 6, 7 jaar.
2: 7 jaar.
0: Ja,
1: weer op de televisie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is ook uitdagend, hè, want die jongeren van nu... ja, maar er is...
2: Het gaat heel anders
0: eruit. Als je luisterde naar de regisseur, Nidia, topvrouw.
2: Mm-hmm.
0: Een van onze...
1: Breveld.
0: Ja, Breveld. Een van onze topregisseurs. En niet omdat ik dat persoonlijk ken, maar ik weet... hoe ze denkt over God Talent. Een keertje in een gesprek die ik met haar had, zei ze van... Het moet niet blijven alleen bij een God Talent. Daarom door het concept die ze geschreven heeft van God Talent, er gebeurt meer achter de schermen. Jongeren worden, ze leren jongeren budgetteren. Dus je ziet alleen God Talent, maar er gebeurt hier veel. Ze leren jongeren budgetteren. Ze leren jongeren hoe ze met weinig middelen kunnen werken, met kleine props. Ze leren jongeren hoe ze x binnen 2-3 uren klaar moeten krijgen. Ze leren jongeren discipline. En nog meer zaken. Dus het is niet alleen wat je op het podium ziet. En ze zegt dat het ook met die gedachtegang. Dat is ook haar concept. Dat er meer achter de schermen moet gebeuren. En ze is ready. Maar ze heeft ook aangegeven dat het een beetje challenging is. Het is een toffe game. Omdat die jongeren van nu anders zijn.
1: In welk opzicht?
0: De jongeren van nu, ja, kijk, je hebt Gen Z, je hebt de millennials, dus daarover hoef ik niet in details te gaan, je weet dat wat ik begreep. Maar de jongeren van nu, je gaat het na 7 jaren weer doen. En de vraag is van, die je als regisseur hebt, zijn de jongeren wel hetzelfde als 7 jaren terug? Hoe moet je met deze jongeren omgaan? Ze zijn hele andere jeugd, hè? Ze denken... Anders, weet je. Ja. Dus men gaat ook starten met een God Talent journaal. Die komt er ook bij kijken. Er gaan ook maatschappelijke onderwerpen komen op het podium over discriminatie. Dus ze is bezig. Ze is goed bezig. Men is bezig om te kijken hoe je die jongeren anders kan aanpakken bij deze God Talent.
1: Ja, bij deze editie.
0: Bij deze editie, ja.
1: Ja, Renwick?
2: Ik ben heel erg enthousiast. Ik wacht al jaren erop. Dus sinds die koffer klaar is, zeg ik mijn mensen daar thuis. Wanneer komt God Talent terug? Wanneer komt het terug? Het is een programma dat ik altijd...
0: Het is deel van ons cultuur geworden. Hè?
2: Ja. En ik heb het maar 1 keer live kunnen zien. Dat was laatste. Laatste heb ik
0: 2019.
2: Ja, finale.
1: En toen kwam COVID, hè?
2: Toen kwam COVID, ja.
1: Ja.
2: En ik heb Youth Voice ook kunnen zien.
1: Ja, ooit eens had ik
0: ook
1: gehoopt
0: in 2019,
1: dat ik... Ja, ooit eens had ik nog de hoop dat ik...
0: Met God Talent. Hey, maar dat betekent... Het is een droom van heel veel studenten geweest. Dus we onderschatten het, maar het is gewoon een deel van ons cultuur geworden. Dus los van elke bevolkingsgroep cultuur heb je ook een landcultuur, hè? Het Surinaams cultuur. Net als hoe Wandelmaars een deel is geworden van het Surinaams cultuur. Zo is God Talent ook deel geworden van het Surinaams cultuur. Je ziet, die roeping was groot. De roep was groot. Mensen zijn echt tevreden. Dat het terugkomt, men is blij. Je hebt andere jongeren die op Facebook schrijven van... San, dat mislaagde ik baf middelbaar. Trouwens schreef, oma san, die smigona natin. Zo heb je ook op een creatieve manier jongerenparticipatie binnen het onderwijs.
1: Ja.
0: Dus zie je weer die participatie van jongeren binnen het onderwijs, maar op het creatief gebied. Mm. Op talentgebied, podium, kunstgebied. Dus het heeft allemaal. Het is aaneensluitend.
1: Ja. En een ander ding dat misschien ook terug kan komen, niet misschien, ik vind wel dat het belangrijk is, is het kinderboekenfestival.
0: Ja,
2: helemaal.
0: Ik ben het eens mee.
2: Ik heb het ook 1 keer meegemaakt. Ik heb geluk dat ik deze dingen één keer kon meemaken.
0: Ik was jong toen en ik zat in de organisatie bij de jongeren, bij kinderboekenfestival in 2011, 12, 13. Ik zat op de lagere school en ik zat in de jongeren van de organisatie van Kinderboekenfestival. Ik heb ook, ja man. Ik ben vanaf jongs af altijd actief geweest. Hier, hè. En ik heb Kinderboekenfestival van dichtbij meegemaakt. waarbij we naar Nikeri gingen om filmopnames te doen, theaters in elkaar te zetten voor kinderboekenfest. Jawel. Ja, vanaf mijn derde klas zat ik toen. We gingen naar de studio om opnames te doen. Maar het kinderboekenfestival, eerst werd het door de ondersteuning van een Nederlandse organisatie. Mm-hmm. En nadien is het BKKF ingeschreven. Maar de stichting bestaat er wel, hè. Mensen vergissen zich. De stichting heet Kinderboekenfestival. Stichting Kinderboekenfestival, zoiets. Maar een festival wordt niet meer gehouden. Maar de stichting bestaat er wel.
1: Ja, hoe lang is dat?
0: De stichting heeft zelf een project hier uitgevoerd bij Cultuurtuinlaan, of is bezig.

0: Of niet kunnen, maar kijk, iets waarover ik het wil hebben. Een groot probleem wat ik heb opgemerkt bij jongeren van mijn leeftijd. Wat er is gebeurd doorstromen, heeft een groot probleem gemaakt. Bijvoorbeeld, ik heb geen toets gemaakt in de zesde klas. Ik ben doorgestroomd naar middelbare school. Mm-hmm. Er zijn kinderen die bijvoorbeeld derde klas lagere school, of nee, dan begin de eerste klas lagere school, zijn doorgestroomd. Maar dat is een heel belangrijke klas wat betreft lezen en schrijven. En als zo'n kind het niet begrijpt om hoe ze moeten lezen of hoe ze moeten schrijven, en stroomt ze door en ze balans, doorstromen stoppen, misschien stoppen ze in de vierde klas. Daar moet je al bepaalde dingen kunnen doen. En als je het niet kan doen, ga je gewoon daar blijven. En dat maakt dat bepaalde kinderen constant blijven zitten. En dat zie ik. Ik zie het vaak. Ook op middelbare school niet meer. Die leerkrachten van school krijgen altijd dat ja. Die eerste klasjes van tegenwoordig, ze begrepen bepaalde dingen niet. En ze kregen vaak onvoldoende. En het is niet echt hun. Je kan niet zeggen dat het is hun schuld. Het is niet hun schuld, want het is niet hun schuld dat doorstromen is. Maar misschien begrepen ze wat niet. En doordat ze die toets van de zesde klas ook weg hebben gehaald, dat heeft ook voor een ander probleem gezorgd. En dat is misschien als een leerling in leerjaar 8 10 ging scoren. 10 en 9. Maar zo'n kind kan geen plaats vinden op een school, terwijl iemand die tweetjes kreeg en die daar is beland, kan toch plaatsvinden op middelbare school. Dat is niet eerlijk. Mm-hmm. Daarom zeg ik, en er zijn te veel kinderen daar die één keer op middelbare school gaan. Dat zorgt ook ervoor dat te veel kinderen één keer van middelbare school naar middelbare school gaan.
1: En want daar heb je niet het infrastructuur.
0: Precies.
1: Voor, niet genoeg meubilair, klassen en leraren tekort ook.
0: Mm-hmm, dat is ook een groot probleem. En ik daarom zeg ik, ik pleit ervoor dat die zesde klas toets terugkomt.
1: Is het er volgens mij weer, toch?
0: Nee, maar ze zit daar niet. Ze maakt geen toets.
1: Zesde klas heeft geen toets meer?
0: Nee, je had over naar leerjaar 9, dus die toets naar leerjaar 2 is Milo gegaan.
1: Ja, dus ik begreep wel dat het nu in feite ook geen klas meer is. Het is gewoon leerjaar en Milo 1 is leerjaar 9.
0: Ja.
1: Maar is het toets niet teruggekomen?
0: Het is nu bij leerjaar 10, dus wat ze hebben gedaan, ze hebben het weggehaald van zesde klas. Dus zesde klas moet je nu gewoon overgaan.
1: Nee, dus dat begrijp ik, maar volgens mij was het teruggedraaid, toch? Dat lagere
0: school. We maken een toets, maar dat is niet, is een, hoe roep je dit, een peilingstoets.
1: In de zesde klas?
0: In de zesde klas.
1: Ja toch, want als je het niet behaalt, ga je niet.
0: Nee, peilingstoets telt niet. Ik heb het gemaakt, maar niet iedereen van mijn klas heeft het gemaakt. Het was een peiling, toch? Zodat ik op welk niveau we waren.
1: Volgens mij, ik weet niet, maar ik...
0: Want mijn zusje zit nu in de zesde klas.
1: Zal het even?
0: Ik heb haar gevraagd, maak je toets. Ik heb haar juffrouw gevraagd. Ja. Nee.
1: Waarom ik aanhaal dat ik het even ga navragen. Nu is het even een beetje broeien, omdat elk school nu ook hun eigen systeem...
0: Ja. Ja.
1: Ook jawel.
0: Dingen zijn niet echt georganiseerd.
1: Er is geen sprake meer van uniformiteit hè, op alle scholen.
0: Mm.
1: Bepaalde scholen mogen dit doen omdat ze een tekort hebben daarvan. Bepaalde scholen mogen dat doen omdat ze een tekort hebben daarvan. Dus daarom zeg ik dat ik het even zal navragen. Want misschien heeft die school een tekort aan X waarbij het dan wel toegestaan is voor die school. Dat die kinderen kunnen doorstromen. Want wat ik weet, het was wel teruggedraaid. Dus, want nu hebben ook alle scholen hun eigen ding, dus ik zal het even checken.
0: Ja.
2: Oké, ik schrik. Ja, ik heb er bijna geen woorden voor.
0: Misschien
2: moet ik
0: me
2: weer gaan verdiepen in datgene wat gebeurt met onze jongeren.
1: Nou, het is hartverscheurend.
0: Yeah.
2: Nou ja, is dat echt het woord dat we moeten gebruiken, hartverscheurend?
1: Ja, omdat het al... Het heeft de piek al bereikt, toch?
0: Ja.
1: En het is niet iets die je direct met het blote oog ziet.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt het al 4, 5, 6 jaren zo gehad.
2: Mm-hmm.
1: Dus je hebt 6 jaren aantal klasses met aantal klasses op een bepaald systeem gewerkt.
0: Yeah.
1: En om die terug te brengen naar het oude, Aneroko.
0: Ik heb ook eens begrepen van nu, vroeger ging je meer boeken lezen in de vierde klas Milo.
1: Ja, dus dat
0: is ook verminderd.
1: Alles alleen om die groep. Omdat je dan 6 jaar met een bepaald systeem hebt gewerkt op een bepaald groep. Op een aantal kinderen, dus die een groep vormen. Waardoor je heel veel dingen moet aanpassen. Boekenvermindering op de Milo school, op de middelbare school. Het vergemakkelijken van de repetities.
0: Ja.
1: Ik kan mijn juffrouw van mijn, ik zit in de examenklas, dus ik heb het niet meegemaakt.

0: Maar de klas onder mijn juffrouw zei van Richanel, ik heb de makkelijkste Nederlands rap moeten opstellen in mijn leven. Dat geeft ze al 20 jaar les op de middelbare school. Ze zegt gewoon van, omdat die groep hier, ze worden de COVID-groep
1: genoemd.
0: Ja. En ze zei toen van, hun niveau is gewoon ver beneden. En met Luca Roko. En toch de Roko Tagruga Roko.
2: Ja, dat zie ik ook. Soms die dingen zo makkelijk en toch scoren ze
0: dus,
2: zo laag.
0: Het is hartverscheurend. Dat wil zeggen, als de school hun curriculumniveau voor de leerlingen moet gaan verlagen, dat wil dat gewoon zeggen dat daar heb je die piek al bereikt. Als het tot op de middelbare school is, die groep al op, daar heb je de piek al bereikt.
2: Ze hebben nog niks gezien, want als je die doorstromen groep daar aankomt.
0: Ja, het is, ik zie je niet met het blote oog zien, net als wapen, je zoet was, makiri, maar
1: de gevolgen de daarvan zullen wel van de
0: persoon
1: zijn.
0: Hoe gaat de persoon binnen de maatschappij functioneren? Ja. Denkvermogen, gaat de persoon een bijdrage kunnen leveren op het maatschappelijke? Dus het is een piek al. Dus het is niet een oorlog die je met pistool ziet en al dat soort dingen, maar het is mentaal en al.
1: Nee, goed, heren, we koersen daar richting het einde. Meneer Renwick, pardon.
2: Ja.
1: Meneer Renwick, is er nog iets dat u wilt meegeven?
2: Okay.
1: Aan die jongeren van Suriname.
2: Zo, wat ik zou wil meegeven. Focus. Focus. Wees gedreven. Dus je moet een doel hebben in het leven. Dus ik jongeren die ik ken, die naar school gaan, maar ze weten niet waarvoor ze naar school gaan. Ze weten nog niet wat ze willen worden. En op een bepaald klas, in een bepaald klas moet je weten in welke richting je wil gaan in het leven. En daarom zeg ik, als je iets wil doen, ga ervoor. Geef niet op. Soms is het heel erg moeilijk, maar geef niet op. En ja, dat wil ik zo meegeven. Focus, dat is mijn boodschap.
1: Ja, Richanel?
0: Ja, dus ik sluit me aan wat Renwick zegt. Mijn boodschap voor de jongeren in deze is van, wees betrokken, want we hebben het over participatie van jongeren. Wees betrokken. Het is een moeilijke periode met heel veel uitdagingen. Het is een periode waarbij mensen niet naar je toe, gemakkelijk naar je toe gaan komen om je te betrekken. Mm-hmm. Bij zaken, binnen organisaties. Maar stoot jezelf om betrokken te zijn binnen organisaties. Stoot jezelf om betrokken te zijn binnen het onderwijs. Stoot jezelf om betrokken te zijn binnen ook maatschappelijke organisaties die je bepaalde skills, ontwikkelingen kan bijbrengen. Dat denken we aan organisaties als Rotary Club, GCI. Stoot jezelf in dat soort organisaties. Wees betrokken. Want betrokkenheid gaat ervoor zorgen dat je up-to-date bent. En als je up-to-date bent en ontwikkeld bent, kan je dan een bijdrage leveren aan de toekomst van ons land. Maar dan heb je ook jouw toekomst gegarandeerd. Dat is voor een beter bestaan.
1: Ja, nee, dat is een mooie boodschap. Op deze zaterdagochtend 23 mei. Nee, heren, dank jullie wel.
0: Ja.
1: Beste kijkers en luisteraars, we zijn dan aan het einde gekomen van dit programma, het jongerenprogramma op Lim FM. Het is 11:45 als ik naar de klok kijk. En we hebben gesproken vandaag over jeugdparticipatie, het participeren van jongeren. En dat houdt in dat jongeren ook mee mogen denken, mee mogen beslissen en mee mogen doen met alles dat te maken heeft met hun. En daarnet heel mooie boodschap van beide heren. En we zullen daarmee afsluiten op deze zaterdag 23 mei. Ik wil jullie dan bedanken, heren, nogmaals. De mensen die hebben gekeken en zeker ook de mensen die hebben geluisterd via de radio. Ik bedank. We gaan eruit op deze zaterdagochtend en we gaan hiermee eruit. Dank u wel. Blijft u afgestemd voor het nieuws van 12 straks en hebt u een fijne dag verder.
2: Yes.
0: Mooi.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 23 mei, snert met rookworst en kip, sperrips uit de oven met aardappelsalade, antroa met gerookte kip en zoetzure botervisfilet. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmstu.com. Vandaag is zaterdag 23 mei. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Bronto Somaharjo heeft afgelopen week een verzoek gedaan aan de Nationale Assemblée om zijn hoorzitting toegankelijk te maken voor de samenleving. Somaharjo is van mening dat zaken transparant moeten geschieden. De hoorzitting is onderdeel van het proces tot het komen tot een besluit om de drie politieke ambtsdragers al dan niet in staat van beschuldiging te stellen. We spraken de voorzitter van de commissie, Rabin Parmisser, hierover.
1: Nou, ten eerste, er is een verzoek gedaan door een van de mensen om liefst dat de zitting openbaar zou zijn. We hebben als commissie daarover beraadslaagd. En de commissie heeft in meerderheid besloten dat we dat doen. We leggen het voor aan de voorzitter. En ons huishoudelijk reglement geeft de ruimte aan de voorzitter om daarover een besluit te nemen. Dat is gebeurd. Dus morgen hebben we eigenlijk drie bewindslieden op de lijst. Eentje heeft gezegd dat hij geen behoefte heeft om openbaar te gaan. Ik zal geen naam noemen van wie. En van de heer Hoefdraad weten we nog niet wat er gaat gebeuren. Maar van de heer Bronto Somaharjo is dat duidelijk dat het openbaar zal gaan.
0: En heer Parmisser, u hebt gezegd een van de heren die wenst niet openbaar te gaan. Hoe zal hij dan verhoord worden of gehoord worden? Er zal een andere vergadering worden belegd?
1: Nee, het is dezelfde commissievergadering, maar dat gedeelte gaat daar niet openbaar zijn.
0: Dat gaat achter gesloten deur plaatsvinden?
1: Nou, in de commissievergaderingen zijn min of meer besloten. Ja, dus alleen voor leden en deskundigen.
0: Gisteren vond de hoorzitting plaats. Aanvankelijk zouden de drie ex-ministers gehoord worden. Echter liet Gilmar Hoefdraad zich vertegenwoordigen door zijn advocaten. Riyad Noor Mohammed koos ervoor om achter gesloten deur gehoord te worden. De zitting van Bronto Somaharjo vond in het openbaar plaats. Wij voeren u terug naar dat moment. We laten u horen de vragenstellers Ebo Jones, fractielid van de NDP, Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOP, en Doe Sherman, fractielid van de VHP.
2: Als we kijken naar het dossier zoals het is aangeleverd, zijn er een aantal zaken daar. U wordt een aantal zaken u verweten. En één daarvan is dat uw personeelsleden en materiaal van het ministerie ingezet zou hebben voor partijpolitieke doeleinden, waarbij daarna de overuren door het ministerie of door de staat betaald werd. Kunt u ons het proces met betrekking tot het inzetten van personeelsleden buiten werktijden en overuurproces, hoe dat precies eraan toe gaat. En de procedure daaromtrent. Kan een medewerker gewoon opstaan en zeggen, ik ga dat doen? Of is er een procedure daaraf voorafgaan? Graag uw inzichten daaromtrent.
3: Ik kan me herinneren dat, en ik hoop niet dat ik mij vergis, dat de toenmalige minister van BISA zelf had gevraagd om een klad onderzoek. Ik heb een paar vragen. Eén, heer Somaharjo, bent u door de onderzoekers, de deskundigen van klad gehoord geworden bij dit onderzoek? En hoe vaak bent u gehoord geworden? En ten tweede, is in het traject van het onderzoek, bent u ook gehoord geworden door de politie? En hoe vaak? Dank u wel.
4: Ik wil vragen aan de gewezen minister. Die onderzoek die is gestart, is het door hem aangevraagd of door iemand anders? Dank u wel.
0: Bronto Somaharjo reageerde als volgt.
4: Als minister ben ik verantwoordelijk voor de politieke aansturing en voor het beleid. En ik ben op het eind politiek verantwoordelijk.
5: Tegelijkertijd heeft ieder ministerie een organisatiestructuur. Dagelijkse operatie, administratieve zaken worden gedaan door de ambtelijke leiding. Dat neemt niet weg dat ik niet politiek verantwoordelijk ben. Wat ik wel wil benadrukken is dat ik op geen enkel moment iemand opdracht heb gegeven om te handelen tegen de wet. Ik kan u uitleggen hoe het proces over uur is gegaan, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken een van de weinige ministeries was die dat proces heeft opgestart. Wanneer je meer dan 30 overuren wilt maken, dan vraag je van tevoren toestemming aan het afdelingshoofd. Dus of je werkt bij wat voor afdeling dan ook. Als je in februari meer dan 30 uren wilt maken, dan vraag je daar in januari toestemming voor. Het afdelingshoofd beoordeelt het of het goed is. Daarna beoordeelt de directeur van het departement het. En ik zet slechts, misschien ook antwoord op de vraag van de heer Dumoulin, mijn paraaf ter controle. Over het bijzonder onderzoek. Het bijzonder onderzoek, en dan ga ik gelijk antwoorden op de heer Brunswijk, is officieel aangevraagd door de toenmalige president Santokki via de minister van Financiën, officieel aangevraagd. En dat kan het klad bevestigen. Er is toen een persoonsgebonden onderzoek gepleegd. Daar wist ik niks van af. Dat is later aan mij verteld. En de directeur van KLAT geeft aan, dat heeft hij hier in het parlement aangegeven, dat het onderzoek, persoonsgebonden onderzoek naar mij, middels een telefoontje vanuit het kabinet is gebeurd. Of ik ben gehoord? Nee, geen één keer. Ik ben de eerste keer hier gehoord in uw parlement. Ik antwoord dan gelijk de vraag van de heer Charman en de heer Parmisser. Ik ben geen enkel maal verhoord door nog het Openbaar Ministerie, nog de politie en nog het JIT. Ik ben één keer voor het heer Charman door het KLAT. En toen gaven zij mij aan dat er in mijn case, dat heb ik expliciet gevraagd, of er vanuit mijn kant malversaties zijn gepleegd. En toen hebben zij negatief geantwoord.
0: Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP, kan zich niet terugvinden in de houding van de procureur-generaal. Lim FM vroeg hem naar een reactie op de brief van de PG. De PG heeft middels schrijven aangegeven niet op het verzoek van de Nationale Assemblée in te willen gaan om de drie dossiers die door het Openbaar Ministerie zijn ingediend in zaken het verzoek tot in staat van beschuldiging stellen van drie gewezen ministers. De PG wenst alleen schriftelijk te reageren op het verzoek van de Nationale Assemblée. Parmisser reageerde als volgt.
1: Het Openbaar Ministerie geeft aan dat zij dus schriftelijk verder daarover inhoudelijk willen communiceren. Wel nu, als we dat doen, dan gaan we nooit die 90 dagen halen. Want wie zegt mij dat bij het schrijven van het Openbaar Ministerie geen nieuwe vragen weer zullen komen? En zo gaat het door kunnen gaan. En eigenlijk raakt het nu de kern van de zaak, en dat is deze. Het parlement nodigt stakeholders uit. Als al die stakeholders nu gaan zeggen, allemaal, bij al die tientallen wetten die we doen, nee, we gaan schriftelijk communiceren. Wat gaan we dan krijgen? Dan gaan we misschien per jaar maar drie wetten doen. Want over en weer corresponderen, een hele sama-sama gaat het worden. Ja? Dus, dat is één. Twee. Er zijn dus sprake van drie machten. En waarbij ik wil ze benadrukken voor iedereen. Het parlement is het hoogste, enige hoogste orgaan van Suriname. En daar moet men niet aan voorbij gaan. Er moet een goede communicatie zijn in de ruimste zin van het woord tussen de drie machten. En dit brengt een knik in de kabel.
0: Ik heb begrepen, u hebt gemaild voor nadere toelichting. Wat is nog onduidelijk voor de commissie? Welke toelichting willen jullie?
1: Nou, er zijn een aantal zaken. Net wat ik zei, er zijn een aantal zaken wat heel vaag omschreven zijn.
0: Zoals?
1: Kan daar verschillende kanten op gaan. Ten tweede, we zien tussen de drie en cases een verschil in benadering. Laat me dat zo reformuleren, anders ga ik in depth op de zaak in en dat is niet de bedoeling.
0: Ja, en een verschil in benadering. Misschien kunt u ons toch beter uitleggen wat u daarmee bedoelt.
1: Nou, bij een van de mensen zien we gevangenneming en bij de andere twee niet.
0: Strafrechtadvocaat Irwin Kanhai kan zich echter terugvinden in de reactie van de PG. Volgens hem mag de PG zich niet inlaten met de besluitvorming van de Nationale Assemblée. In Bakanatori ging Kanhai dieper op de materie in.
6: Het besluitvormingsproces volgens de wet in staat van beschuldigingsstelling ligt bij de Nationale Assemblée. En wat moeten ze toetsen? Ze moeten toetsen als door het in staat van beschuldiging stellen de openbare orde of het maatschappelijk belang gestoord zou worden. Dat staat gewoon zo in die wet, toch? Oké. Dat is wat de procureur-generaal niet kan beoordelen, maar de Nationale Assemblée wel. En waarom heeft die wetgever dat gedaan? Ik ga u een voorbeeld geven. Neem bijvoorbeeld, laat me een gek voorbeeld nemen hoor. Neem meneer Bronto. Wanneer hij in staat van beschuldiging zou worden gesteld, en het is niet mijn wijze van redenering, maar alle aanhangers van de PL op straat komen, dat kan alleen de Nationale Assemblée beoordelen. De procureur-generaal niet. Bovendien, de procureur-generaal moet zich voorbereiden op het bewijs dat ze kan leveren. En dat gaat ze niet doen wanneer ze daar verhoord wordt. Maar erger nog, wanneer de procureur-generaal daar is bij en verhoord wordt door die commissie, heeft ze meegedaan aan het besluitvormingsproces voor de Nationale Assemblée. En daarmee heb je dat hele proces geïnfecteerd. Je hebt in een voorfase reeks, dan zou ik dat bij de rechter zeggen, luister naar rechter. Deze zaak stinkt van alle kanten, omdat de procureur-generaal, die daartoe niet bevoegd is, heeft meehelpen denken om het besluitvormingsproces te concretiseren. En dat zou het hele proces verder, het verder verloop bij de rechter van dit proces, zou het infecteren.
0: Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft recentelijk een anti-corruptie-bewustwordingcampagne gelanceerd. Hiermee wil het ministerie corruptie tegengaan. Minister Marinus B. die ging tegenover LimFM nader in op de campagne.
7: Wij hebben allemaal tijdens onze verkiezingscampagne gezegd, stop die corruptie. Ja, natuurlijk gaat het ons niet 100% lukken, dat weten we. Maar we moeten actie ondernemen. Op die laatste corruptie wereldindexlijst staat Suriname op plaats nummer 96, ja, van die 180 landen. En daarmee geeft de wereld aan dat Suriname een van de corruptste landen is ter wereld. Ja? En dat is niet wat we willen, toch? Vooral als we zien, we hebben potentie om dit samen te keren. Natuurlijk, bij die lancering van onze campagne zeggen mensen, ja, anderen zeggen, het gaat niet lukken, het is een utopie. Maar als we niks doen, gaat het inderdaad niet lukken. Ik ken landen waar het wel is gelukt, dus waarom zou het niet bij ons lukken? Maar mijn focus is meer die groep ambtenaren, ja? Want u weet, het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over overheidspersoneel. En wij willen in ieder geval alles in het werk stellen om daartoe een bijdrage te leveren, ja, zodat onze positie in de toekomst verbeterd gaat worden op de lijst. Ik wil praten nu over oil and gas. Maar met een corrupt bestuur gaat het niet lukken. En de president heeft ook vaker hierover gesproken. Dus vanuit mijn verantwoordelijkheid, en ik sluit niet uit dat anderen dit moeten oppakken, vanuit hun verantwoordelijkheid uit. Maar vanuit het ministerie van BISA hebben we gezegd, we gaan dit proberen te tackelen. En we gaan ook werken met andere groeperingen, maatschappelijke groeperingen. Ja, donderdag heb ik al een afspraak met twee groeperingen. Ja, om hierover te praten.
0: Onlangs is een baby verdronken in een goot in het district Marowijne. Het districtscommissariaat onder leiding van DC Marvin Vient schoot de familie en nabestaanden gelijk te hulp om de begrafeniskosten te dekken. In het volgende fragment hoort u districtscommissaris Marvin Vient.
8: Laat me zeggen dus dat het voor mij een pijnlijke realiteit is, hoor. Het is heel erg zwaar en pijnlijk om aan te zien dat sommige families de kosten voor een uitvaart niet kunnen betalen. En dat ze geheel en al afhankelijk zijn van hulp. We hebben dat gezien bij, in dit geval, dat de mensen helemaal niets konden bijdragen. Dus we hebben hulp gezocht bij enkele uitvaartverzorgingsbedrijven. Ik begrijp dat we hier al binnen zitten, meer dan 100 kilometer verwijderd van Paramaribo. En het transport, dat zal heel veel gaan kosten. De kosten bij het mortuarium, et cetera, et cetera. We hebben dus hulp kunnen vinden bij Adyosida Wang, bij Triple R en bij Domap, allemaal uitvaartverzorgingsbedrijven, die dus hebben ingespeeld met ieder zijn deel. En vanuit het commissariaat hebben we dan de rest van de kosten betaald. Voor ons was heel belangrijk dat de nabestaanden de gelegenheid kregen om waardig afscheid te nemen. En dat het kindje, dat die jongen is op 7 mei liefeloos aangetroffen. En op 14 mei zou hij een jaar worden. Dus we zijn blij dat we het toch hebben kunnen regelen. Dat het kindje toch wel een goede begrafenis heeft gehad.
0: Suriname heeft onlangs 2 waterpompen in bruikleen gekregen van Guyana. Dit om het ontwateringsprobleem verder op te lossen. Minister Stephen Tsang van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening gaf ons meer informatie over hoe de pompen worden ingezet.
9: Er was een meeting en de president van Guyana. En tijdens dat onderhoud hebben de Guyanese ons aangeboden. Want ze hebben ook in de media kunnen vernemen dat er in Suriname, zowel in Guyana, wateroverlast was. En toen hebben ze aangeboden dat ze ons pompen kunnen lenen. En ja, het is een geste en dat ga je diplomatisch niet in de wind slaan natuurlijk.
0: En om wat voor pompen gaat het?
9: Het gaat om mobiele pompen. Het gaat om mobiele pompen. In eerste instantie had de minister van Guyana aangegeven dat het grotere pompen zijn. Uiteindelijk toen ze hier arriveerden waren het iets kleinere pompen. Maar we konden ze toch nog inzetten. En vooral bij Rahimal en op Noord bij Sabaku Village. Daar kunnen we behoorlijk wat verlichting brengen.
0: En zullen ze daar alleen worden ingezet of zijn er ook nog andere plekken op het oog?
9: Nee, er zijn, op dit moment zijn er 2 plekken die dringend hulp nodig hebben en daar gaan we ze natuurlijk inzetten. Rahimal is bekend, er zijn daar gebieden die al een aantal dagen onder water zijn. En het probleem bij Rahimal is dat daar gebouwd is in een gebied, een heel laag gebied. Dat was eigenlijk bedoeld als berging. Er had nooit daar gebouwd mogen worden. Maar dat is geschiedenis. Er zijn nu heel veel mensen die daar wonen. We kijken naar structurele oplossingen en daarvoor gaan we een pompgemaal moeten zetten. Je gaat dat gebied niet kunnen oplossen zonder pompen. Voordat we een pompgemaal kunnen bouwen, gaan we het te doen met dit soort mobiele oplossingen. Ja. We hebben gebruik van gemaakt omdat bij aantreden hier heb ik 2 defecte mobiele pompen aangetroffen. Eén was bij Surswam, die deed het niet. Eén was hier bij OE. Het was ook een deplorabele zaak. Dus het is een welkome aanbieding van de Guyanese regering en daar gaan we gebruik van maken.
0: Het ministerie van Volksgezondheid is reeds begonnen met de bespuiting tegen chikungunya. Echter staat het ministerie voor enkele uitdagingen. Stephanie Sheuk Alam, de onderdirecteur op het BOG, verklaarde tegenover Lim FM dat de regenbuien van de afgelopen dagen voor enige vertraging hebben gezorgd.
10: Dus we hebben de ziekenhuizen gedaan. We hebben een aantal van de meest recente meldingen zijn met de backpack bespoten, maar de grote gebiedsbespuitingen dat zijn we recent gestart. Daar zijn we dus in Blauwgrond gestart en willen we dus de overige districten ook doen. Alleen is dat ook afhankelijk van het weer, want als het regent kunnen we niet bespuiten, anders komen al die pesticiden naar beneden met het water. Dus als het weer meewerkt, hopen we binnen 2 maanden ongeveer de bespuitingen afgerond te hebben. Maar als het weer niet meewerkt, kan het toch wel iets langer duren.
0: Binnen 2 maanden Paramaribo alleen of geheel Suriname? Hoe zit dat?
10: Ja, dus de districten die we nu op de planning hebben. In ieder geval Paramaribo, Kamowene, Wanica en Para.
0: En misschien kunt u ons toch even weer in herinnering brengen. Waarom moet men letten wanneer het BOG overgaat tot het bespuiten? En zeker de andere methode, dat van het bespuiten op oppervlakten.
10: Ja, sowieso bij de bespuiting vragen we dat alle ramen en deuren opengehouden worden. Zodat de pesticiden ook een beetje naar binnen kan in het huis. We weten dat deze muskiet, dus de edelmuskiet, heel graag tussen mensen is en dus ook binnenshuis is. Daarnaast voeding en water van huisdieren opbergen. En na de bespuiting, als de bakken bijvoorbeeld buiten zijn blijven staan, altijd eerst goed wassen voordat je die weer aanvult voor je huisdier. Maar vogels bijvoorbeeld ook afschermen. Mensen die ademhalingsproblemen hebben, het liefst niet blootstellen aan die damp. Dus die het liefst in een gesloten ruimte waar de damp niet naar binnen komt plaatsen tijdens de bespuiting. En het belangrijkste voor ons is dat de samenleving helpt om de broedplaatsen in de directe omgeving op te ruimen, zodat we minder muskieten hebben.
0: Buurtbewoners van Wintuai kampen al enige tijd met vuil drinkwater uit de kraan. Lim FM sprak meneer Din Mohamed, die ons het vuile water uit zijn kraan aantoonde. Hij gaf aan dat hij dit meerdere keren kenbaar heeft gemaakt bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij. Echter, zonder oplossing.
11: Het probleem is dat het zo komt. Dus in het drinken water en in het wassen van water. Dat is het probleem. En maanden vroeg, 5 uur maanden, 6 uur maanden, en in het laag water, 4 uur, 3 uur maanden, dan vanaf 6 uur... Dat je niet nog maar gaat scoren wat minima te kan wat er borte, minima was neem je naar wat er dat is. Maar fok op toemsi, maar blakka, bruin, en dan noem je wat plaats, omdat de heer wint, wij hebben een probleem dat je. Want je als de abtien gaat scoren, dat je soms laat het en je was in de school, actie mensen dat probleem je kan aan de abtien zodat je. Dan wil je uit te vallen, dan want twee ouders ben dat je naar je jeugd zit in de buurt. Dan de man zegt ja, het is waarom dat wij krijgen, wij kiezen zelf wat er. Je begrijpt? Mm-hmm. Dan, want toen is weer een etijna buurt, dus dan actie van mijn tak naar de bandematak, de mogi door naar inzi. Maar dan is refi. Is de bakanak de tempo sebiro, Mikola wat eraf dringen? Amabrein. Amabrein, maar dringen wat eraf.
0: Meneer Din Mohamed, dan voor we doen dan, voor we dringen, voor we wasi.
11: Zo, listen nog maar, zo, merci nog maar, doe je wip dan net zo. Te kan je wat CBR water, IT, MR water, voor 20 liter die troe, dat aan mij kon kring. En dat je laat zitten ook, want als je troe 20 MR 50 MR water aan laat die, dan lukken we moet niet in pij.
0: Lim FM maakte hierna gelijk contact met de SWM. We kregen aan de telefoon diensthoofd Lothar Kisor. Hij reageerde als volgt.
12: Ik heb het ook kunnen meemaken op social media. Ik heb het ook gehoord via derden dat er veel water uit de kraan komt bij de mensen van Sofia's Leus en Wintuai. Maar de SWM is niet de veroorzaak. Wat is gaan gebeuren daar op Wintuai en Sunny Point is dat OW bezig is om die grote die trenzen op te halen. En men werkt heel wil daar. Wat krijg je dan? De buizen worden kapot gemaakt door de machines. Buizen worden getrokken. Goten worden opgehaald. Dat vies, vuil zandgedeelte gaan op die buizen terecht. En wat krijg je als gevolg daarvan? Je gaat vuil water krijgen in de buizen. En bij het openen van de kranen ga je zien dat er veel water komt. En terecht, de mensen klagen. Vies, vuil water.
13: Ja.
12: Het is meermalen gezegd, meneer Jamal, aan de aannemers, en ze weten het ook bliksem goed, dat wanneer je werkzaamheden krijgt van OW, of van wie dan ook, dat jij je moet komen aanmelden bij de SWM. En dat zorgt de SWM ervoor dat je een opzichter krijgt. En die opzichter is ter plaatse, samen met 1 of 2 medewerkers. Mocht er calamiteiten zich ontstaan, dan wordt er gelijk opgetreden. Maar nee, men werd gewoon. En nu is het een beetje erger geworden bij de vorige regering. Ja, had je zulke calamiteiten niet. Grote calamiteiten. Maar ik weet niet wat er gebeurt met die aannemers.
0: Het Internationaal Monetaire Fonds, het IMF, heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin wordt gewezen dat Suriname nog niet gereed is voor de toekomstige olie- en gasinkomsten. We spraken hierover met Steven Debi Persat, de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. Hij geeft aan dat hij niet verrast is met deze conclusie.
14: Eigenlijk is het geen verrassing. We weten dat het totaal plaatje van capaciteit, uitvoeringscapaciteit, maar ook toetsingscapaciteit van ons land verbeterd moet worden. Hiervan is het fiscaal beleid een onderdeel van. Dus het fiscaal beleid is eigenlijk een mooi verpakt woordje voor de staatshuishouding, inkomsten, uitgaven van de overheid. Elke overheid van Suriname heeft de afgelopen tijd hierop gezinspeeld. Maar met name in relatie tot de crisis waarin ons land zat. Dus het managen van een crisis was al een probleem. De uitgaven op de juiste plekken doen met de weinige middelen. Dus nu is het de andere kant van op het moment dat je veel geld ontvangt, ben je erop voorbereid. Want anders zal het geld weglekken. Zonder een behoorlijke verklaring en met name zonder dat we er beter van worden als land. En ik heb het niet eens over welvarend, maar beter van worden als land. Dus die boodschap, het advies van het IMF is een heel relevante. Maar het komt wel op het moment dat we vaker dit al onder de loep hebben genomen als land.
0: Misschien kunnen we toch even stil blijven staan bij de gevolgen.
14: Het managen van je geld is altijd relevant of het nu gaat om een land of om een bedrijf, om een gezin. Om het simpel uit te drukken, je kan niet meer geld uitgeven dan wat je binnen hebt. Tegelijkertijd moet je goed monitoren wat je binnen hebt. Met name nu we weten dat vanaf een bepaald moment er veel oliedollars zullen binnenkomen. Dus vandaar dat het meer dan ooit tevoren relevant is om een goed systeem in place te hebben voor het begroten van de staatshuishouding. Het fiscaal raamwerk heet het eigenlijk. Het begroten, het uitvoeren en het toetsen.
0: Er worden reeds noodmaatregelen getroffen door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, de NCCR. Dit voor mensen van het binnenland. Verschillende dorpen in het zuiden van Suriname kampen al enige tijd met voedseltekorten. Tijdens een presentatie aan de pers gaf de directeur Jerry Slijngaard meer informatie.
15: We hebben bestuursgebied Kuruni. Hebben we de dorpen Kwama, Alalapadu, Amantoko, Kuruni en Sipaliwini. En daar hebben we dus het aantal inwoners in Kwama Lasimutu. Dat is 1092, 150, 180, 22 en 186. En het aantal gezinnen, dit hebben we gedeeld door 5, omdat wij dus ervan uit zijn gegaan dat een gezin bestaat uit 5 personen. Dat is een aanname van ons. En dan zullen we kijken hoe we dat verder gaan verdelen. De pakketten die worden klaargemaakt, die zijn klaargemaakt op basis van, we hebben 1 pakket voor 5 mensen per dag. Of 1 pakket voor 1 persoon voor 5 dagen. Dus dat is de verdeelsleutel. En je zult begrijpen, dat we niet altijd dezelfde dingen kunnen plaatsen in het pakket die ieder wil. Sommige mensen willen, hebben niet graag race, maar ze willen iets anders hebben, et cetera. Voor de eerste aanleg gaan wij dus een vast pakket maken. En het vast pakket, dat ziet er zo uit. Hebben we dat hier gezet? Dit is de inhoud van het pakket. Rijst, suiker, bloem, olie, sardine, beschuit, bakkeljauw, bami, bruine bonen, stroop, noedels en water. En het gewicht per pakket is 40 kilo. En je zult begrijpen, als ik een Cessna neem om te vliegen, een Cessna kan 400 kilo. Dus dat wil zeggen, als ik pakketten moet sturen met de Cessna, kan ik 10 pakketten zetten in het vliegtuig. En u heeft zo net gezien, kom wel eens, ik moet hier 1000 zoveel. Dus gaat u maar na hoeveel keren ik moet vliegen om richting die kant op te gaan.
0: De NVEBS heeft onlangs middels schrijven aan de voorzitter van de OWAS, Marciano Hellings, laten weten dat het staatsbedrijf in hoger beroep gaat. Het staatsbedrijf kan zich namelijk niet neerleggen bij het besluit van de rechter dat het ontslag van Hellings geen stand houdt. Advocaat Ashna Kanhai gaf in een interview aan LimFM te kennen dat het gaan in hoger beroep in deze case niet meer mogelijk is. Kanhai zei dat deze zaak als afgedaan beschouwd moet worden.
16: Het bevreemdt mij dat niemand dat zo heeft kunnen uitleggen aan de EBS, omdat de EBS dan ertoe overgaat om die brief van mededeling van hoge beroep zo te publiceren aan het publiek. En kijk, u weet van mij dat ik het niet fijn vind als het publiek wordt misleid. Dus om dit even voor mijn eigen gevoel conform de wet te bekijken, kan ik alleen maar tot één conclusie komen. En dat is dat hoger beroep gewoon onmogelijk is. Omdat de regelgeving van Suriname daartoe, en met name niet zo lang geleden het procesreglement, daartoe geen voorziening biedt. Dus in hoger beroep gaan tegen een beschikking waar de ontbinding van een arbeidsovereenkomst niet is toegestaan of is afgewezen, kan niet. Zo simpel is dat. Ja. En dus vind ik dat hetgeen we in het artikel op Staarnieuws hebben gezien, vind ik dat wel, het geeft niet een juist beeld van hoe dat eigenlijk juridisch mogelijk is. Omdat het een juridische onmogelijkheid is om in hoger beroep te gaan tegen de beschikking die is gegeven door de kantonrechter.
0: Dus met andere woorden, kort gezegd, de NVEBS die kan niet in hoger beroep gaan in deze case. Mogen wij deze case dan beschouwen als te zijn afgesloten?
16: Afgedaan, ja.

0: wekelijkse Raad van Ministersvergadering is de minister ingegaan op maatregelen die reeds getroffen worden om verpleegkundigen zoveel mogelijk in het land te houden.
1: Afgesproken is, om terug te komen op uw vraag, dat die werkgroep op basis van de impulsen die gegeven zijn door NZR weer aan de slag gaat en binnen enkele weken moeten we dan het eindrapport hebben. En wat mij betreft, ook tegen de achtergrond van wat ik daarnet heb gezegd, dat we gelijk toe overgaan ter implementatie van die nieuwe loonreeks, zodat de mensen financieel een herwaardering hebben. En dan werken we verder aan dat van woningbouw, zodat zij ook aan goedkope woningen kunnen komen. Dus als ik kijk naar de cijfers, dan zie ik hier. Laten we starten bij, ja, waar moeten we starten? 2014. Ik heb vanaf 2014 de cijfers hier. Dan zie ik dat opgeteld bij elkaar inderdaad 900 zoveel zijn vertrokken. De betaling van 1000, dat heb ik niet aangeraakt. Ik heb het precies zo gelaten. Ik heb niet eens naar gekeken. Maar intussen moet ik u zeggen dat men dat die betaling gewoon omzeilt, hoor. Men komt helemaal niet meer naar het ministerie. Soms wanneer die mensen in het vliegtuig zijn, dan groeten soms vanuit het vliegtuig. Men heeft dat omzeild en ik heb begrepen dat de organisaties in Europa een manier hebben gevonden zodat ze dat niet meer nodig hebben. Dus ik moet zeggen dat de mensen gewoon weggaan.
0: Ruben Ravenberg, de directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, de SBB, is afgelopen woensdag gehoord door de ontslagcommissie. Dit komt nadat het bestuur bij de SBB unaniem heeft besloten om Ravenberg te ontslaan. Hierop heeft de minister van GBB, Stanley Surupawiru, zich gericht tot de ontslagcommissie. Ravenberg verklaarde tegenover de MFM dat er geen gronden aanwezig zijn om hem te ontslaan. Volgens hem wordt er politiek gespeeld en aast men op zijn functie.
2: Het bedrijf twee jaren en twee maanden gerund. Zonder een probleem en zaken gestructureerd. Waarbij iedereen, heb ik respect afgedwongen bij iedereen. En een toevallig bestuur kwam daar een paar onzin daar neerpennen. En ik heb ze gezegd, kijk, als deze mensen ethisch en integer zijn, toen heb ik een stuk voor ze naar voren gebracht. Want de regering heeft in december of dit bestuur aangesteld, of in november, hou me ten goede, permissieve waarbij ze 5000 moeten krijgen, de voorzitter althans en de leden 4600. En de minister stuurt een stuk voor mij dat ik dit bestuur moet betalen conform wat we de vorig bestuur betaalden in 2024. Waarom heeft dit bestuur de minister niet gezegd? Minister, dit moet naar de RVM, wij gaan dat geld niet accepteren. En heeft de minister dit aan de RVM gezegd van kijk, want ik heb gekeken bij andere vrienden die RVC-leden zijn gisteren gebeld met ze. Die mannen zeggen we krijgen dat geld in onze missie van 5000, 4600 wat er is bepaald. En andere mannen schrikken om te horen wat er bij de SBB gebeurt. Dus men heeft gezegd, when money talk, BS walk. Dat is letterlijk, mensen worden betaald om een vuile werk te doen. Wel, jammer, laat me je één ding zeggen. Ravenberg vecht niet voor die positie. Die positie mogen ze hebben. Want die motivatie, ik weet het niet. Maar ik vecht voor mijn rechtspositie. We leven in een rechtsstaat. Mensen moeten het kennen. Als je Ravenberg wel geen probleem. Oké. Hoop je me af. Als je nog maar pijn me af. Dan zet je me permanent of misschien op non-actief. Want die ene man die daar nu naar neemt, die was meer dan 3 jaar op non-actief door de vorige directie. Ik heb die man toen in functie hersteld, omdat zaken niet goed waren gegaan. Dat je dan niet meer je functie, dat doe je wat je wil. En al die dingen, want man, niet aan mij, Ravenberg. Ik heb de minister en Bron toch gewaarschuwd. Komen jullie niet aan mijn integriteit. Ja. Komen jullie niet aan mijn integriteit. Jullie mogen alles doen, maar probeer mij niet zwart te maken.

0: Ivaneel Doplein, fractielid van de NPS, heeft onlangs in de Nationale Assemblée om meer opheldering gevraagd ten aanzien van de verlenging van het contract van de directeur van de NV Luchthavenbeheer, Vijay Chotkan. Wij voeren u terug naar dat moment.
1: Voorzitter, bedankt voor de gelegenheid geboden. Voorzitter, informatie heeft mij bereikt dat de regering een contract heeft verlengd van een functionaris van luchtvaartbeheer. Het contract is verlengd voor 10 jaar. Ik wil weten als deze informatie op waarheid berust, voorzitter. Indien het op waarheid berust, vind ik het niet juist. Want 10 jaren, voorzitter, sedert wanneer worden contracten met 10 jaren verlengd? En niet te praten over het bedrag als het juist is dat verdiend zal worden, voorzitter. Voorzitter, voor een noodlijdend bedrijf, luchthavenbeheer, nee. Ik denk dat de regering ons moet komen informeren, omstandig moet komen informeren over deze kwestie indien het op waarheid berust. Dank u wel.
0: De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Raymond Lanveld, is tijdens de RVM nader hierop ingegaan. Hij verklaarde het volgende aan de pers.
2: Het gaat in die meneer zijn privé, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb iets gezien op Facebook en degene die het gezet heeft, die is daarvoor verantwoordelijk. Ik heb andere dingen gezien. De raad van commissarissen was van oordeel dat meneer Chotkan, trouwens hij is niet bij SLM, hij is directeur bij Luchthavenbeheer. De afgelopen had een contract van 10 jaar. Dat naar het oordeel van de raad van commissarissen dat hij het goed heeft gedaan en dat ze hem gewoon willen verlengen het contract dat hij had. En dat hebben ze gedaan. En wij hadden er geen bezwaar tegen. Maar de bedragen die genoemd zijn, die komen voor rekening van de persoon die ze genoemd heeft. Ik heb andere bedragen gezien, maar ik vind niet dat ik in de positie ben over de privé van die meneer in de publiciteit te treden. Hij is er nog niet 20 jaar, maar er zijn ook zoveel bedrijven in de wereld waar mensen ook langer dan 20 jaar hebben gediend en een hele goede job hebben gedaan. Wat de RVC moet doen, is daar controle op uitoefenen. En wanneer ze tot het inzicht komen, of tot de bevindingen komen, dat die meneer niet voldoet, dan is het ook hun taak, zoals ze hem hebben voorgedragen voor de benoeming, dat ze hem ook kunnen voordragen voor het ontslag. Maar op dit moment is hun bevinding dat die meneer volstaat. Dus hij heeft precies hetzelfde contract wat hij de afgelopen 10 jaar had. Dus met name geen salarisverhogingen en dat soort zaken.
0: Enkele ontevreden politieambtenaren die via de Surinaamse politiebond een perceel of huis probeerden te kopen, lieten afgelopen week van zich horen. Uit informatie die Lim FM is toegekomen, blijkt dat afspraken door de aannemer niet altijd zijn nagekomen. De zaak belandde uiteindelijk bij de president. Revelino Eijk, de voorzitter van de bond, lichtte de zaak nader toe.
3: Dus ik kan begrijpen dat de mensen zich benadeeld voelen. Wij willen het in elk geval geen opgelicht noemen. Ik begrijp de mensen helemaal. Die mensen die betalen natuurlijk al hun hypotheek. En kunnen dus niet zien dat een aantal zaken gebeuren. Waar het om gaat, de politiebond heeft een... Toen onder voorzitterschap van meneer Atampai heeft een woningbouwproject geïnitieerd. Met die verstande dus dat de politiebond als facilitator zou optreden. Daarmee bedoelen we dus de politiebond zou via onderhandelingen bij de bank proberen om dus hypotheek geld beschikbaar te stellen. Om voor onze leden tegen een kostprijs perceel en een woning klaar te hebben. De mensen hebben, een x-aantal mensen die hebben al gebouwd. Alleen hebben ze nog geen stroom en water. Sommige mensen die hebben ook al goedkeuringen al van de bank, et cetera, alles. Maar kunnen betalen zelf al hypotheek. Maar kunnen nog niet beginnen. Dat is een beetje, hoe moet ik het zeggen, bouwtechnisch van de aannemer. Die geeft dus aan dat vanwege... het feit dus dat hij, hoe dat ding werd genoemd, coöperatieve voorwaarden heeft gebouwd. Dus hij neemt een deel, begint daarmee en dan begin je daar, ga je verder met een ander deel. Waardoor op een gegeven moment bepaalde zaken nog niet in orde waren gekomen. Er is dus toen op een gegeven moment gezocht naar een middenweg waarbij heeft gevraagd van luister, als wij die andere gronden, die andere percelen vrij krijgen op het project, dat de hypotheekgelden, de lening via Finabank dan vrij zou komen om dan in elk geval verder te gaan met het werk.
0: De regering heeft onlangs een verzoek gedaan aan de Nationale Assemblée om de comptabiliteitswet van 2024 op te schorten en gefaseerd uit te voeren over een tijdsperiode van 3 jaar. Dit om de begroting alsnog goedgekeurd te krijgen. Roselly Cotino, lid van de Commissie van Rapporteurs, gaf ons meer uitleg over dit verzoek.
4: Bij aantreden van deze regering is gebleken dat de voorbereidingen niet zijn getroffen om te voorzien in de uitvoering van de comptabiliteitswet 2024. Dus heeft de minister gemeend het parlement te vragen van kijk, er moeten wat drastische wijzigingen plaatsvinden, hervormingen op alle ministeries. De afdelingen BFZ moeten eigenlijk bijgeschoold worden. Het IT-systeem moet ook veranderd worden. Het huidige boekhoudkundig financieel systeem van de overheid, het bekende IFMIS-systeem, voldoet niet om aan de eisen van de comptabiliteitswet 2024 te voldoen. Dus wij hebben meer tijd nodig om die voorbereidingen te kunnen treffen op de verschillende ministeries en ook op het ministerie van Financiën willen wij deze wet uitvoeren. En daarvoor hebben ze 3 jaar de tijd gevraagd. Als parlement hebben we gezegd, regering, we gaan u niet gewoon 3 jaar de tijd geven om achterover te leunen en na 3 jaar te komen vertellen dat u de tijd van 3 jaar te kort was of u heeft het niet gehaald om wat voor reden dan ook. Geeft u ons een plan van aanpak? Hoe u denkt deze 3 jaren te kunnen bestrijken om aan het eind van die periode van 3 jaren de volledige wet te kunnen laten uitvoeren? De minister heeft toen een plan van aanpak opgestuurd. En in haar plan van aanpak geeft ze een tijdsbestek van 5 jaren. Dus eigenlijk vraagt ze met haar plan van aanpak al verruiming van de 3 jaren. Ik zal nu nog niet mijn mening geven, dat doe ik straks in het openbaar daarover. Maar wij hebben gezegd, we gaan de openbare behandeling aan. En we kijken hoe wij eigenlijk om kunnen gaan met het verzoek van de regering hierover.
0: Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vorige week zaterdag een evaluatieronde gehouden ten aanzien van de afgelopen verkiezingen. Daarbij zijn de voorzitters van de verschillende stembureaus gehoord. We spraken Nasir Eskak, de directeur op een ministerie.
5: En we hebben met hun dan op verschillende vlakken van gedachten gewisseld, zoals bijvoorbeeld de trainingen. En daaruit is voortgekomen dat men de theorie wel in voldoende mate tot zich had kunnen nemen. Maar de grote wens die daaruit ook was voortgekomen was dat er meer behoefte is aan praktijktrainingen. Zodat de theorie dan ingebed blijft bij de mensen. En door die praktijktrainingen de verschillende handelingen die gepleegd moeten worden dan beter bij de mensen blijft. Dus dat is dan concreet gevraagd. Daarnaast was dan ook de voorbereidingen op de dag der stemming zelf met betrekking tot het afhalen van het verkiezingsmateriaal, de opening van het stembureau zoals de wet dat voorschrijft om 7:00 ochtends en de sluiting daarvan ook om 7:00 en daarnaast ook dan de telling die dan ook een belangrijk moment vormt van het verkiezingsgebeuren. Over het algemeen is aangegeven dat het centraal afhalen van het verkiezingsmateriaal dat toch wel een beetje moeizaam was verlopen. Omdat hoe meer stembureaus we hebben, hoe meer de drukte dat op één plek te bemerken was. En we hebben Dus daar hebben ze aangegeven als het misschien in de toekomst decentraal kan gebeuren. 2 tot 3 locaties waar de mensen terecht kunnen om het verkiezingsmateriaal af te halen. Verder hebben ze dus ook aangegeven dat de inrichting van de verschillende stembureaus toch wel bij bepaalde locaties het liet afweten. In termen van de verlichting, als ook de sanitaire faciliteiten. En ook het onderbrengen van 2 stembureaus in 1 stemlokaal. Dat in de praktijk ook bleek dat het niet zo goed werkbaar was.
0: DNA-lid Sylvana Afonsoa heeft onlangs aandacht gevraagd in het parlement voor de situatie op scholengemeenschap Mungutapu. Daar zijn de docenten al bijkans 2 weken in beraad. In het volgende fragment hoort u meer.
6: De leerlingen van Mungo, Albina, die hebben al geruime tijd geen les gevolgd. En we kunnen het niet 100% blamen aan de leerkrachten, omdat ze natuurlijk hun achterstallige betalingen nog moeten krijgen vanuit de overheid. En ik hoor straks van de regering wanneer dat gedaan wordt. En nog mooier, het gaat om examenstudenten die 4 juni starten met hun examen. Behalve dat de leerkrachten in beraad zijn, hebben ze openstaande vakken. En ik ben er zeker van dat niet alleen de school daar openstaande vakken heeft. En met openstaande vakken bedoel ik dat deze leerlingen geen uitslag straks hebben, omdat ze hun examen dan niet volledig wordt afgenomen. Ze moeten voor het vak aardrijkskunde, hebben ze dan geen docent. In 2022 was dit al het geval in het district Marowijne. De inspecteur had op eigen houtje een leerkracht bereid gevonden, leerkrachten bereid gevonden om online les te verzorgen, waarbij de overheid ook niet had betaald, laat had betaald. De mensen hebben bijna hun geld niet ontvangen. Hoe ga je dan weer een beroep doen op mensen die wel bereid zijn les te verzorgen aan de leerlingen die straks examen hebben? Dus wederom, wanneer de andere leerlingen examen maken en uitslag krijgen in juli, kunnen deze leerlingen van Marowijne het niet en ook van de andere districten, waarbij er een tekort is aan vakdocenten. Ik vraag de regering hoe ze dit probleem gaan oplossen.
0: Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf de volgende reactie hierover bij de RVM.
2: We hebben daar zijn we in overleg geweest met de scholen om te zorgen dat we, laat maar zeggen, centraal staat. We mogen niets doen dat kinderen in een ongelijke positie plaatsen dan anderen. Er moet een stukje gelijkheid zijn overal. Waar we een tekort hadden aan leerkrachten, hebben we met de leerkrachten gesproken. We gaan ze ook extra betalen voor die extra uren die ze inzetten, om uiteindelijk op de zaterdagen die kinderen te ondersteunen. Je moet natuurlijk met de ouders ook in overleg treden, dus dat hebben we ook gedaan. Omdat het een stukje ongemak is in het geheel, maar het is wel, het is de realiteit dat we gewoon tekort hebben aan leerkrachten. Als het gaat om de toekomst, moving forward, kijken we van hoe kunnen we voorkomen dat we komend schooljaar met hetzelfde vraagstuk weer zitten. En daarom zijn we bezig met draaiboek. Het staat iedere week op mijn directiemeting op de maandag. En iedere week praten we over, hebben we alles opgenomen in het draaiboek, maar we zijn ook gelijk bezig met de voorbereidingen. Dus die vooraanmelding gaat komen van leerlingen. We zijn met de opleidingsinstituten bezig, de pedagogische instituten, maar ook met IOL om te kijken wat ga je leveren, waar gaan er nog eventueel tekorten zitten. En we hebben in ieder geval reeds aangegeven dat de 50 gepensioneerde leerkrachten die we afgelopen jaar of dit schooljaar hebben ingezet, dat we dat niet zullen loslaten. Maar we gaan wel kijken van oké, hoe heeft het gewerkt en eventueel gaan we weer een beroep doen op nieuwe als we een tekort hebben op die gepensioneerde leerkrachten. Maar wat ik wel kan beloven en garanderen is dat we die processen zullen verkorten en dat als het gaat om de toekomst structureel hier een oplossing voorkomt en dat het niet zo moet zijn. Ik vind het niet kunnen dat leerkrachten werken en niet gelijk aan het eind van de maand hun geld krijgen. Laat het 1 maand langer duren. Ik heb op 15 februari een jonge historicus aangetrokken. Hij is begonnen op 15 februari en heeft tot nu toe nog geen geld ontvangen.
0: Lim FM maakte ook contact met de president van de Vols, Bernice Baron. Zij uitte zich als volgt over deze situatie.
7: We betreuren dit natuurlijk. Maar als we kijken wat de reden is waarom de mensen het werk even hebben neergelegd, dan kan ik ze deels wel een beetje begrijpen. Toch, het gaat om achterstallige betalingen. Die lopen sinds 2021. En als je keer op keer bezig bent met het ministerie en het lijkt alsof je, zeg het maar tussen haakjes, alsof je voor de gek gehouden wordt van gelden waarop je recht hebt en het lijkt alsof je die gelden maar niet kan krijgen. Toch, dan zou ik zeggen van terecht. Als ze zeggen van dat ze het werk neerleggen, alleen maar om aandacht te krijgen van het ministerie, zodat de betalingen nog sneller lopen. Want tegenwoordig, of trouwens is al een tijdje gaande dat als mensen gedaan willen krijgen wat ze moeten krijgen, dat je eerst actie moet voeren voordat dingen kunnen lopen.
8: Ja.
7: En dat is al een aantal keer bewezen.
0: Mevrouw Baron, misschien kunt u ons toch iets beter uitleggen. Om wat voor gelden gaat het in deze? Gaat het om het salaris van de mensen?
7: Nee, het gaat niet om het salaris van de mensen. Ze krijgen wel een salaris, maar het gaat om toelages waarop ze recht hebben. Een van de toelages bijvoorbeeld is reisduurtoelage. Als ik mijn werkplek verlaat van een ene district, ik neem maar een voorbeeld, die collega woont helemaal in Wanica en geeft les op Mungutapu. Ze rijdt met haar auto helemaal naar de Weidenbosbrugge en van daaruit gaat ze dan met de school dus verder. Toch? En dat is volgens het herwaarderingsstaatsbesluit dat de mensen, men komt de mensen tegemoet daarmee, omdat ik verlaat mijn plek om naar een ander district, een verre district te gaan, om toch wel mijn krachten daar te geven. Dan vind ik dat de mensen er recht op hebben. Ook ontwikkelingspremie. Dat gebied komt in aanmerking voor ontwikkelingspremie. Geef de mensen het waarop ze recht hebben. Toch, waarom geef je die ene groep wel en die andere groep geef je niet? Ze hebben er recht op en dan moeten ze het krijgen.
0: Vorige week vrijdag heeft een buschauffeur zich schuldig gemaakt aan het betasten van een autistische jongen. Dit gebeuren werd gefilmd. De beelden daarvan zorgden voor enige opschudding in de samenleving. We spraken hierover met de ex-directeur van de kinderhulplijn, Jacinta Jong Alok Dundas.
9: Wanneer dit soort dingen met kinderen gebeuren in Suriname, en dit is maar één voorbeeld van hoe kinderen, hoe zeer kinderen vaak onveilig zijn in Suriname, dan, ja, dan breekt het je hart. En dan ja, denk je, wanneer gaan we ons echt beginnen in te zetten om onze kinderen veilig te houden? Dus dat was mijn eerste reactie.
0: En mevrouw Dundas, u bent de ex-directeur van de kinderhulplijn, weliswaar, maar ja, in uw periode, hoe zag dat stukje van kinderbescherming eruit in Suriname? Welke situaties hebt u allemaal moeten aanhoren of meegemaakt?
9: Nou, je kan je van alles inbeelden. Situaties van seksueel misbruik, van fysieke, geestelijke mishandeling, van verwaarlozing. Eigenlijk, en dan maakt het niet uit als het is in een huis, in een gezin, in een opvang, zoals bijvoorbeeld zo'n tehuis. Er gebeurt heel veel met onze kinderen. En ja, het is, ik zal niet al die ervaringen noemen, maar het is niet voor niemendaal dat mensen steeds aan de bel trekken en zeggen het gaat niet goed met onze kinderen. En we zien het vaak dat wanneer deze dingen zich voordoen, dan zijn we allemaal even op ons op stelten. En dan is er heel veel dat via de media wordt gezegd. En dan zegt de minister wat. En dan wordt er beloofd om actie te ondernemen. En wanneer die sensatie voorbij is, dan hoor je niks meer.
0: Wayne Tellig, de voorzitter van de OBS, dat is de organisatie voor bus- en boothouders schoolvervoer, pleit voor meer controle in bussen. Zoals het plaatsen van camera- en GPS-systemen. Hij gaf tegenover Lim FM aan dat er samen met het ministerie van Onderwijs gekeken zal worden naar mogelijkheden om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
8: we gaan sowieso met het ministerie kijken naar mogelijkheden. Ik heb een voorstel gedaan toch, van wat in mijn bussen zit. Maar ik heb dat niet. Dus vanuit die ik heb meegemaakt dat mijn ruit in, op een van de trajecten hebben kinderen twee keer, drie keer mijn ruit kapot geslagen. Toch? En niemand vergoedt je daarvoor. Dus jij wil maatregelen hebben om mensen verantwoordelijk te kunnen stellen. Stoelen worden gesneden en dat soort dingen. Dus, maar er zijn mogelijkheden zat. Belangrijk is, wij kunnen natuurlijk een beroep doen op onze leden van luister. Kijk, het zijn maatregelen die getroffen worden als je de fout gaat. En dat is overal, wie dan ook. Maar het ministerie zal van ons alle ondersteuning krijgen als er beleid komt om dit in de toekomst te verkopen.
0: We hadden afgelopen maandag de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Redan, in ons programma Bakkenatori. Met haar hebben we gesproken over de problemen waarmee het ziekenhuis te kampen heeft en hoe zij die het hoofd zullen bieden.
10: Kijk, het ziekenhuis heeft 2200 medewerkers. Dus na die overheid zijn wij de grootste werkgever. Van de 2200 medewerkers moet je ervan uitgaan dat we 1000 verplegenden hebben. Dan hebben we ook nog een tekort. Ik kom er straks daarop terug. Van dus de 2200 hebben we ook nog eens 114 medische specialisten. Ook een tekort. 124 artsen en ga zo maar door. Dus het zegt al heel veel over wat er gebeurt op het terrein. Dan hebben we 35 plus medische afdelingen. Het zijn geen kleine afdelingen met 2-3 mensen, 5 patiënten, 10 patiënten. Het zijn feitelijk, als je het wil vergelijken met bedrijven, moet je het vergelijken met een middengroot tot groot bedrijf. Zo moet je dus feitelijk de afdelingen zien binnen het ziekenhuis. En dan krijg je dus wat we dus nu meemaken, de problemen, de uitdagingen. En vele mensen hebben zoiets van, oké, maar waarom nu? Zijn de problemen gisteren ontstaan? Nee, absoluut niet. We weten allemaal dat de zorg onder heel hoge druk staat. We weten ook wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. We hoeven daar niet lang bij stil te staan. Maar we moeten toch wel op een gegeven moment weten waar we vandaan komen. Willen we zaken oplossen? En natuurlijk van daaruit verder gaan. Want terecht wat je zegt, voor die patiënt, het moment dat zo'n bericht naar buiten komt. Dus eerste familie, is wat gebeurt er? Urologie gesloten. Dan hoor je oogheelkundige zorg is vermoedelijk ook niet gegarandeerd. Maar binnen zo'n afdeling zijn er zoveel meer behandelingen en verrichtingen die plaatsvinden. En dan kunnen misschien nog net misschien ene die doen, ook wel heel erg belangrijk. Let wel, ik bagatelliseer het ook heel wel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen van, wacht hier afdelingsroto. Dat is absoluut niet op. Dat is absoluut niet wat er gaande is. En dan natuurlijk moet ik zeggen dus dat we steeds weer ook intern communiceren van wat brengen we naar buiten. Want je moet begrijpen, elk bericht vanuit het academisch ziekenhuis creëert een bepaalde soort angst in de samenleving. En dat wil je voorkomen. Dus je kijkt altijd eerst van, hoe los je het op intern? En van daaruit gaan we een gegeven moment naar buiten. En je moet ook rekening houden met patient privacy. Je kijkt ook van, om hoeveel patiënten zal het gaan? Hoe ernstig is het? Moet de directie een gegeven moment daar gewacht van maken? Maar ik kan u zeggen, in elke case die er recent zijn verschenen, is er natuurlijk communicatie intern. Dus soms schrikken wij ook wanneer we dit bericht plotseling zien verschijnen. Want je denkt van, er is geen interne communicatie geweest. En dat is het absoluut niet. Maar ik begrijp de frustraties ook van de medische specialisten.
11: Dus urologie werkt?
10: Absoluut. Het was ook op die dag zelf toen het bericht kwam.
0: Tot zover deze nieuwsuitzending op zaterdag 23 mei. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 23 mei, snert met rookworst en kip, sperrips uit de oven met aardappelsalade, antroa met gerookte kip en zoetzure botervisfilet. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en jij bent nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. Het is lekker weekend en het is vandaag vrijdag. En op de vrijdag doen wij dus hier op Lim FM de presentatie van de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste focus op dit moment in Sweetie Sranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. Luister je via het internet, dan doe dat op www.limfmcu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits. Just sit back, relax and enjoy the music on Lim FM. Jullie horen de recap van de top 10 al de hele week hier op Lim, maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week kwam New Beginning op nummer 10. Wami Money van Niggy Boy featuring the G

0: Dope Nation met Kakalika. Op nummer 4 hadden we Gaga van Cyril. Op nummer 3 Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Something So van Yogi D stond op nummer 2. En onze nummer 1 van de vorige week, Supernova van Loewe. Dat was onze top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren. Radio. Het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Hebben we deze week een nieuwe pokoe op de lijst? Jazeker! Het is de nieuwe van Rotman Mane en het heet Money Moia.
1: NMP Records.
2: Que massa gangado? Diogo de mandar o futuro aqui no acabado eti. O tabaco de mobles e fiente por ontem. Ok?
3: Nummer 10.

0: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: Dat is onze nummer 9 van deze week, Gaffa van Cyril. Nou, dit lied kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Hij gaat een plek vooruit en staat deze week op nummer 8. Ik heb het over Checkmate van Psycho.
3: Nummer

0: Deze week Psycho met Check Me.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Nou, voor de derde week staat deze gast op nummer 7. Ik heb het over Kappel met Bonbon.
2: Oh, na, na, na. Nummer

0: punten nummer 7 van deze week, Bonbon van Kapo.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 op 91.7 Lin FM. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, Farruko gaat deze week 2 plekken vooruit met zijn lied Formaal. Hij staat deze week dus op nummer 6.
2: Nummer 6.

0: music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week, Farruko met Formal. Zo, dit maakt een hele mooie sprong vooruit. Hij kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Hij gaat gewoon 5 plekken vooruit. En staat deze week op nummer 5. Ik heb het over Nicky Boy and the Genius met Wami Money.
2: Can I get some money, Zaddy?
3: Oelele, oelele, oelele.
4: Nummer 5.

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Niggy Boy featuring The Genius met Wami Money. Nou, om eerlijk te zijn, dacht ik juist dat hij vooruit zou gaan. Maar helaas, dat is niet het geval. Yogi D stond de vorige week nog op nummer 2. Hij gaat 2 plekken achteruit en staat deze week op nummer 4 met Zontes.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: We zijn intussen beland bij de top. We zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week. Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya met Not Nice. Deze gasten doen het heel erg goed op de Phenomenal Top 10. Ze komen van plek nummer 5 en staan deze week op nummer 2. Ik heb het over Dope Nation met Kakalika.

0: Kalika van Dope Nation. We zijn beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. Hebben wij een nieuwe nummer 1? Nee, dat is absoluut niet het geval, want hij heeft zijn plek weten te behouden. Voor de derde week op nummer 1 op de Phenomenal Top 10, Loewe met Supernova.
1: De number 1 tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, on Peterborough.
3: Number 1.
4: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de derde week op een rij. Supanova van Loewe.

toffe hits. Voor degenen die deze aflevering gemist hebben, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Of morgenmiddag, dat is zaterdag dus om 1 uur. Als het goed is, hebben de scholen Pinkstervakantie. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Natuurlijk met mate. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende week, guys.

0: hoe aard je een mooi poko. Kan de, want toen aard je maar voor nu, kan de verstand de woord van poko. Maar mij is zeker dat ik een lof voor nu, nog verstand de woord van poko. Maar wat je ziet, je bedoelt voor een poko van mij draai. Because nu moet ik aan Mif City. En Mif City naar Edward, Radio Pawiro. Ego, brada.
1: Ego, en ego 100%. Maar 70% wel ego.
0: En die dit tevreden aan 70?
1: Ja, man. Omdat dan in grond tapu, alles aan ego lek veel wanneer. Dus alle libis man in grond tapu, dit dankbaar naar ons refi en dit tevreden ook toe.
0: Maar je bedankt vooruitstreven, toch?
1: Zeker. Zeker.
0: Zo maar naar Edward, Radio Pawiro.
1: Zo. Ik moet beginnen tak zo, moet beginnen zo. Mina Edward Radio Pawiro en smaasan de crossbeer aan mij de mijn karimi gito.
0: Gito?
1: Ja.
0: Zeg je?
1: Omdat mij tuurde nee naar Mujito. En Mujito want dus die mij ben geboren 11 maart 1958 na mina Paramaera.
0: Oh, oké.
1: Na para usmi geboren na Akaribo. Dan mi pa baby jor ko pas natural ko en dan libigo bego boom en omdat dat libigo bego boom dan mi pa Jimmy an neng tat asane go boom en inaya panisi na mudio men biso toto dus dat wan taki aho na nga bribi na nga overtuiging dat alasan awa ka boom sama jumane ndati
0: ya yuna gito
1: and asa kong forander de me karimi dus masa de cross bi yang amide me karimi gito ah gito
0: gomoro fara sumana Edward moro fara
1: dus le fanta ki mi khabora na akaribo para dus mi nama para man and mi belibina paranam mi gona skoro na la vigilancia hele hard school and dan dat bagat na hele hard school dat bij vigilancia iba furu buskondere boy we kade nu maron en mi beka finish fadak shuti dengar ya madati en dan dimitap 13 jaar of dimitap 12 jaar dan mi pa froisiga foto na Lordstraat wat amabe wanta ki wala malamus apuan buskoro en Lordstraat na wan seestraat voor moulampad adina presi
0: Van Dijk
1: en dat ben ik met 25 jaar met aan dat. En dat zijn bijna wel vader schuit.
0: Libi Makander.
1: En bij Libi vader schuit. En dat was leerig, precies. En ik breng dit ook met aan dat. Omdat ik liep minder krioros, maar ik had een krioros. En dus ben ik loop mijn vader. Maar ik heb die, vooral de oma's.
0: Ja, Gaia nu.
1: Dat is wat ik loop, mijn vader. Dus dat is mijn groep, en dat is de boy. Ik heb dus mijn betaansie, mijn familie, dat is in de Lordstraat, Oostburg. En ik ben ook toe bestuurslid voor wie kon trengen. Elk bestuurslid voor wie kon trengen. Dan ben je orga, cultuurplay, lezingen. Mij ben je hebt naar huiswerk. En ik ben sport daarbij toe. Ik ben playtafel, tennis en ik ben box toe. Dus mijn trainer bij de krasses.
0: Ja, oké.
1: Krasses. En want op de bekende sporters in dat bij de Taylor. Cornelis Taylor. Naar Jouval. Ik ben box daarbij toe.
0: Naar de maf me man, naar de maf me thing.
1: Maar vanaf Taylor naak me voor bos. Maar naak me...
0: Maar bekaar, maar ket Taylor.
1: Ja. Dus dan, nou maar ik kan vinden van de schuit, omdat ik op het aan het schrijf pas. Maar ik ben niet meer voor bos, man. Maar dat ik stop, box. Maar apprecie ben mooi. Ik ben orga dat ik lezing, ik ben orga cultuur, ik ben orga sport. En als ik ben de vallig leerrijk, ik ben Jimmy. En dat ben ik leer om belangrijk zijn, meneer Geffery.
0: Mijn naam is meneer Miso, dat gewoon Geffery of Edwin of Solo. La Bumba.
1: Ik leer om belangrijk zijn, dat ben Geffery. En ik heb zo'n leren. Mij ben de want de weinig Japanese sabe dat dat mij drie blakken man. En daardoor mij kosaba a cultuur na ga de manier voeding blakken man moro betre. Sorry dat ik met dat blakken man era. Mij kosaba de manier moro betre. En mij leer om belangrijk zijn. A belangrijk zijn sa mij leren dat na. Uno Japanese na ga blakken man bekalip schuiten na ga de serie. Maar ano Japanese na ga blakken man. Allah sana nama uka lebih bunang aku serefi. Isa bedos. En asa dati bedoan belangar ikhlas kimi. Dus in di meda para na mi betak moro fur seranang of serana tongo dapat mi betak utu serana serana tongo and mi bekon gwent nanga serana tongo so danang dat temetak yang panisi nono dan yang meja a blakama aksen timi tongo dos dang mi tanda dapat tenanga on pe fenta de kiarso na bagarat mi foro isgali dorop metana libon weh and dapat mi konde aktif nanga kulturu sani nanga gemeenskapswerk nanga ya van de smarelegi en dan ik kon bestuderen sa ook tomorrow beter dus dan mi wat ook to dat wang want tekel bep sangami wan bun tof tekel bep sangami in Libi 1990 en as dan dat die met me tek drie belangrijk beslissing dat ben ami kon las Libi dat pe en mi las Libi wa ben ami kon las Libi wa antalisiara dus des mag mi dat pe na van de ik botaki mina dede wiki mang isabi dus en dan dan met ik drie belangrijke beslissingen want die beslissingen dat ik ben dat ik mibo begomoro fara scoro twee mibo bestudera Japanese cultuur maar mibo bestudera Japanese cultuur vanuit Suriname perspectief lek van bagaraya taki dus anolek Japanese maar lek Suriname perspectief lek van perspectief dat a Japanese culture now and deal with Asaranan culture and that further mikong verdiep me na sorry mikong verdiep me na Japanese a Japanese mo ook to dus and now atrasane ook to mikong de ook to dienstbare ja samenleving omdat we bij kotana Libi dan mibesha dat na abijumana look to make me tana Libi dan mi mi mus duwa sa turk bakaji a fanekaren ja gemeenschap na gibe mede mens en teres mes je tak mi de bis na activiteit dis na of de drive fer mi dis na of de sanise jima inspirasi fu roko na watra balang re sande uktu dat na medu ala sasa medu na sasa misref lobby user mus lobasane en sasa lobby anom detena de li futrawang ma am li from bedra ha jo positif sane gitrawang ma utu jo am bon sane ja gemeenschap dus dat na mi pchinso fe ay fe eto wala ste sane mi beta ka beslus tak mi bogo mora faragos tuka uktu wat mi bede in alegre vanaf 1979 mi ko in alegre wa ya di fos ni 80 en dan mi te ka beslus tak mi bogo tuka mora fara mi be ab 3 jaar verlof mi tak ala de verlof voor mi na mi gostuka mi klaar mi gostuka na universiteit mi klaar mi studie na universiteit 2011 dat bij de ayafanse mi karatsi ma mi bestudere van de one juridisch perspectief en dat maakt dat ik mi go volg opleiding voor advocaat en vanaf 2017 mi de advocaat vanaf 2015 ik wang af de vroeg pensioen baka 37 jaar niets en vanaf 2017 mijn advocaat
2: dat na Edward Reggio Paviro wat helemaal van voeren dat man moet een mond vol met man moet een mond vol prachtig mijn breed heeft Abidjan zo'n man met zoveel kennis zoveel ervaring levens ervaring mijn breed ik vallen want ook een taktori maar voor toen gaan naar de tori doen wat takkie apoko die bedrijf naar Abidjan. Misschien dat ik weet niet, wat uw voorstemming, wat beter stemming. Zijn apokoe, vertel u.
1: Dus, moet vertellen apokoe.
2: Wat apokoe denk?
1: Apokoe denk Pite Ankrum.
2: Pike?
1: Pite Ankrum. Dus Pite want ik voeru, en Ankrum want ik voeru zijn, is don't op exi.
2: Oh, ik want kroku voeru.
1: Want kroku voeru, is don't op exi. En afu normaal want voeru a exi, is broko, baka 21 de. Maar, sorry ja. Maar, if you look at the exi, sanwa a jer story mano odo uktu and on boskopu.
2: But my card is auto this baka fan a yes no. Wah kimo kota pa word na godoro.
1: Just ala de exi ala mala abas.
2: Yeah, bills prak, bills.
1: Ala de exi abas ref form, somte abas ref clear tu. Mate de exi broko baka 21 day. Dan is je wit voeru, is je bruin voeru, is je blakke voeru, is je pirnek voeru, is je alles wat voeru is je. Dan zijn amasabi singapoku die spitte aankrem naar die kampot. Want amani is bij de wang boem pinamang naar Indonesië. En dankzij Suriname, de Pokusama meke, maar ook populair, dan maak ik goedu. Maar die maak ik pina, normaal heb ik nog een man. De maak ik een malek om een pis doti. Maar dan, ik maak ik leer sa polo soort libisma. Libisma sa ben abbigi fasi, libisma sa ben jahrusu, libisma sa etak transmatori, libisma sa broko tramasaka. Daarom ik aan mijn Singapoku, aan mijn staki, ojo meri, dat wat dat ik inom jahrusu tap terawang. Ojo rasani inom tak en praksir takrufu terawang. Isabi, en in praksir positif sani, futerawang. Dus dat na abos kopupu amadi si. Maar kon dede bako twee jaar geleden. Maar dis na abos kopupu asani. Dus ame vergelijk wang wan nesi nanga eksi. Kroku ek, nesi nanga kroku
0: kroku
1: fouru nanga libisma. Libisma. Abel sprak dat hij. En dan, wat zo, if you look wan libisma, dat is taki. Amaba se reforma amap anu amap noso amap yesi amap mofo isabi amai lafusoms masandina ma ati inosabi dus dat na aboskobu fa amadis dat ala libisma e verschil
0: dus im lob ala libisma im wader ala libisma
1: dus eigenlijk wala dus eigenlijk mi tekas na disle kwa lifas houding fu mi en soms de mij prasia tak mina frincho omdat mi lafanga alasma. Maar alle libisma na mi, a wis ot posisi yabi. A wis yu na schoolmaakser, a wis yu na dotwagimang, a wis yu na minister of sang. Me behandel yu de eerste plaats in libisma.
0: Maar dat na prins parisani toch? Libisma, allemaal na libisma.
1: No, boom prins parisani. Omdat, Jeffrey, mimite na, imi libimite kwa lo posisi. Isabi. Fu gronga lok tu fu links ga rex emi komitan olomang masabe play bigiting masabe a bigi fasi masabe abamoni isabi masabe potra mana ondro ma de mambe forgit wansani de mambe forgit tak de mambe na libisma isabi omdat one thing et kondoro vooral nog no dat je is aan voer de afgelopen jaren. Want mij kies een post, een boe heb je post. En mij kies boem bij de money. En mij er is paan waje. Maar if a man hawa post moro, dan aan mij zungo. Aan mij zungo. En mine wistak aan mij zungo, want mine mag wistak roos aan ingesma. Maar dat peisje taki gado es waramang dat you moest naptap ala YouTube hutu i moest de you serefie. Want als je een man bent, dan heb je eigenlijk nog een beetje probleem.
0: Ja. Terwijl je al let, omdat de soort figuren zijn al aan dat. De lai. Als je niet wat je denkt, dan na kop zorgen. Dus de man is hier. Begrijp toch? Maar dan komt dat je in een winst je ook, maar komt dat je tegen een dreiging. Dan alle soort mannen toch bij een takje odi en bij de koffie. Dat valt wel kapot, goeie. Zang, hoe lang dat hij zoekt contact nu. Maar daar ben je ook boem. En dan ben je zoekt contact. Dat je alletie, ja. Dat je alletie. Maar goed. Ook dat talatori nu. Op een moment hoor dat bij Javanesma. Sana Javanesma.
1: Dus, mido ook doe onderzoek naar Javanesma. Mido weer naar Serenang. Midden naar Nederland en midden ook naar Indonesië. Javanesma, een verschillende ding. Javanesma naar Wangpoeden ding. En toen ding voor Javanesma naar de Javanse religie. De mekare ook toe het andere geloof. De mekare ook toe Kejawan. Javanesma naar een geloof voor de meibribi in Wangado. De meibribi in Wangado, maar pe den tradities de gewoonte de norma nanga de waarde na ook toe a de wang nanga a geloof. A geloof die zij bestaan moeilijk 5000 jaar, a geloof die zij bestaan.
0: Ja, van Esma.
1: Ja, moeilijk 5000 jaar bestaan. En in Serenang, a geloof die zij regeren erkennen, a geloof die zij in 1997. De mens stel a geloof, de Javanse religie, of Javanisme, gelijk met het Hindoeïsme. En dat BIPSA op 17 augustus 1997. Dus toen we bij de voorzitter van een Javanese organisatie, dat we nu een verzoek naar een minister voor Binnenlandse Zaken. En die man keurde zijn goed. Voor de mensen het beleid Javanisme in Suriname, daarover een boom uitleg moest die, of een boom omschrijving moest die, omdat je bepaalde zijn in het Javanisme per wat los maar het doen, maar dat is maar naar Javanisme in Suriname. Moet je een voorbeeld. De mejor wang zijn in elkaar slamatan toch, en dat dan wat dank naar een gebeddienst. Pene mijn bron hier ook, pene mijn boord zit aan Nyankon, die zijn in elkaar prikat. Dat zijn een deel van Javanisme. Een deel van Javanisme. Want trouwens, dat is een Javanisme ook toe, zo bij op een moe geleden, precies zo. Ik kan vergelijken met Terki en Pernasi. Dat is mij horen van Terki, van Slamatan. Maar de bedoeling van Slamatan en van Klima Pernasi, maar ook toe kring UJJ. Dus alle de takru praxeer zei Abi, ik klima dat ook toe. En de takru praxeer in bijvoorbeeld, masa bigai, masa bijai. Nou, ik niet bigai, mino kara san bijai. Want mama had die san bijai toe. De masa bigai, geldzucht, hebzucht, isabi, eerzucht, isabi, amang, constata mama het kon op de voorgrond, jarusu, isabi. Maar ze te kikt op trouwen, bakar ik haar een lied vermaak. Dus ze heeft kota kwam man, kiswam, bifrouw, kiswam man keri. Dat is mijn lafu. De man dacht, kijk bifrouw, ze is gevallen. Haha, dat is mijn lafu. Als dat nog boem. Is dat toch? En dan ook de corruptie. Ze de ongo furu. Is dat dus? Ze de moe abidjai bakar moni. Is dat bedoel? Nou, als dat de actueel. Maar, zou een libis maap ala van oudu. Van Oudu, voor Libi. Wat van Oudu, 10.000 SLU among. Of wat van Oudu, $100,000. Is dat toch? Dus, alle de zaken die. Dus, dan naar Abersides zo. Wat er aan de zaken aan Javanes mij hoog toe en naar Sassi Suro. Dat naar Heilige Man Suro. Nou, een heilig moon. En het begin van de Japanese kalender, het begin 20 juni. Bakwan tu bikin Beijing. Dan tuan tak the meeste Japanese dah ada orang kerki, dah ada evaluer dan lebih buah flu pejari. Tu saya kau vergelijken lek wang wang end fajari, wang uru jari.
2: Wang uru jari kau bingung jari.
1: Sever. Terus, the main evaluer jari, the main dosa dia, the main lukus dia mandu boom, the main lukus dia mandu takru, the main lukus dia mangkan the dienst bergi asam living. En if de man doet takruzani, dan de man moest actie pardon. Omdat dan geven die unu na libisma toch. En soms, je tak bepaalde zani. Maar in de stad erbij stel taki, als hij zei taki, kan de ei hat wa man. Of ei broko saka wa man. Ze hebben wat akraktief van libisma mofo, in een onderschatting.
2: Nama tak saya tak kata ina atmosfer.
1: Balfo dati, dus walau sot negatif energi Ecuadoro. Isabi de mai me kwa poko serevi fenga mama mofona
2: bana watra
1: de sta ma fa do ane gue tapi krosi en de forsekta nanga sabe tak pusma dus efano de fanu me mita ka santra fasi ino mak tak tak rupusma au isas mandu tak ru nanga ye libasma ina sani wat asma abwang rede ke sai de me ka takso. Maar if je straks doet takrusan aan asma, of ik ben daar gaan trefazie. If je takwan takrusan fusma, dan heb je actie pardon. En op het moment dat je nou een goed moment voor actie pardon, de at Javans nu weer een beetje, want dat je begi, en alle de begi zijn er mee begi, de Japanese begi, die mee begi naar een eerste zin voor de man, dat de mee actie pardon. Naar een boel sakafazie, naar een boel lespekifazie, na de me saka des revi wo aksi pardon omdat kade de mata kwa te yo ma wasani dan asan hatamang of asan fokama op sorry ya tak mi tagasa asan muila kama asan amais tu na ngatori tak amai ko siki sa walod negative energy ijamang ma iyon na de iserefan bo wes o negatif nang ayot o trang ayo energy de want like feji negatif energy o tika ni positif energy ma as Japanese bribi na sanati Japanese bribi na sanati that imlibi in freedom nang harmony nang ayo serefi Japanese karasa hurkon hurkon watak harmony imye imlibi e vrede na harmonie na je streven in de eerste plaats en bagarat na je familie je brandangassa en bagarat na je beertisma en bagarat ook toen na
0: gemeenschap
1: a gemeenschap en a geesteswereld is dat omdat de mijn briebi Japanese briebi dat even de libi na harmonie na sma na asan a katja negatief gevolgen mo jo een voorbeeld luko meestal Japanese aba mentaliteit. De ma aba bagarita gedragsvorming, a beeldvorming, dat de mensen gaan schrijven de ma de nederig. De man de nederig. De ma a plis pikigi jo. En de men lafu, lek van men lafu voor. Maar mine men lafu omdat lek van mi want dat trasma behandel me. Na so me behandel trasma. Ik begrijp. Dus alle de sandici, omhoring kan ik. En even zijn even stoor. De maatak even harmonie even stoor. Dan als ik af. Trange gevolgen je. Was dan kan zijn dan ga je bijvoorbeeld. Zijn. Wie wil er naar van dek. De mij karen. Consens van vong. Je sabe. Dus je. Je hebt schuldgevoelens. Je tako zijn niet maar. Of je doen zijn niet zijn. Had tras mama. Je is toen aan het horen. En in de psychologie de meta kan ook toe dat asandi si in de psychologie a westerse wetenschap de meta kan zijn dat na imus pakasan aan imus behandelen asani en dan imlibin dan afrizen dan yusrefi bepaalde teorie in ma verander zij bilek asami betak van 30% ook dus 70% go bunanga mi 30% want soms bepaalde sande Gevri, dat in een man verander. Nee, te gaan staan, lek vast aan de.
0: Oké, maar want toen zijn ja, zo even interromperen. Lea go to, dat kunnen we een fijne uitzending. Ik dacht, die Merlin van Ulsing nog, dat ik mijn Obama die zie iedereen gelijk, want je weet niet voor morgen, dat zei te gaan gelijk waar de geest beginsel. Gerald voor Alabama, taki, wat. Ja, dat voor Alabama Taki. Wat heeft het erkennen veranderd voor? Waarom was het belangrijk dat Javanisme werd erkend?
1: Zij de het belangrijk dat Javanisme erkend. We hebben een multi-etnische culturele samenleving. En als het belangrijk dat hij. Ik zou er geen kwam pa. Dus ik heb over. Ja. Dus maar pa. En ik heb een pa abching. Dat alle inbehandel aan de psyche gelijk. En voor de psyche is gewoon vrede. Dat is eigenlijk niet alle de psyche van vrede. Als je een psyche bouwt een brand fysiek aan de psyche. Op een e-bike. We noemen een e-bike. Als je een e-bike bouwt, dan is dat in de baan. Zo op ze. Als je een jaroze komt. En in z'n naam, je hebt verschillende geloof. Je hebt Rooms-Katholiek geloof, je hebt Ibiki geloof, je hebt Hindoeïsme, je hebt Boeddhisme, je hebt Riti geloof. En alles mij behandelen als refasie. Ik zei, omdat ik vind het dat, dan is dat niet van de karriere, je hebt Jaru Sukong. Maar behalve dat, als het in de grondwet toe. En behalve dat in de grondwet, had hij ook toe in internationale verdragen voor UNESCO. Omdat we massa allemaal bepaalde briebi. Je nog kan gaan. Ik heb een grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote 300 jaar geleden, men maakt een soort gelijke zaak mee, dat ik van Awinti geloof ben maakt mee. Omdat de bagra, de man bij vrede, de man voor Javanisme. Dat de man, dus de man vindt dat ik, de man geloof, dat na geloof. En alles aan zijn komt bij, na bij geloof. isa bidas asan dema be pote yunu denke ma fa yo forandro ma san lek fa meta ki morek tu yona jari ama her famiri e bribi in son asan en mai able speki de mane moeilik no amang dus dara me ka be de belangrijk dat die asan de erken in a vorige regering ila 3 jaar geleden ter illustratie voor erkennen is de regering besluit voor teka a eerste die voor assassinsuro le kwang nationale vrijdag
0: de assassinsuro
1: de assassinsuro want dat de maand suro
0: ja na juni
1: dus ik val op juni maar alle jaren een verschil omdat de Japanese euro kon aan Japans kalender maar jij ook toe sorry kan een westerse kalender en een westerse kalender een verschil dan een Japans kalender met die verstande dat een westerse kalender in mijn kare dan een mooi woord Gregoriaans kalender na 365 die maar een Japanese kalender een verdon op 354 die dus daarom heb je dat bijvoorbeeld op Bodo of Idul Fitr van het Tapsuan die traer je ego 2 weken of 12 die morgen eerder dus en assassin suro en fadon tapamung suro en Japanese ding amung ano de 30 dagen of 31 dagen nou, volgens een Japans kalender per maand ja 28 of 29 dagen en de eerste dag was a maand suro en begin tap 20 juni
0: Dus 20 juni de konde.
1: 20 juni de konde,
0: ja. Dan Javaans nieuwjaar.
1: Yes.
0: Oh, want mijn leed, mijn kalender, tijd is 27. Dus on vermoed dat ik wel.
1: Dat is mijn mati zijn de naam binnen aan zaken. Maar ik ben niet dat ik ben aan mijn mati. Minister hoe binnen aan zaken. Dat is de la nieuw land voor u. En ik kwam het apotoon bekendmaken. En vanuit op 20 juni.
0: Bon, maar mijn leed, want dat bekend maken na die voor 6 juni, no? I fare kare, idul ala, wat ik over idul ala dala. Want dat bekend maken dat gwekba.
1: Ja, ja.
0: Maar die voor 20 minuut, ete?
1: Dit is mijn van op 20 juni.
0: Oh, dit is mijn kalender faya.
1: No, kalender fino faya. Maar soms in mijn pot een bepaalde day, een vermoedelijke dag, omdat tegen mij stellen die vast. Dat ik elkaar de organisatie bij elkaar de met dus regering.
0: In overeenstemming aan de bepaalde.
1: In overeen, klopt. In overeenstemming met de organisaties. Mm-hmm. Hetzelfde is ook het geval bij de Idul Fitr.
0: Oké. Wat een belangrijke vraag. Aan Javanisme, of als wij leg uit de ingrediënten, om het zo te noemen. Zijn er een relatie naar de tracultuur die we beleefd hebben in Suriname?
1: Dus ik ben het zo, Ayafanisme, oorsprong voor Ayafanisme.
0: Maar so, is het een religie of cultuur?
1: Dus het is een religie. Bepaalde mensen hebben een religie. Bepaalde mensen hebben een levenswezen. Bepaalde mensen hebben een levenshouding. Maar voor aspecten. Je hebt een aspect voor een cultuur. Een dans voor een jarige pang. Een kursus zijn culinair. Als een zijn bori, maar ook toe. Een medicinaal erfgoed. De osodressie naar de gebieden. Ter informatie die ik tegen deze Jeffrey, dat die bakatuiki mo horen een lezing over mekaren een Japanees osodressie. Javaans medicinale planten. Maar mekaren Surinaams Javaans medicinaal erfgoed.
0: Ben je daar goed bekend mee?
1: Ja, man.
0: Oké, okay, nee, dan moet ik een programma van voor. Waarom heb ik een programma van?
1: Ik moet een onderzoek over aan de In Suriname, in Nederland en Indonesië. En Masani zei, hoe meer voer in dan met kruiden. Op te maken naar planten, maar ook te maken naar vast bij je biggie. Want Japanese briefen dat heeft jou een probleem. Dan, er is in je hebt je woon. In begi asma ook toe. Want kan de asma apuang wa hebi. Asma skin de balas. In begi asma toe. In maser asma toe. Isabi. En in jasma wa bepaalde vervolg behandelen ook toe. Dus alle de sandati, alle de toeristen motaki, bakatuiki, na universiteit de max mi voor een leasing in verband met 135 jaar Javaanse immigratie.
0: Oké, okay, na baka dat die baka lezen dat die, maar je komt baka jas in de studio dat we tak speciaal toevoegen aan onderwerp dat die. Dus ik kan beetje verzamelen, alle informatie, foto's, alles aan zijn abi, dat we tak aan gaan des, maar je dat je tomorrow wij zei.
1: Yes.
0: Oho, even ons aan die. Heb me taki, apuku, heb me taki, bus inge, heb me taki, vast aan die, als ik iets aan die. Foto, heb me kan want to entiteiten, zijn je herken in Javanese mafudes aan die zin?
1: Nou goed, dus in lokaal in Shasan zo. Ja, maar geloof. Maar na de kwang wat was het ook? Ik kan lukken vanuit verschillende kanten. Ik kan lukken vanuit Tapsi. Ik kan lukken vanuit CC. Ik kan lukken vanuit IC. En bagarie dat je kan het bekijken vanuit verschillende perspectieven. Maar je een voorbeeld. Gaan zij zijn bij elkaar zo voed het ook in Haiti. Voor ons de feiten en cijfers in Haiti, de meetakie, Haiti is een rooms-katholiek kondre. Maar volgens cijfers voor UNESCO en de president, 92% voor Haiti, de meetakie schrijft de mannen een hang af voor de geloof aan. En 8% naar rooms-katholiek geloof. Dus een relatie naar de traggeloof, minuut, de meetakie overigens is minuut bespreken vanuit a perspectief voor het geloof, maar we bespreken van een perspectief voor Javanisme.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: En Javanisme is taki dat in aples petige ala libisme. En je ala libisme wang, maar ook toe je ala de geloof voor de libisme. Omdat mij is je en mij ervaar dat ala de pa en lerdem zien dat if je hebt kerstdag bijvoorbeeld of Goede Vrijdag im les pekide sanati of if ya pagwa of if you build im les peking am dat ina sapsande ina mang libi na denki se de mek am les peka sanati sabi dus ana you fo go ordil u fara sanati dus verder dat alle de sanati si e drage be dat lek fami betak soif dat arele dat Javanisme, een geloof van Bribi in Gado naar Biggie, maar ook toe afwasfeelibi naar libisme. Een sociaal aspect, een norma naar een wal aspect, een norma naar een waardesysteem. En als dat na, in aplespeking alle libisme zijn.

0: jag fann det som hon heter kofar apuku, hon heter kofar kumanti.
1: Dus sa upre ja pan sa de metak ina ja fanes me de metak le fan met geloof in God. De men kan gusti na to tak gado. Ma ook toen dan as schepper. De men kan as schepper sin kuoso. Dat na a makti sa igi libi na ala libi sane na grontapu. Dus de sanse libi na de sanse no e libi. Isabi. Dus dat na sin kuoso. Dus dat na sani zo'n beetje.
0: Oké. Eto wat sani? Idul Adha. Sana Idul Adha. Zou dat betekenen? Is het een religie? Is het een cultuur? Sani no. Wat is dat?
1: Dus Idul Adha na nou islam. Wa islam handeling. Wa islam ritueel, een belangrijk moment in het islam geloof. Dus van zijn verhaal dan Gado, Allah actie Abraham voor offer een pshing. Maar dan omdat man ben breathing in Allah dat man ben een offer een pshing. Maar voor ze maar beginnen aan offer, dat gaat ook tegen me dat nou, in een offeriepje morgen, offer was schapu, of van metie. Maar samen wat ook toe, is het ook een relatie de, tussen islam, a Rooms-Katholiek, a christendom, en a jodendom. Want Abraham, nou een profeet, Nadien moslim man. Maar Abraham dat ook toe een profeet. Nadien christenen. Maar Adam dat ook toe een profeet. Na de joden, de jew. En hetzelfde geldt ook voor Isaac. Hetzelfde geldt ook voor Jezus. Dus om Lucas aan even boem. Mirongo toen zit diep in dat zijn. Omdat ze nog gevoelig zijn. Sabi, maar met dat ik van mijn chassani, met proberen voor bespreken vanuit verschillende perspectief. Dus daarna als een goed idool ada, dat nou offerfeest, dus per gado estel libisma op de proef of ding, is maar werkelijk want en ben aan het bed gado voor libi volgens de leefwijze ving en a proof, a test bij dat actie voor kerempje. Maar dan...
0: Dus eigenlijk kijken om opoffering.
1: Opoffering.
0: Dus in principe, Allah, ja. Bij actie aan opoffering voor een ching voor Abraham.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: ja.
0: Die als je dat Abraham werkelijk op voeren uit, ja. Dan tegen Abraham, no. Offer me wat met die.
1: Om een schapu.
0: Oh, schapu, no?
1: Een schapu, ja.
0: Maar, ja, maar nu met je straks die kou, schapu, en dan de mij praat met die.
1: Ja.
0: Zijn nou abonneren voor met die de mij praat die?
1: Dus praat niet voor met die na zakat, dus de mij eigen arme asanati, behoeftige asanati. Maar met la poepje zo erg, maar samen wat ik naar die zin, mij etak over a Idul Adha, le kwam Japanes. En we proberen voor benaderen zo'n beetje zo objectief. Maar kan je wat dus maar nog eens, omdat ik van moslim man kon aan mijn tak over Idul Adha, dan kan je aan mijn tak
0: Trafasi.
1: Of ik van kotak van Rooms katholiek kon, maar christen kon aan mijn tak over Idul Adha, aan mijn tak tap emfasie. En of van Joek kon, aan tak tap emfasie. Want ik van mijn tak zo nou, mina Japanes, maar voor mij bij de christen, mij bij de mestinaar, na paranaam, na vigilantia, heel hard kerk, na paard respect man. Dus, en bagarati, dus, miloskoro, mij bij de graaf van zijn zodra rasool, mij bij zing alle dingen aan kerkeliedra, hou het jongen liever in, laat daarin geen drift te worden, is hier een hart door vrees benaar. Dus, wat dat betreft, mij de valk vrij en relax.
0: Sanning, wat je van nest? Zo je kan, hè? Wat je van nest? Wat je van nest?

0: kan de wat moslim toe, zo omgekeerd wat moslim wat Javanees, of blijven ze gescheiden?
1: Loko Israël ja ba situatie van Israël nou era maar ook toe in Indonesië maar ook toe in Nederland alle principe ja pe ja panisi de loko ja ja tu sot moslim ja nasrenang ja ba moslim pe de mei begi ga oost in richting van Mekka maar ja de ja panisi pe de mei begi go na westen de westbitters en zei de men te mei begi de zei de men te mei begi na westen. Want if you're in Indonesia, Java, you're going to Mecca, Mecca is in the west. But in Indonesia, the Muslim is holding tradition. They hold the salek of the Slamatan, the salek of the Barakat, the salek of the Bersi, the schoonmaak van the Parnassi. All of them are holding. And in fact, Indonesia mano a problem. Mas da mo jonta da formil baka. A mani si parter ju for noi. Pos mi denta ki sa mama. A ma be du tuan undersuk na ayafanisma. And dape de amang kong verklar dat a rum de mang ina a rooms Catholic bisdom de mano a problem tene yang pandesi e begi fons ayafanisma. If they may beg the aslamatan, if they may beg they may do bepaalde ceremony van sa Islam, dus de man laat asan toe in Serenang. En zij make the pater do dat hier. De pater do dat hier. De may voorwaan sa den bagarita kon gedoog beleid na de Japanese. Dus ik kan de Rooms-Katholiek. Maar if de Japanese studie man een probleem dan gaan dat hier. Zij denk dat je doet dat hier. Omdat alle den bakra pa, sorry, ik ben elkaar aan bakra. Alle den de Nederlands pater, voor de man bij Kasserenang, voor Kongroko, dat de man moest bewaken een wajar stage in Java. Voor go look for de manier voor de Japanese idee. En dat ben de man bij Koshitaki, I was fair do. I was de man die heilige host hier. I was de man die onze vader. I was de man die wees gegroet Maria. De moutan hoorde traditie, de normen, naar de waarde, naar de gebieden, naar de rituelen voor Japanese. Dus dat is helemaal liba zijn zo. Dus ik kan dit staan. Look, bijvoorbeeld, met dat Japanese, men dat je dat na zo'n Japanese want die in de Sanera ook toe aan het is een groep. Ja man, look, if you go, dat ben van den Karing naar nieuwer gevonden weg. Wat doe maar aan de Inasani, Kwanasan, Asrefsani, Hindustani, de Indi, Isabi, Kriorus, maar de Inasan ook de Malobasani.
0: Hey, voor. Me kom, want ik heb een mix dat hij, maar me avan, wat actie gaat voor Margarita Lifojoa. Hij taki, en wat actie, en wat opmerking. Mijn vader heeft nooit het vlees van offer vlees gewild. Hij zei, ze verdelen voor de armen, zodat zij rijk kunnen blijven. Nou, wat mita?
1: Dus eigenlijk na. Dus Sadema et dat je dat na.
0: Dus eigenlijk kijk ik ook lekker met payu voor mijn tangudu.
1: Nou, persoonlijke keuze.
0: Oké.
1: En meestal te nemen met de soort keuze die zitten dan met de beslissen die zie. De maat het doen van een bepaalde. Sadema van een bepaalde religieus, sociale, maar ook de persoonlijke achtergrond. Dus een bepaalde meedoen.
0: Oké.
1: Ja, dus.
0: Wordt er niet zwaar aan, dus?
1: Niet dat we niet zwaarder aan tillen, maar van zijn Japanisme moest op respect geven, man. Want aan mij toe was dat niet, maar aan mij doe je van zo'n bepaalde uitgangspunt. Een bepaalde briefje. En ik moest op respect geven. Kan je even go, if you go tak naar een paar voor een dame, liposje, kan je Yoshi taki. Kan de fossi aman ben kan am sorry ara mo proli posu maka de wasan be psanga man ina man libi pe asan ko fradra man isabi dat am onder gewoon fradra is proces want psychologisch religieus fradra is proces pe mo tak era vanaf no da miro due mora en un able speaking gide san dise
0: is elke Javaan een moslim Of is elke Javaan een Javanes?
1: Dus,
0: hoe herken je een Javanes? Hoe herken je een moslim? Gewoon in een Aladelibi.
1: Dus,
0: kleding, spraak, zijn er kenbare eigenschappen?
1: Dus kijk, look naar de Egama, we praten over de identiteit.
0: Mm-hmm.
1: Identiteit. Look, bepaalde smaak zijn gaan moslim aan, fanatieke moslims. Dat is maar gewoon van de bekari een soort lontpet, minimaal van rond te panen dat is. Bepaalde man begi vivlis vivlis van die mij weer de kroosie de umasma soms no no je ziet dat hier zijn de je chef voor vooru dus mij tap den versie je ziet zo den
0: de
1: ai trans mij weer langa koto zijn hij hangen af voor als mij belief en geloof als mij belief en geloof je misschien bepaalde moslim. Tim bedang Indonesië besa precies is voor mannen een echte moslim. Sorry dat ik met een echte moslim ben. Dus dat amafesija, amafes eerder dus hij is een blaga. En ik zeg voor iedereen met als hij komt blaga. Hij komt blaga geefri omdat dat gide moslims maar aan een verplichting dat in big five lies one day. Dus maanden breekting in dat in een bagan naar in een mofonetje en tegen mij begin dat de man is
0: oh de griet agron
1: de griet de men gita kassanso de griet naar agron en dat zijn kom als zijn kom blakken
0: naar mate je
1: ja dus ja tam ja bepaalde man de maar herde die mij weer aan zijn niet van de karen
0: alanga japon zijn
1: die aan zijn dus dat is waarom de zijn mi feni taki umasa plus peki gida manati asan fude wa yafanes if you look at my identity na ele katak benelek miso dus mi apuang mi vera asan disare kare pechi mi vera batik mi vera wanga wanshal data wang de sani fu wang den identiteits uitens formen fu a yafanesme ya bepaalde yafanes de ma de gewoon relax ma ya traman de mangan de mijn play vanuit in mijn play heb ik vanuit ik toen de mijn tak jongen en maar dat ten cultuur ten geloof naar beste geloof is dat je om op respect ik denk die alle de soort maat dat je maar over het algemeen de mij weer een batik lek van mij weer de mij weer batik tram mij wat gaan we kris
0: is dat je
1: nou om een neefje te ook wel
0: oh
1: om een neefje om een mystiek neefje.
0: Oké. Okay. Even, misschien was dat ja zo voor Pita Quini. Wat is het verschil per definitie tussen moslim en christen zijn? Geloven moslims in God, de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest? En geloven moslims in het sterven van Jezus Christus en de opstanding en een wederkomst? Dus eigenlijk maar vergelijken als maar iets wat ik langer in toe.
1: Ah, dus eigenlijk... bedankt jouw vraag, mevrouw. Eigenlijk kan ik het ook wel aan de roepen, maar mijn vrede heb je zo. Omdat ik moest gewoon een reactie voor een moslim geloof dan voor een Rooms-Katholiek geloof. Dus binnen een takkie denk de beste massa kan je een reactie over een sandwich. Nou, een moslim schrijf je, dan een Rooms-Katholiek schrijf je. Dus ik ben takkie van dat... moest een appelen spreekje alle geloven.
0: Mm-hmm. Oké, okay. Dat is duidelijk. Dan is dat duidelijk, ja. De culturele belevenissen van Javanisme. Als ik praat over Javanisme, dan alle Japanese toch? Nee, no? Dus een mission Japanese boy en loont trouwen dat ze... De anase man, Javanisme, dan doet dat. Dat kan de moslim, dat na Javanisme, dat na christen.
1: Klopt. Dus als hij hangt ervan af, ja, dan...
0: Maar een culturele belevenis voor Javanen, vanuit Javanisme. Hoe vertel je zo over een culturele belevenis? Lefou Sabitaki, om een voorbeeld aan te halen, culturele belevenis voor, zoals ik de Creole Bragamang, toch? Dat is een bepaalde vorm van het beleven van hun cultuur.
1: Okay.
0: Los van eten, drinken, kleding, muziek, isabi. De entiteiten die er maar hangen aan. Hoe zit het bij jullie?
1: Een soort entiteiten bijvoorbeeld.
0: Lek van elkaar in Nekba.
1: Oh, de voedoe.
0: Ja.
1: Dus lek van Betaki. De Japanese Ibribi in Wangado. In Wangado de Ibribi. Ze mij karen gado, gusti, maar de mij karen ook toe de almachtige schepper. Zijn kuwaso. Dus zijn kuwaso, want dat je almachtige is je libi. Zouden mij doen wel de mij hoor voeren diensten. Dankdiensten, zouden mij kan slamataan. Dus je hebt wel een soort slamataans, moreelijk 50 slamataans, ja, weer. Dankdienst, en wat dankdienst naar Pedeme Actie, almachtige schepper, op Pedeme Actie Gado, met Gado Jiden Pardon, voor de Sansa de Duperkeer, met Gado Jiden Koloku, met Gado Jiden Tak Alibi Go Boom, en met de Mantan Alibi Boom. En de man op Tra Sani Gado. Het is wel zo dat die in een van de ma, de man op een lespeki gides masan dede. Gides masan dede. De man lespeki de man. En, dus wat 2 weken geleden, de man bij interview me ook te voor de ware tijd, over begrafenis, maar ook te over een rol voor begraafplaatsen naar Japanese. Na Japanese, het is zo dat die, de man aples pekik gi de ouders, de grootouders, na de brada of de sankontede. En daarom ik de man is zorgo, de man hoor kerkdiensten, dat de man begi dat alles aan wakka boenanga den, dat de man kan doro a hemel, pe de man ken kafe no pres dape. En dat de man, dus in de Japanese, de dankdiensten, de mekaar en slamatan. En de mij horen tapadisa amang adisa mij beri. Sibiri baka te aman dede. De mij horen baka 40 di. De mij horen baka 100 di. Som bepaalde mij horen baka 2 jaar di. En de mij horen baka 1000 di. Ai. Dus dat na eigenlijk van zijn geloof. Mek a uit dankbaarheid. Voor asma voor sansa asma du in elibi giyuna gedet gitrasma ma ook to meka ma feno apresi da pena meko kare hemel meko kare paradis maar bagadati na ta bepaalde di belangrijk di in ayari bijvoorbeeld en ta pa di fu faste fu de moslim ramadan en me krin de berpe. Bijvoorbeeld, als je zo'n bepaalde mijn krim de berpe, dat vader dacht dat mijn krim de berpe, dat moeder dacht dat mijn krim berpe, dat pa deze is de mijn krim berpe, of dat pa. Dus dat is afhankelijk era van de mij doen.
0: Mijn zou bevallen zo eten, want ik kan me nog herinneren, dan moest je even passen dat ben ik mee. Ik van de ma, Japanese berpe. Va passen hem je, vergeet dat passen hem.
1: Twee kinderen weg?
0: Nee.
1: Blokgroep?
0: Ja, maar... Pet zijn niet de standaard Boudaya
1: passen? Oh ja. Fix. Daarna begraafplaats voor de federatie van islamitische gemeenten in Suriname.
0: Ja, want dan ben je de mij ook zo, kleine huisjes.
1: Ja.
0: Nou een traditie toe?
1: Nou een traditie toe, maar ook toe. Nou een wens.
0: Oh.
1: Kan je nou een wens? Omdat de man vindt dat je... dus symbolisch gezien, ceremonieel, je hebt een dag met een presino van de karre, met een zo'n broman. Zo'n soort lespeking als maar dit. Je hebt een traditie ook doet, maar dit, dat na bijna 24 uur, de man goberde.
0: Dat na moslim toch?
1: Moslim. Omdat de man op de sma in ijs. Want als je op de ijs, dat is mijn vriend dat. Dus maar je moet dus maar leren geestelijk. Dus daarom is zo snel mogelijk dus maar te hebben.
0: Dus eigenlijk naar moslim in elkaar pleit geen dood. Mijn berry. Oké, maar dat is even een vrolijke dood. We brieven in reïncarnatie.
1: Zo. Dus jij want dus maar zang. Zang, we gaan dan zo aan denken, maar... mina verdiep me toen ze hebben in de materie, maar incarnatie wat taki, incarnatie wat taki een belichaming, een bepaalde positie, een bepaalde lichamelijke toestand of maatschappelijke toestand peden. En dan dan tijdere dat je gooi nog een toestand baga. Asan moeilijk voor takje. Asa moeilijk voor takje.
0: Maar hoe nu ja van het maar nee brieven in reïncarnatie. Dat was maar die derde kan kom baga iemand tras machting.
1: Ja bepaalde ja van het de man en we gaan dan een stroom in voor een hindoeïsme. Maar de man dat de ook toe. Want je hebt van deze zei, we gaan meer naar een stroom voor de moslim. Je hebt de man zei, we gaan meer naar een stroom voor de Rooms-Katholieke. Je hebt de van deze zei, we gaan meer naar een stroom voor de boeddhisme. Maar ook toe hindoeïsme. Meneer, dank je. Mijn chance aan voeren. Dat man ik bribe in Assan dat die. Dat ding, dus maar ik kom bakken.
0: Nee.
1: Minus je aan dat. Ik kan dat maar toesma de voor astronomie en wat kan je naar Hindoeïsme. En ik ben met de man dat naar Indonesië ook toe. Naar Bali. Dus de man is Javanes. Maar alle die man kerkje naar Hindoeïsme kerkje. Ik zei, alle vast van mij weeri naar Hindoeïsme kerkje. En dan, ik ben niet graag, ik ben niet graag. Ik ben niet graag in Bali. Omdat ik een toren heb. De Japanese de mannen kregen Japanese, maar de mannen lukken Japan, de mannen euro, Jeffrey.
0: Tell me now.
1: De mannen euro, de meest doen de meest drinken de thee, de meest drinken de koffie, de meest maken de frog euro.
0: Dat zal je doen.
1: De meest doen de meest relax, de meest playkarten, de mannen smoken de sigaret, isabi de meest drinken thee, dat dan in Bali. Isabi, dat ben nou een verenkating, nou een hindoeïstisch kondre. En akrosi sa de mei weri, nou ook toe asref krosi bijna sa den hindoeïste weri, ook toe a hoopdeksel voor de man, nou ook toe ome bij a miapwana osso, ook toe somang sa de hindoeïste weri ook toe. En de mei bribi in sani in bepaalde gado, Vishnu, Rama, bepaalde mijn kinkje aan een schrijfje in van een kare in Japanese, bijvoorbeeld Rama, die mij kan een Romo, of een Sapta, na, sabi, Sapta Dharm, Sapta Dharm, die mij kan een Sapto. En look ook toe, binnen een cultuur Hawaiian, de spelers in Hawaiian zijn, na de vijf gebroeders, Pandawa Lima. En asan dat in nou wat deel voor asani a Mahabharata a epos a verhaal voor de Hindus. Dus bepaalde neng na ook toe de afleid voor Hindu. Bijvoorbeeld mening Rejo Pabiro. Maar if you look asan voor asan krit na een raja a de verbasterd voor raja Prawira.
0: Misschien wel actie, ja zo. Goedemiddag heren. De arend wordt in de Winti Brevi geassocieerd met de Kumanti Winti, dus opete dus. Wat is de betekenis van Garuda in het Javanisme? Dat na Sheris en actie.
1: Oké, Sheri no?
0: Sheris.
1: Sheris, oké. Wat mooi neem man, Sheris. Sheris your love together. Nou, dat is Garuda. Na een nationale vogel voor Indonesië, Garuda. En die maakt een bepaalde berekening. Ik vind ook de terre voor Garuda. De honger is een goede era, maar het heeft te maken met de dagen van de onafhankelijkheid van Indonesië. Dus na 17 augustus 1940. Dus ik vind ook de terre, volgens mij de moon, 9 start, dat was augustus, de vleugels naar 17 voor de Sani. En Garuda, nou een nationaal symbool, en dan naar Indonesië. Isabi, in Amerika, de eagle, nou ook toen een nationaal symbool.
0: Ja, maar dat is een wapen toch?
1: Maar ook toen naar de Doisri, de man van Arend daarbij. Ik zei, en de man luisteren naar Duitsland over alles. Dus ze waren Duitsland naar lokte voor alle. Dus zo van den Karing, Arend, een nationaal symbool. ook toen Afatekarasani in Indonesië. Dus en dat PSG ook toen takje de ma op een Vivi naar Berevo Agarguda. Ja, Vivi Sani. Dat de mekaar in Pancasila. Dus we komen bij dat tapa a verbastering voor a
0: Pancasila
1: no a Hindu is dit talent pancha punch na na Hindustani na vijf en de maar hebben over de vijf beginselen van de voor a kondre dus één geloof één religie na de trasan toen toe trasan maar de vijf beginselen trouwens a getal vijf nou een bijzonder getal in de Japanese en het Japanisme. Zij dat nou een bijzonder getal, omdat de Japanese bribi dat die in vier windrichtingen, maar je vijf windrichtingen. Noord, zuid, oost, west. En dan moet een belangrijk punt naar een mindere zee. Dat punt dat alle die energie en komen bij elkaar. Een getal vijf, na ook toen naar de Japanese die volgens de Japanse kalender. En de Japanse die, en op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Maar de mekaring, ja, pijn, kliwon, repo, leginanga, etewang. Dus kliwon, pijn, repo. Dus, als je, wat dan mama geboren op zondag deed ook, Jeffrey. Dan kan je de meijaman, ama faro tapa, de Japanse dag kliwon. De meijaman, denk kliwon.
0: Oh, dat lekker, ja, Afrika.
1: Zeker.
0: Toen mag geboren, bijvoorbeeld, vrede dat hem, heeft jouw man en mij kari, of heeft jouw man en mij kari, afi.
1: Ik mag geboren, dat die pijn, een vrouw, de karikaring, of een man, de karing, pijn man. Of nou een vrouw, dan een pijnten. Of nou een boeien, dan een pijren. Dat is dan, ja.
0: Oké, mooi man. Gerard, ik zoals bij het boeddhisme, correct? Zoals bij het boeddhisme, heeft Javanisme ook het voedsel brengen naar een graf als traditie. Atro?
1: Atro.
0: Maar waarom moet het? Waarvoor is het nodig? Zou hij doen?
1: Dus goed, dus meer dan zijn Japanese brieven. Dus een beetje een offer, een beetje een maaltijd. Dus als een suiker berkat, dan eigenlijk wat invloed voor het boeddhisme in de Japanese. En zeiden met Japanese, doe wat aan dat. De Japanese biggie, dan gado, dat de man de man is tak hoorlijk van mijn eigen tak noemen. De man is tak nou een diep beschaafd taal. Een diep beschaafd Japanese. En dat ben je aantal dat ook toe in het christendom. Je zult niet, ik zou niet vermogen. Dus de mij begin een hee taal. Maar behalve dat, de mij begin, dan symbolisch gezien, dat de man een actie gaat doen aan zijn. Of na Segi, of na Koloku, of na Kawakabung. En die Japanese bribi tak die actie was aan in Awasma, die in Jasma was aan Baka.
0: Oké.
1: De mij bribi was aan. Dus er komt ook een moment die was aan die in Jasma was aan Baka.
0: Nou, verplicht die? Of nou een traditie?
1: Nou een traditie. Nou, ben ik mijn karasan dus voor ons gewoon terecht de mijn karasan is dat dus nou een norm. Omdat als je de algemeen aanvaardt, alles maar is doen. En als je nou doet, dan de meisjes, de meisjes vieren aan vast. Maar goed, dat bepaalt dan een leider op. Van een leider op, maar ook de meeste principes Japanese. Bijvoorbeeld, ik kies gewoon extraatje naar je salaris. Dan je kan op het pakket goed. Dus dat is juist maar een pakket. Dat is mooi jongens aan elkaar. Of nou een bosbana, of nou een toesaba, of nou groente. Dus dat zijn wederzijds. Met mijn karazan zo.
0: Even, ik kon dat wel denken. We zijn niet zo'n epsa. Groton woyofaneng.
1: Groton royof.
0: Ah, ik kon tapas zelfs net zo'n beetje door je patrawan, je poeserefi?
1: Nou, wederzijds zijn. De commissie doet een onderzoek in de stad, in Groton royof. En Groton royof want taki, dus Groton want taki, je oppo, dat betekent letterlijk. Mm-hmm. En royof want taki gezamenlijk. En dat na de letterlijke betekenis van het woord. Gotong,
0: mm-hmm. Opo,
1: royong, gezamenlijk.
0: Dus opo samen. Ah, okay.
1: Maar in alibi, mm-hmm. Je komt wel een probleem per Johan om alles op. Johan om alles op. Bijvoorbeeld Johan voor me, kota ki, fusi des ma be prani, de ma be pran alisie, dan de ma be prani gezamenlijk, omdat wamang no ben goduda pe, no wamang no bekan de staat voedu alasane. De ma bedoel je gezamenlijk. Of bijvoorbeeld de bon also, dat je kan de buurt is met de maaiepi, de meekar en sambatan, dus nog een deel voor Groton royong. Verder ook toe, je hebt tra, sani, te de meehoor kerkie en zo, bepaalde diensten, per desma moest borvallig voeren, op bepaalde feest zijn de man moest organiseren, dat we man om aan doen feest, dat de meekar familie kon voor je ten. Dus dat na aan zijn de meekar Groton royong.
0: Groton
1: royong. Dus Mr. Evi, a Groton royong idee die zien, dus wederzijds hulp. Mi hebben een orgaan leader, Viandesa. En dus volgens een schrift principe die zien, dan hoe zit wel liever iemand kan er hebben, want hoe gemis hebben, wat voor kavelingsproject, hoe 500 kavels. Zou u doen, hoe lukken we een grote vrij, dat we een palisade, hè, dat we vraag gro aan, maar ook tegen alle die belanghebbenden, dat heeft de man liever een bijdrage voor zetpassie, voor pijlandmeter, voor zetwater, voor zetstroom, en alle die man doen aan dat. Dus dan staat die situatie dat die cultuur, die kan gebruiken ook tot die nationale ontwikkeling. Look, een decentralisatieprogramma voor Madis Ahmad Ali, amang gebruik als schriftprincipe dit hier. Maar denk, dus mijn karas aan die zelfwerkzaamheid, zelfinitiatief, zelfredzaamheid, maar ik kom op hetzelfde neer. Dus eigenlijk, en mijn week af te zo erg, Jeffrey, mij vind ik dat hier, dit soort, dus mijn karing, dat is een mooi woord, immateriële vormen van erfgoed. Immateriële erfgoed, we moeten proberen voor transformeren zijn voor ontwikkeling kon. Ik hoop voor je dat je bij elkaar pernasie doet, je bij klimaat pernasie samen, je bij kabusi samen. Kun de enheems brader misabas aan het sadekar, mochiro, isabis de maron brader abas aan sadekar anamakandi. We moeten proberen voor lukt zou kan dus refie, omdat in een koloniaal ding bij de pernasie bende, enkelak alle de pernasie. De man wil niet zelfstandig. De man wil een foto van nodig. Maar hetzelfde geldt ook voor de inheemse broeders en de Marons. Ze hebben meer dan 200 jaar lang geleefd in de binnenlanden zonder steun voor de overheid. De Bekatan Libi normaal gemoord waren. En op mijn vinding dat ik hoop dat in de regering zou ik ook dat de mogen gebruiken aan immaterieel erfgoed voor je ontwikkeling kon. Voor proberen voor veranderen Libisch, maar denk je. Met deze jaren in ontwikkelingsref komen.
0: Graag, laten we dat hopen. Sanning, hoe is het weer bij jou? Lief voor jou, Margarita Taki. 20 juni. De president heeft gezegd dat het een eenmalige vrijdag is voor de boeren, no? Even voor de. Ja, voor de boerenkolonie. 20 juni. Maar 20 juni. Ik dacht 20 juni na. Zo dicht bij dat?
1: Dat is zo. Nou, ik kwam fout. Ik ben verontschuldigd met mijn naam. Ik ben verontschuldigd met mijn naam. Ze moesten de 27 juni.
0: Oh, zie je? Dan mijn kalender nog ook. Oké. Nee, want oké. Okay. Bedankt, je bent alert. Dank je wel, Lief Oshu. Weet je wat je voor naam bij
1: jou? Lief Oshu.
0: Nee, Margarita Lief Oshu.
1: Mooi naam, Margarita.
0: Margarita Lief Oshu. Want Amand Monk en Actie heeft SUBUD dus te maken met Javanisme?
1: Fascinerend.
0: Ik zie hier staan S-U-B-U-D. Dus ik zou
1: Subut.
0: Subut.
1: Subut. Dus wanneer organisatie bij de Insernang, zijn we elkaar in Subut, zijn de member elkaar Subut. Was zeker hier Jatin, maar bij de voorzitter voor Assange, maar bij de Europa Nationaal. Ik heb begrepen dat ze bezig waren met dingen voor verheffende strafgeestelijk, met meditatie, met andere dingen. Die Subut heb je ook in Indonesië. Maar tegen eerlijk, ja, dus, ik heb me niet zo echt verdiept in een Subut. Om te zeggen van dat als het wel een raakvlak heeft met het Javanisme. Er zullen wel raakvlakken zijn, maar meneer Sawi, ik zou er niet zo veel kunnen zeggen erover.
0: Nee. Oké. Edward, kan je me nog actie van Sani die echt u schrijft bij Firi? Firi voor Taki, die te belangrijk voor Unusabi vanuit het Javanisme. Hoe kan verstaan zijn, want dat programma is nou onbekend, maar onbemend zo met elkaar. Maar kwam zijn niet bekend die uno no sabi, die uno i feni, dat uno moest sabi vanuit a Javanisme.
1: Dus, lukuna, mo taka san so, mi na Japanese, maar mi na wan serena Japanese. Serena Japanese. Yap, Javana, maar yap, Samekar Javana voor Indonesië. Indonesië Javana. Maar je hebt ook de Surinaamse Javana. Je hebt ook de Nederlandse Javana. Je hebt ook de via Javaanse diaspora. Je hebt ook de verschillende soorten Japanese in verschillende konden. Maar ik kan zeggen dat ik mijn breedte valk dat gado put me ja in het pistotis aan de karsrenang. Ik kan liever schieten naar mijn medeburgers, naar mijn medebraden. En ik ben het gado valk naar mijn pa ook toe mijn ouders. Dat ik ben aan gelegenheid voor Grokong in een niet typische Japanese omgeving. Naar Paranam, naar Vigilantia, Akaribo. Naar Loorstraat, land van Dijk. Dus als dat is leren mij geven, dat je in zijn naam ook al bij valk kolokken naar een schuit in een oostreef. Vallen kolokken naar een schuit ook al bij een oostreef. Lekker zijn ze bij taxo even, dat onbekend maakt onbemind. Is dat je? En als dat die Michel Lacroix een beetje verworpen heeft, die Srenang, maar ook toe gede Japanese, ja. Dus dat na San Sabe wang.
0: Oké, okay, misschien dat Gerald voor Jansen wang Kriboy wang. Gerald tak Gerald voor Alabama. Hij dacht, mooi, zo leefden wij in Suriname. Mijn moeder gaf onze Hindustanse buurvrouw cassave en kokosolie. Buurvrouw bracht ons roti of een emmer met kwee kwee. Het was normaal in de jaren 80 in Suriname. Dus dat vond ik ook wel. Een samenlevingsvorm die zie. Grotjong, ching grotjong.
1: Katarajong. Dat is eigenlijk, we zijn een kleine samenleving. We zijn een kleine samenleving. We hebben een gemeenschap. 600.000 libisma. En we vinden dat je ook een libisma kan doen. We hebben verleden, we hebben Jack Menke. Die hebben het over verkiezingen en over bevolkingssamenstelling. En dat was dat niet. Sa sek mi ifa khafri sa amantaki dat ubriti taki of mek mitaka santra fasi amantaki dat in her north south met de Amerika Caribisch gebied dus bagarekaring of de mekare westelijk halfrond voor 1 miljard 50 miljoen sma Srenang naga berbiris na ene sekondre pe wili biso naga usrefi pe verkisingen hori we mek trobi wel naga usrefi ma pe asane lupo uit de hand mi veni taki umtang hora san so want lek van mi de no lekan lek Japanese dus metak alde van dat minawan serena Japanese omdat alasan same do ade afhankelijk voor de trabevolkingsgroepen san san me nyan auto te me yama bami asa no am edonisis bami mora mana wan serana bami wa soto se venyan ano wanga na wa soto fu edonis mana wan serana soto teme gona edonisia teme gona de waronda pe teme te de mai mak de ma jua soto teme yim khono wa sup tanga fare kare wa do wa tu pis metia tus im te de man da ke mi wan wa serana soto soto Suriname ana sangat moi lo ko te gawa ya panis pis ta roti muste roti muste na fis of fare me kara sa pong pong muste na fis ma pong apo ya panis mak wat de me pot moro sukuru je ya manis lo bi sukuru fale na etes la os uktu isabitok ma asana wang forward po he dus darame ka wa prisi dan beta kasan wa li si finishan amanta ki dat de kulturu sa de nasrenan ja na wan sarenan kulturu en amaron kultur a inheems kultur a hindu kultur a buru kultur isabi na wan deel po asrenan kulturu en dat tan horen so
0: was me aksimo san jawa na mi na damo fu nu baya damo di danga ulu li fo shu margarita atak wore ya fana gekremeerd
1: ja
0: Waar is dat gekremeerd?
1: De makremeer, mijn pa. Mijn sakremeer. En als er een bepaalde bedoeling... Ik kan gooien te passen. Als er een bepaalde bedoeling... Japanese... Geet naar Japanese als er een verplichting... Dat ik was met dit. Ik moet onderhouden bij...
0: Agrebi.
1: Agrebi. Ik moet onderhouden. Maar aan de andere kant... Bepaalde sma... Abad denk je ook toe dat... Tiberan sma... Dan, if as ma afan bepal de koni, dan, tras ma kan guangan koni.
0: Mas ma dedek ba?
1: Ma, des an epsa. Des an epsa. De bang, des, mi mak, mi wantu, wano wantu presipe de ma guangan, fane karen, dile fus ma, de ma, opa gremi de ma guangan wantu sani, fuas ma, de ma guangan des ma ede, dus, dus mi desapsa des ma idunan ades nati, el fuforkom dati, semana negoda de masking dari mae aksi fukrimer. Wow. Rasa nepsa fak no. Is epsa fak.
0: Okay, dus bij jullie is krematie geen onbekendheid.
1: No, no. No.
0: Okay, Ivor. Iemand vroeg. Had je het over Barbados?
1: Ja, Barbados, Barbados, ja.
0: Oké, okay, ja, daar heb je het gehoord. Ja, hij had het over Barbados.
1: Mia Mortley.
0: Maar wonen Javane ook daar?
1: No, no, no. Dus Javane wonen die daar. Dus het ging erom dat. Die bevolkingssamenstelling, of wat denk de etnische groepen die binnen de streef, of wat van de city, je bepaalde makti, je bepaalde krakti, zijn iets anders dan je evenweg. Dus in het Rakondrina ben, bijvoorbeeld in Guyana, Trinidad, Isabi, Jamaica, dus dat heb je vaak voor protesten, escalaties, rassen, strijd. Maar in de toekomst is het en we hopen dat hij nooit ook maar erg heeft.
0: Oké, dan hopen we echt uit de grond van mijn hart ook. Hopen dat dat nog komt, dan nooit. Maar goed, het was Radio Paviro. Grand tangi die te praten na attaki makandra di si na programma Cultura Leri. Maar mangai avuan di lagba. Wolu ku sot dei wo meka deal. Fu asabi di yu abi. Fu me betrek tot medicinale planten, no?
1: Ja, ja.
0: Wa abo a deal. Bakate yu lezing na a universiteit. Yeah. Me kontak aan mi bakate yu a lezing dati. Fu ka lu ku sot dei mangai kan spreek af.
1: Dus eigenlijk een mogi tu lezing. Mm-hmm. Stap 13 juni. Yeah. Mogi wa lezing na... na Farikarasani na... na universiteit. Mm-hmm. Maar 14 juni... Mm-hmm. Dan activiteiten naar Marienburg. Maar ik maak me mee horen wat lezen. Dat we ook over de medicinale planten.
0: Okay.
1: Maar ik ging gewoon over de planten. Maar ik ook over de groenten die de Japanese gebruiken.
0: Oké.
1: Is dat weer dat?
0: Het is ruim omvattend.
1: Dus Sabi wat ik duidelijk heb, dat ik mij aan het dressen maar.
0: Maar ja, Sabi man.
1: Dus ik doe onderzoek naar Asani en ik gebruik als een auto-gymstressie.
0: Ja, ik controle Sabi man. Maar bon. De grand thing is so far, le fan beta kik na ka ba wo draya poku baka fu di kempong da mo ya o kasi fu yu konda ka poku an e nga dat wo tapa programa kulturu le refutide
1: so das mo duwe in japanese da bakarat mo borok eh? Ge para bapa bapa lan lan ibu ibu ge niki ye kulo wonten ing na radio Lim FM kulo nyukani lagu lagu didi kempot lagune Pite Angkrem. Pite Angkrem iki tegese tegese nek Pite Angkrem doke opiku podo-podo duwe kleur selefde matadapi nek metu iku beto dus menawi enten lupute kleruan dene batan kulo dene rembakan kulo ge kulo jaluk ngapura dus samtaki mitaira mataki sinawa foran hule speki mitaira mataka na ha achtef heren en dames ik ben heel erg blij dat ik praat vanuit de radiostation van Lim FM en ik wil u een lied geven van Didi Kempot, Pite Angkrem. Dus was voor u zes don't tap exi. En het betekenis voor apoku dat dat even ook alle de exi loont toe ongeveer als de kleur. Maar dat exi broko is ja verschil naar lek libisma. Is dat dus libisma abas de vorm de map anu de map foto de map a houding. Maar in de substantie libi de map ede. Daarom apoku di sini di kapot etaki dat libi bunang usrefi unam libi nanga trobi nanga usrefi unam abjarusu tapu usrefi unam ana probi berusref saka of tekik tap trawang and umus probi di power usrefi dus dat na essensi fu apoku di sini
0: grantangi Edward Radio Pawiro and then bende apristeri fu kulturu leri fu tide.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: la L. Kiko el Crazy.
1: Te cuento,
0: mamacita. Quiero que te vaya bien.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmstuur.com. Vandaag is zaterdag 23 mei. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Bronto Somaharjo heeft afgelopen week een verzoek gedaan aan de Nationale Assemblée om zijn hoorzitting toegankelijk te maken voor de samenleving. Somaharjo is van mening dat zaken transparant moeten geschieden. De hoorzitting is onderdeel van het proces tot het komen tot een besluit om de drie politieke ambtsdragers al dan niet in staat van beschuldiging te stellen. We spraken de voorzitter van de commissie, Rabin Parmisser, hierover.
1: Nou, ten eerste, er is een verzoek gedaan door een van de mensen om liefst dat de zitting openbaar zou zijn. We hebben als commissie daarover beraadslaagd. En de commissie heeft in meerderheid besloten dat we dat doen. We leggen het voor aan de voorzitter. En ons huishoudelijk reglement geeft de ruimte aan de voorzitter om daarover een besluit te nemen. Dat is gebeurd. Dus morgen hebben we eigenlijk drie bewindslieden op de lijst. Eentje heeft gezegd dat hij geen behoefte heeft om openbaar te gaan. Ik zal geen naam noemen van wie. En van de heer Hoefdraad weten we nog niet wat er gaat gebeuren. Maar van de heer Bronto Somaharjo is dat duidelijk dat het openbaar zal gaan.
0: En heer Parmisser, u hebt gezegd een van de heren die wenst niet openbaar te gaan. Hoe zal hij dan verhoord worden of gehoord worden? Er zal een andere vergadering worden belegd?
1: Nee, het is dezelfde commissievergadering, maar dat gedeelte gaat daar niet openbaar zijn.
0: Dat gaat achter gesloten deur plaatsvinden?
1: Nou, in een commissievergadering zijn min of meer besloten. Ja, dus alleen voor leden en deskundigen.
0: Gisteren vond de hoorzitting plaats. Aanvankelijk zouden de drie ex-ministers gehoord worden. Echter liet Gilmore Hoefdraad zich vertegenwoordigen door zijn advocaten. Riyad Noor Mohammed koos ervoor om achter gesloten deur gehoord te worden. De zitting van Bronto Somaharjo vond in het openbaar plaats. Wij voeren u terug naar dat moment. We laten u horen de vragenstellers Ebo Jones, fractielid van de NDP, Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOP en Doe Sherman, fractielid van de VHP.
2: Als we kijken naar het dossier zoals het is aangeleverd, zijn er een aantal zaken daar. U wordt een aantal zaken u verweten. En één daarvan is dat uw personeelsleden en materiaal van het ministerie ingezet zou hebben voor partijpolitieke doeleinden, waarbij daarna de overuren door het ministerie of door de staat betaald werd. Kunt u ons het proces met betrekking tot het inzetten van personeelsleden buiten werktijden en overuurproces, hoe dat precies eraan toe gaat en de procedure daaromtrent. Kan een medewerker gewoon opstaan en zeggen, ik ga dat doen, of is er een procedure daaraf voorafgaan? Graag uw inzichten daaromtrent.
3: Ik kan me herinneren dat, en ik hoop niet dat ik mij vergis, dat de toenmalige minister van BISA zelf had gevraagd om een klad onderzoek. Ik heb een paar vragen. Eén, heer Somaharjo, bent u door de onderzoekers, de deskundigen van klad gehoord geworden bij dit onderzoek? En hoe vaak bent u gehoord geworden? En ten tweede, is in het traject van het onderzoek, bent u ook gehoord geworden door de politie en hoe vaak? Dank u wel.
4: Ik wil vragen aan de gewezen minister. Die onderzoek die is gestart, is het door hem aangevraagd of door iemand anders? Dank u wel.
0: Bronto Somaharjo reageerde als volgt.
4: Als minister ben ik verantwoordelijk voor de politieke aansturing en voor het beleid. En ik ben op het eind politiek verantwoordelijk. Tegelijkertijd heeft ieder ministerie een organisatiestructuur. Dagelijkse operatie, administratieve zaken worden gedaan door de ambtelijke leiding. Dat neemt niet weg dat ik niet politiek verantwoordelijk ben. Wat ik wel wil benadrukken is dat ik op geen enkel moment iemand opdracht heb gegeven om te handelen tegen de wet. Ik kan u uitleggen hoe het proces over uur is gegaan, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken een van de weinige ministeries was die dat proces heeft opgestart. Wanneer je meer dan 30 overuren wilt maken, dan vraag je van tevoren toestemming aan het afdelingshoofd. Dus of je werkt bij wat voor afdeling dan ook. Als je in februari meer dan 30 uren wilt maken, dan vraag je daar in januari toestemming voor. Het afdelingshoofd beoordeelt het of het goed is. Daarna beoordeelt de directeur van het departement het. En ik zet slechts, misschien ook antwoord op de vraag van de heer Dumoulin, mijn paraaf ter controle. Over het bijzonder onderzoek. Het bijzonder onderzoek, en dan ga ik gelijk antwoorden op de heer Brunswijk, is officieel aangevraagd door de toenmalige president Santokki, via de minister van Financiën officieel aangevraagd, en dat kan het klad bevestigen. Er is toen een persoonsgebonden onderzoek gepleegd. Daar wist ik niks van af. Dat is later aan mij verteld. En de directeur van KLAT geeft aan, dat heeft hij hier in het parlement aangegeven, dat het onderzoek, persoonsgebonden onderzoek naar mij, middels een telefoontje vanuit het kabinet is gebeurd. Of ik ben gehoord? Nee, geen één keer. Ik ben de eerste keer hier gehoord in uw parlement. Ik antwoord dan gelijk de vraag van de heer Charman en de heer Parmisser. Ik ben geen enkel maal verhoord door nog het Openbaar Ministerie, nog de politie en nog het JIT. Ik ben één keer voor het heer Charman door het KLAT. En toen gaven zij mij aan dat er in mijn case, dat heb ik expliciet gevraagd, of er vanuit mijn kant malversaties zijn gepleegd. En toen hebben zij negatief geantwoord.
0: Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP, kan zich niet terugvinden in de houding van de procureur-generaal. Lim FM vroeg hem naar een reactie op de brief van de PG. De PG heeft middels schrijven aangegeven niet op het verzoek van de Nationale Assemblée in te willen gaan om de drie dossiers die door het Openbaar Ministerie zijn ingediend in zaken het verzoek tot in staat van beschuldiging stellen van drie gewezen ministers. De PG wenst alleen schriftelijk te reageren op het verzoek van de Nationale Assemblée. Parmisser reageerde als volgt.
1: Het Openbaar Ministerie geeft aan dat zij dus schriftelijk verder daar ons inhoudelijk willen communiceren. Wel nu, als we dat doen, dan gaan we nooit die 90 dagen halen. Want wie zegt mij dat bij het schrijven van het Openbaar Ministerie geen nieuwe vragen weer zullen komen? En zo gaat het door kunnen gaan. En eigenlijk raakt het nu de kern van de zaak, en dat is deze. Het parlement nodigt stakeholders uit. Als al die stakeholders nu gaan zeggen, allemaal, bij al die tientallen wetten die we doen, nee, we gaan schriftelijk communiceren. Wat gaan we dan krijgen? Dan gaan we misschien per jaar maar 3 wetten doen. Want over en weer corresponderen, een hele sama-sama gaat het worden. Ja? Dus dat is 1. 2. Dat zijn de sprake van 3 machten. En waarbij ik wil ze benadrukken voor iedereen. Het parlement is het hoogste, enige hoogste orgaan van Suriname. En daar moet men niet aan voorbij gaan. Er moet een goede communicatie zijn in de ruimste zin van het woord tussen de 3 machten. En dit brengt een knik in de kabel.
0: Ik heb begrepen, u hebt gemaild voor nadere toelichting. Wat is nog onduidelijk voor de commissie? Welke toelichting willen jullie?
1: Nou, er zijn een aantal zaken. Net wat ik zei, er zijn een aantal zaken wat hier vaag omschreven zijn.
0: Zoals?
1: Verschillende kanten opgaan. Ten tweede, we zien tussen de 3 en, cases een verschil in benadering. Laat me dat zo reformuleren. Anders ga ik in-depth op de zaak in en dat is niet de bedoeling.
0: Ja, en een verschil in benadering. Misschien kunt u ons toch beter uitleggen wat u daarmee bedoelt.
1: Nou, bij een van de mensen zien we gevangenneming en bij de andere 2 niet.
0: strafrechtadvocaat Irwin Kanhai kan zich echter terugvinden in de reactie van de PG. Volgens hem mag de PG zich niet inlaten met de besluitvorming van de Nationale Assemblée. In Bakkanatori ging Kanhai dieper op de materie in.
5: Het besluitvormingsproces volgens de wet in staat van beschuldigingsstelling ligt bij de Nationale Assemblée. En wat moeten ze toetsen? Ze moeten toetsen als door het in staat van beschuldiging stellen de openbare orde of het maatschappelijk belang gestoord zou worden. Dat staat gewoon zo in die wet, toch? Oké. Dat is wat de procureur-generaal niet kan beoordelen, maar de Nationale Assemblée wel. En waarom heeft die wetgever dat gedaan? Ik ga u een voorbeeld geven. Neem bijvoorbeeld, laten we een gek voorbeeld nemen, hoor. Neem meneer Bronto. Wanneer hij in staat van beschuldiging zou worden gesteld, en het is niet mijn wijze van redenering, maar alle aanhangers van de PA op straat komen, dat kan alleen de Nationale Assemblée beoordelen. De procureur-generaal niet. Bovendien, de procureur-generaal moet zich voorbereiden op het bewijs dat ze kan leveren. En dat gaat ze niet doen wanneer ze daar verhoord wordt. Maar erger nog, wanneer de procureur-generaal daar is bij en verhoord wordt door die commissie, heeft ze meegedaan aan het besluitvormingsproces voor de Nationale Assemblée. En daarmee heb je dat hele proces geïnfecteerd. Je hebt in een voorfase reeks, dan zou ik dat bij de rechter zeggen, luister naar rechter. Deze zaak stinkt van alle kanten, omdat de procureur-generaal, die daartoe niet bevoegd is, heeft meehelpen denken om het besluitvormingsproces te concretiseren. En dat zou het hele proces verder, het verder verloop bij de rechter van dit proces, zou het infecteren.
0: Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft recentelijk een anti-corruptie-bewustwordingcampagne gelanceerd. Hiermee wil het ministerie corruptie tegengaan. Minister Marinus B. die ging tegenover LimFM nader in op de campagne.
6: Wij hebben allemaal tijdens onze verkiezingscampagne gezegd, stop die corruptie. Ja, natuurlijk gaat het ons niet 100% lukken, dat weten we. Maar we moeten actie ondernemen. Op die laatste corruptie wereldindexlijst staat Suriname plaats nummer 96, ja, van die 180 landen. En daarmee geeft de wereld aan dat Suriname een van de corrupte landen is ter wereld. Ja, en dat is niet wat we willen, toch? Vooral als we zien, we hebben potentie om dit samen te keren. Natuurlijk, bij die lancering van onze campagne zeggen mensen, ja, anderen zeggen, het gaat niet lukken, het is een utopie. Maar als we niks doen, gaat het inderdaad niet lukken. Ik ken landen waar het wel is gelukt, dus waarom zou het niet bij ons lukken? Maar mijn focus is meer die groep ambtenaren, ja? Want u weet, het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over overheidspersoneel. En wij willen in ieder geval alles in het werk stellen om daartoe een bijdrage te leveren, ja? Zodat onze positie in de toekomst verbeterd gaat worden op de lijst. We praten nu over oil and gas. Maar met een corrupt bestuur gaat het niet lukken. En de president heeft ook vaker hierover gesproken. Dus vanuit mijn verantwoordelijkheid, en ik sluit niet uit dat anderen dit moeten oppakken, vanuit hun verantwoordelijkheid uit. Maar vanuit het ministerie van BISA hebben we gezegd, we gaan dit proberen te tackelen. En we gaan ook werken met andere groeperingen, maatschappelijke groeperingen. Ja, donderdag heb ik al een afspraak met twee groeperingen. Ja, om hierover te praten.
0: Onlangs is een baby verdronken in een goot in het district Marowijne. Het districtscommissariaat onder leiding van DC Marvin Vient schoot de familie en nabestaanden gelijk te hulp om de begrafeniskosten te dekken. In het volgende fragment hoort u districtscommissaris Marvin Vient.
7: Laat me zeggen dus dat het voor mij een pijnlijke realiteit is, hoor. Het is heel erg zwaar en pijnlijk om aan te zien dat sommige families de kosten voor een uitvaart niet kunnen betalen. En dat ze geheel en al afhankelijk zijn van hulp. We hebben dat gezien bij, in dit geval, dat de mensen helemaal niets konden bijdragen. Dus we hebben hulp gezocht bij enkele uitvaartverzorgingsbedrijven. U begrijpt dat we hier in Albina zitten, meer dan 100 kilometer verwijderd van Paramaribo. En het transport, dat zal heel veel gaan kosten. De kosten bij het mortuarium, et cetera, et cetera. We hebben dus hulp kunnen vinden bij Adyosida Wang, bij Triple R en bij Domap, allemaal uitvaartverzorgingsbedrijven, die dus hebben ingespeeld met ieder zijn deel. En vanuit het commissariaat hebben we dan de rest van de kosten betaald. Voor ons was heel belangrijk dat de nabestaanden de gelegenheid kregen om waardig afscheid te nemen. En dat het kindje, dat die jongen is op 7 mei liefeloos aangetroffen. En op 14 mei zal hij een jaar worden. Dus we zijn blij dat we het toch hebben kunnen regelen. Dat het kindje toch wel een goede begrafenis heeft gehad.
0: Suriname heeft onlangs 2 waterpompen in bruikleen gekregen van Guyana. Dit om het ontwateringsprobleem verder op te lossen. Minister Stephen Tsang van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening gaf ons meer informatie over hoe de pompen worden ingezet.
8: Er was een meeting en de president van Guyana. En tijdens dat onderhoud hebben de Guyanese ons aangeboden. Want ze hebben ook in de media kunnen vernemen dat er in Suriname, zowel in Guyana, wateroverlast was. En toen hebben ze aangeboden dat ze ons pompen kunnen lenen. En ja, het is een geste en dat ga je diplomatisch niet in de wind slaan natuurlijk.
0: En om wat voor pompen gaat het?
8: Het gaat om mobiele pompen. Het gaat om mobiele pompen. In eerste instantie had de minister van Guyana aangegeven dat het grotere pompen zijn. Uiteindelijk toen ze hier arriveerden waren het iets kleinere pompen. Maar we konden ze toch nog inzetten. En vooral bij Rahimal en op Noord bij Sabaku Village. Daar kunnen we behoorlijk wat verlichting brengen.
0: En zullen ze daar alleen worden ingezet of zijn er ook nog andere plekken op het oog?
8: Nee, er zijn, op dit moment zijn er 2 plekken die dringend hulp nodig hebben en daar gaan we ze natuurlijk inzetten. Rahimal is bekend, er zijn daar gebieden die al een aantal dagen onder water zijn. En het probleem bij Rahimal is dat daar gebouwd is in een gebied, een heel laag gebied. Dat was eigenlijk bedoeld als berging. Er had nooit daar gebouwd mogen worden. Maar dat is geschiedenis. Er zijn nu heel veel mensen die daar wonen. We kijken naar structurele oplossingen. En daarvoor gaan we een pompgemaal moeten zetten. Je gaat dat gebied niet kunnen oplossen zonder pompen. Voordat we een pompgemaal kunnen bouwen, gaan we moeten doen met dit soort mobiele oplossingen. Ja. We hebben gebruik van gemaakt. Omdat bij aantreden hier heb ik 2 defecte mobiele pompen aangetroffen. Eén was bij Surswam, die deed het niet. Eén was hier bij OE. Het was ook een deplorabele zaak. Dus het is een welkome aanbieding van de Guyanese regering en daar gaan we gebruik van maken.
0: Het ministerie van Volksgezondheid is reeds begonnen met de bespuiting tegen chikungunya. Echter staat het ministerie voor enkele uitdagingen. Stephanie Sheuk Alam, de onderdirecteur op het BOG, verklaarde tegenover LimFM dat de regenbuien van de afgelopen dagen voor enige vertraging hebben gezorgd.
9: Dus we hebben de ziekenhuizen gedaan. We hebben een aantal van de meest recente meldingen zijn met de backpack bespoten, maar de grote gebiedsbespuitingen dat zijn we recent gestart. Daar zijn we dus in Blauwgrond gestart en willen we dus de overige districten ook doen. Alleen is dat ook afhankelijk van het weer, want als het regent kunnen we niet bespuiten, anders komen al die pesticiden naar beneden met het water. Dus als het weer meewerkt, hopen we binnen 2 maanden ongeveer de bespuitingen afgerond te hebben. Maar als het weer niet meewerkt, kan het toch wel iets langer duren.
0: Binnen 2 maanden Paramaribo alleen of geheel Suriname? Hoe zit dat?
9: Ja, dus de districten die we nu op de planning hebben, in ieder geval Paramaribo, Kamowene, Wanica en Para.
0: En misschien kunt u ons toch even weer in herinnering brengen, waarom moet men letten wanneer het BOG overgaat tot het bespuiten en zeker de andere methode, dat van het bespuiten op oppervlakten?
9: Ja, sowieso bij de bespuiting vragen we dat alle ramen en deuren opengehouden worden. Zodat de pesticiden ook een beetje naar binnen kan in het huis. We weten dat deze muskiet, dus de edelmuskiet, heel graag tussen mensen is en dus ook binnenshuis is. Daarnaast voeding en water van huisdieren opbergen. En na de bespuiting, als de bakken bijvoorbeeld buiten zijn blijven staan, altijd eerst goed wassen voordat je die weer aanvult voor je huisdier. Maar vogels bijvoorbeeld ook afschermen. Mensen die ademhalingsproblemen hebben, het liefst niet blootstellen aan die damp, dus die het liefst in een gesloten ruimte waar de damp niet naar binnen komt plaatsen tijdens de bespuiting. En het belangrijkste voor ons is dat de samenleving helpt om de broedplaatsen in de directe omgeving op te ruimen, zodat we minder muskieten hebben.
0: Buurtbewoners van Wintiwaai kampen al enige tijd met vuil drinkwater uit de kraan. Lim FM sprak meneer Din Mohamed, die ons het vuile water uit zijn kraan aantoonde. Hij gaf aan dat hij dit meerdere keren kenbaar heeft gemaakt bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij. Echter zonder oplossing.
10: Het probleem is dat het komt. Dus in het drinkwater en in het was naar water. Dat is een probleem. En maanden vroeg, 5 uur maanden, 6 uur maanden, en vanaf 6 uur maanden, 4 uur, 3 uur maanden. Dan vanaf 6 uur. Dat je hebt nog een score wat minimaal te kwaad raborte, minimaal was hem te lang wat raad. Maar fok op toemse, maar blakka, bruin, en dan noem je wat plaats, omdat de herwinti wij hebben een probleem dat je. Want je hebt een score, dat je soms laat je me was in de school, als je me zijn een probleem, je kan je hebt een soort dat je. Dan wil ik uit toevallen, dan want twee ouders ben je lang je hebt zet in de buurt. Dan de man zegt ja, het is waarom dat wij krijgen, wij kiezen zelf wat raad. Je begrijpt? Mm-hmm. Dan, want toen is weer SW maar het einde buurt, dus dan actie van mijn tak naar de bandematak de mogi door naar inzien. Maar dan is het is de bakanak de tempo C-bureau, Mikolai wat eraf dringen, Amabrein. Amabrein, maar dringen wat eraf.
0: Meneer Din Mohamed, dan voor wij doen dan, voor wij dringen, voor wij wassen.
10: Zo, listen nog maar, zo, merci nog maar, doe je wip dan net zo. De kan je wat CBR water, ID, MR water, 20 liter die troe, daar mag je kon kring. En dat je laat zien ook, want als je troe 20 MR, 50 MR water, alle die, dan lukken we maar niet bij.
0: Lim FM maakte hierna gelijk contact met de SWM. We kregen aan de telefoon diensthoofd Lothar Kisor. Hij reageerde als volgt.
11: Ik heb het ook kunnen meemaken op social media. En ik heb het ook gehoord via derden dat er veel water uit de kraan komt bij de mensen van Sofia's Leus en Wintiwaai. Maar de SWM is niet de veroorzaak. Wat is gaan gebeuren daar op Wintiwaai en Sunny Point is dat OW bezig is om die grote die trenzen op te halen. En men werkt heel wil daar. Wat krijg je dan? De buizen worden kapot gemaakt door de machines. Buizen worden getrokken. Goten worden opgehaald. Dat vies, vuil zandgedeelte gaan op die buizen terecht. En wat krijg je als gevolg daarvan? Je gaat veel water krijgen in de buizen. En bij het openen van de kranen ga je zien dat er veel water komt. En terecht, de mensen klagen. Vies, vuil water.
12: Ja.
11: Het is meerdere malen gezegd, meneer Jamal, aan de aannemers, en ze weten het ook bliksem goed, dat wanneer je werkzaamheden krijgt van OW, of van wie dan ook, dat jij je moet komen aanmelden bij de SWM. En dat zorgt de SWM ervoor dat je een opzichter krijgt. En die opzichter is ter plaatse, samen met één of twee medewerkers. Mocht er calamiteiten zich ontstaan, dan wordt er gelijk opgetreden. Maar nee, men werd gewoon. En nu is het een beetje erger geworden bij de vorige regering. Ja, had je zulke calamiteiten niet. Grote calamiteiten. Maar ik weet niet wat er gebeurt met die aannemers.
0: Het Internationaal Monetaire Fonds, het IMF, heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin wordt gewezen dat Suriname nog niet gereed is voor de toekomstige olie- en gasinkomsten. We spraken hierover met Steven Debi Persat, de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. Hij geeft aan dat hij niet verrast is met deze conclusie.
13: Eigenlijk is het geen verrassing. We weten dat het totaal plaatje van capaciteit, uitvoeringscapaciteit, maar ook toetsingscapaciteit van ons land verbeterd moet worden. Hiervan is het fiscaal beleid een onderdeel van. Dus het fiscaal beleid is eigenlijk een mooi verpakt woordje voor de staatshuishouding, inkomsten, uitgaven van de overheid. Elke overheid van Suriname heeft de afgelopen tijd hierop gezinspeeld. Maar met name in relatie tot de crisis waarin ons land zat. Dus het managen van een crisis was al een probleem. De uitgaven op de juiste plekken doen met de weinige middelen. Dus nu is het de andere kant van op het moment dat je veel geld ontvangt, ben je erop voorbereid. Want anders zal het geld weglekken. Zonder een behoorlijke verklaring en met name zonder dat we er beter van worden als land. En ik heb het niet eens over welvarend, maar beter van worden als land. Dus die boodschap, het advies van het IMF is een heel relevante. Maar het komt wel op het moment dat we vaker dit al onder de loep hebben genomen als land.
0: Misschien kunnen we toch even stil blijven staan bij de gevolgen.
13: Het managen van je geld is altijd relevant of het nu gaat om een land of om een bedrijf, om een gezin. Om het simpel uit te drukken, je kan niet meer geld uitgeven dan wat je binnen hebt. Tegelijkertijd moet je goed monitoren wat je binnen hebt. Met name nu we weten dat vanaf een bepaald moment er veel oliedollars zullen binnenkomen. Dus vandaar dat het meer dan ooit tevoren relevant is om een goed systeem in place te hebben voor het begroten van de staatshuishouding. Het fiscaal raamwerk heet het eigenlijk. Het begroten, het uitvoeren en het toetsen.
0: Er worden reeds noodmaatregelen getroffen door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, de NCCR. Dit voor mensen van het binnenland. Verschillende dorpen in het zuiden van Suriname kampen al enige tijd met voedseltekorten. Tijdens een presentatie aan de pers gaf de directeur Jerry Slijngaard meer informatie.
14: We hebben bestuursgebied Kuruni, hebben we de dorpen Kwama, Alalapadu, Amatoko, Kuruni en Sipaliwini. En daar hebben we dus het aantal inwoners in Kwama Lasrimutu, dat is 1092, 150, 180, 22 en 186. En het aantal gezinnen, dit hebben we gedeeld door 5, omdat wij dus ervan uit zijn gegaan dat een gezin bestaat uit 5 personen. Dat is een aanname van ons. En dan zullen we kijken hoe we dat verder gaan verdelen. De pakketten die worden klaargemaakt, die zijn klaargemaakt op basis van, we hebben 1 pakket voor 5 mensen per dag. Of 1 pakket voor 1 persoon voor 5 dagen. Dus dat is de verdeelsleutel. En je zult begrijpen, dat we niet altijd dezelfde dingen kunnen plaatsen in het pakket die aan ieder wil. Sommige mensen willen, hebben niet graag rijst, maar ze willen iets anders hebben, et cetera. Voor de eerste aanleg gaan wij dus een vast pakket maken. En het vast pakket, dat ziet er zo uit. Hebben we dat hier gezet? Dit is de inhoud van het pakket. Rijst, suiker, bloem, olie, sardine, beschuit, bakkeljauw, bami, bruine bonen, stroop, noedels en water. En het gewicht per pakket is 40 kilo. En je zult begrijpen, als ik een Cessna neem om te vliegen, een Cessna kan 400 kilo. Dus dat wil zeggen, als ik pakketten moet sturen met de Cessna, kan ik 10 pakketten zetten in het vliegtuig. En u heeft zo net gezien, kom al als hij moet, 1000 zoveel. Dus gaat u maar na hoeveel keren ik moet vliegen om richting die kant op te gaan.
0: De NVEBS heeft onlangs middels schrijven aan de voorzitter van de OWAS, Marciano Hellings, laten weten dat het staatsbedrijf in hoger beroep gaat. Het staatsbedrijf kan zich namelijk niet neerleggen bij het besluit van de rechter dat het ontslag van Hellings geen stand houdt. Advocaat Ashna Kanhai gaf in een interview aan LimFM te kennen dat het gaan in hoger beroep in deze case niet meer mogelijk is. Kanhai zei dat deze zaak als afgedaan beschouwd moet worden.
15: Het bevreemd mij dat niemand dat zo heeft kunnen uitleggen aan de EBS, omdat de EBS dan ertoe overgaat om die brief van mededeling van hoger beroep zo te publiceren aan plein publiek. En kijk, u weet van mij dat ik het niet fijn vind als het publiek wordt misleid. Dus om dit even voor mijn eigen gevoel conform de wet te bekijken, kan ik alleen maar tot één conclusie komen. En dat is dat hoger beroep gewoon onmogelijk is. Omdat de regelgeving van Suriname daartoe, en met name niet zo lang geleden het procesreglement, daartoe geen voorziening biedt. Dus in hoger beroep gaan tegen een beschikking waar de ontbinding van een arbeidsovereenkomst niet is toegestaan of is afgewezen. Kan niet. Zo simpel is dat. Ja. En dus vind ik dat hetgeen we in het artikel op Staarnieuws hebben gezien, vind ik dat wel, het geeft niet een juist beeld van hoe dat eigenlijk juridisch mogelijk is. Omdat het een juridische onmogelijkheid is om in hoger beroep te gaan tegen de beschikking die is gegeven door de kantonrechter.
0: Dus met andere woorden, kort gezegd, de NVEBS die kan niet in hoger beroep gaan in deze case. Mogen wij deze case dan beschouwen als te zijn afgesloten?
15: Afgedaan, ja. En die beschikking van de kantonrechter, dus de uitspraak in die beschikking, dat is finaal. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst niet is ontbonden door de kantonrechter. En dus onverkort nog overeen staat.
0: Volgens minister André Misikaba hebben in de afgelopen periode ruim 900 verpleegkundigen het land verlaten. Tijdens het persmoment van de wekelijkse Raad van Ministersvergadering is de minister ingegaan op maatregelen die reeds getroffen worden om verpleegkundigen zoveel mogelijk in het land te houden.
16: Afgesproken is, om terug te komen op uw vraag, dat die werkgroep op basis van de impulsen die gegeven zijn door NZR weer aan de slag gaat en binnen enkele weken moeten we dan het eindrapport hebben. En wat mij betreft, ook tegen de achtergrond van wat ik daarnet heb gezegd, dat we gelijk toe overgaan ter implementatie van die nieuwe loonreeks, zodat de mensen financieel een herwaardering hebben. En dan werken we verder aan dat van woningbouw, zodat zij ook aan goedkope woningen kunnen komen. Dus als ik kijk naar de cijfers, dan zie ik hier, laten we starten waar moeten we starten? 2014, ik heb vanaf 2014 de cijfers hier. Dan zie ik dat opgeteld bij elkaar inderdaad 900 zoveel zijn vertrokken. De betaling van 1000, dat heb ik niet aangeraakt. Ik heb het precies zo gelaten. Ik heb niet eens naar gekeken. Maar intussen moet ik u zeggen dat men dat die betaling gewoon omzeilt, hoor. Men komt helemaal niet meer naar het, zelfs niet meer naar het ministerie. Soms wanneer die mensen in het vliegtuig zijn, dan komt er soms vanuit het vliegtuig. Men heeft dat omzeild en ik heb begrepen dat de organisaties in Europa een manier hebben gevonden zodat ze dat niet meer nodig hebben. Dus ik moet zeggen dat de mensen gewoon weggaan.
0: Ruben Ravenberg, de directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, de SBB, is afgelopen woensdag gehoord door de ontslagcommissie. Dit komt nadat het bestuur bij de SBB unaniem heeft besloten om Ravenberg te ontslaan. Hierop heeft de minister van GBB, Stanley Surupawiru, zich gericht tot de ontslagcommissie. Ravenberg verklaarde tegenover de MFM dat er geen gronden aanwezig zijn om hem te ontslaan. Volgens hem wordt er politiek gespeeld en aast men op zijn functie.
17: Ik heb het bedrijf 2,5 jaar en 2 maanden gerund. Zonder een probleem en zaken gestructureerd. Waarbij iedereen, heb ik respect afgedwongen bij iedereen. En een bos, toevallig bestuur kwam daar een paar onzin daar neerpennen. En ik heb ze gezegd, kijk, als deze mensen ethisch en tegen zijn, toen heb ik een stuk voor ze naar voren gebracht. Want de regering heeft in december of dit bestuur aangesteld, of in november, hou me ten goede, permissieve waarbij ze 5.000 moeten krijgen, de voorzitter althans en de leden 4.600. En de minister stuurt een stuk voor mij dat ik dit bestuur moet betalen conform wat we de vorig bestuur betaalden in 2024. Waarom heeft dit bestuur de minister niet gezegd? Minister, dit moet naar de RVM, wij gaan dat geld niet accepteren. En heeft de minister dit aan de RVM gezegd van kijk, want ik heb gekeken bij andere vrienden die RVC-leden zijn gisteren gebeld met ze. Die mannen zeggen, we krijgen dat geld in onze missie van 5.000, 4.600 wat er is bepaald. En andere mannen schrikken om te horen wat er bij de SBB gebeurt. Dus men heeft gezegd, when money talk, BS walk. Dat is letterlijk, mensen worden betaald. Dat is letterlijk, mensen worden betaald om een vuile werk te doen. Wel, jammer, laat me je één ding zeggen.

0: gaan. Dat je dan niet meer je functie, dat doe je wat je wil. En al die dingen, want man, niet aan mij, Ravenberg. Ik heb de minister en Bron toch gewaarschuwd. Komen jullie niet aan mijn integriteit. Ja. Komen jullie niet aan mijn integriteit. Jullie mogen alles doen, maar probeer mij niet zwart te maken.
1: Ivaneel Doplein, fractielid van de NPS, heeft onlangs in de Nationale Assemblée om meer opheldering gevraagd ten aanzien van de verlenging van het contract van de directeur van de NV Luchthavenbeheer, Vijay Chotkan. Wij voeren u terug naar dat moment.
2: Voorzitter, bedankt voor de gelegenheid geboden. Voorzitter, informatie heeft mij bereikt dat de regering een contract heeft verlengd van een functionaris van luchtvaartbeheer. Het contract is verlengd voor 10 jaar. Ik wil weten als deze informatie op waarheid berust, voorzitter. Indien het op waarheid berust, vind ik het niet juist. Want 10 jaren, voorzitter, ziet het wanneer worden contracten met 10 jaren verlengd. En niet te praten over het bedrag als het juist is dat verdiend zal worden, voorzitter. Voorzitter, voor een noodlijdend bedrijf, luchthavenbeheer, nee. Ik denk dat de regering ons moet komen informeren, omstandig moet komen informeren over deze kwestie indien het op waarheid berust. Dank u wel.
1: De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Raymond Lanveld, is tijdens de RVM nader hierop ingegaan. Hij verklaarde het volgende aan de pers.
3: Het gaat in die meneer zijn privé, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb iets gezien op Facebook en degene die het gezet heeft, die is daarvoor verantwoordelijk. Ik heb andere dingen gezien. De raad van commissarissen was van oordeel dat meneer Chotkan, trouwens hij is niet bij SLM, hij is directeur bij Luchthavenbeheer. De afgelopen had een contract van 10 jaar. Dat naar het oordeel van de raad van commissarissen dat hij het goed heeft gedaan en dat ze hem gewoon willen verlengen het contract dat hij had. En dat hebben ze gedaan. En wij hadden er geen bezwaar tegen. Maar de bedragen die genoemd zijn, die komen voor rekening van de persoon die ze genoemd heeft. Ik heb andere bedragen gezien, maar ik vind niet dat ik in de positie ben over de privé van die meneer in de publiciteit te treden. Hij is er nog niet 20 jaar, maar er zijn ook zoveel bedrijven in de wereld waar mensen ook langer dan 20 jaar hebben gediend en een hele goede job hebben gedaan. Wat de RVC moest doen, is daar controle op uitoefenen. En wanneer ze tot het inzicht komen, of tot de bevindingen komen, dat die meneer niet voldoet, dan is het ook hun taak, zoals ze hem hebben voorgedragen voor de benoeming, dat ze hem ook kunnen voordragen voor het ontslag. Maar op dit moment is hun bevinding dat die meneer volstaat. Dus hij heeft precies hetzelfde contract wat hij de afgelopen 10 jaar had. En dus met name geen salarisverhogingen en dat soort zaken.
1: Enkele ontevreden politieambtenaren die via de Surinaamse politiebond een perceel of huis probeerden te kopen, lieten afgelopen week van zich horen. Uit informatie die Lim FM is toegekomen, blijkt dat afspraken door de aannemer niet altijd zijn nagekomen. De zaak belandde uiteindelijk bij de president. Revelino Eijk, de voorzitter van de bond, lichtte de zaak nader toe.
4: Dus ik kan begrijpen dat de mensen zich benadeeld voelen. Wij willen het in elk geval geen opgelicht noemen. Ik begrijp de mensen helemaal. Die mensen die betalen natuurlijk al hun hypotheek. En kunnen dus niet zien dat er een aantal zaken gebeuren. Waar het om gaat, de politiebond heeft een... Toen onder voorzitterschap van meneer Attempaay heeft een woningbouwproject geïnitieerd. Met in verstande dus dat de politiebond als facilitator zou optreden. Daarmee bedoelen we dus de politiebond zou via onderhandelingen bij de bank proberen om dus hypotheek geld beschikbaar te stellen. Om voor onze leden tegen een kostprijs perceel en een woning klaar te hebben. De mensen hebben, een aantal mensen die hebben al gebouwd. Alleen hebben ze nog geen stroom en water. Sommige mensen die hebben ook al goedkeuringen al van de bank, et cetera, alles. Maar kunnen betalen zelf al hypotheek. Maar kunnen nog niet beginnen. Dat is een beetje, hoe moet ik het zeggen, bouwtechnisch van de aannemer. Die geeft dus aan dat vanwege

0: het feit is dat hij, hoe dat ding werd genoemd, coöperatieve voorwaarden heeft gebouwd. Dus je neemt een deel, je begint daarmee en dan begin je daar, ga je verder met een ander deel. Waardoor op een gegeven moment bepaalde zaken nog niet in orde waren gekomen. Er is dus toen op een gegeven moment gezocht naar een middenweg waarbij heeft gevraagd van luister, als wij die andere gronden, die andere percelen vrij krijgen op het project, dat de hypotheekgelden, de lening via Finabank dan vrij zou komen om dan in elk geval verder te gaan met het werk.
1: De regering heeft onlangs een verzoek gedaan aan de Nationale Assemblée om de comptabiliteitswet van 2024 op te schorten en gefaseerd uit te voeren over een tijdsperiode van 3 jaar. Dit om de begroting alsnog goedgekeurd te krijgen. Roselly Cotino, lid van de Commissie van Rapporteurs, gaf ons meer uitleg over dit verzoek.
2: Bij aantreden van deze regering is gebleken dat de voorbereidingen niet zijn getroffen om te voorzien in de uitvoering van de comptabiliteitswet 2024. Dus heeft de minister gemeend het parlement te vragen van kijk, er moeten wat drastische wijzigingen plaatsvinden, hervormingen op alle ministeries. De afdelingen BFZ moeten eigenlijk bijgeschoold worden. Het IT-systeem moet ook veranderd worden. Het huidige boekhoudkundig financieel systeem van de overheid, het bekende IFMIS-systeem, voldoet niet om aan de eisen van de comptabiliteitswet 2024 te voldoen. Dus wij hebben meer tijd nodig om die voorbereidingen te kunnen treffen op de verschillende ministeries en ook op het ministerie van Financiën willen wij deze wet uitvoeren. En daarvoor hebben ze 3 jaren de tijd gevraagd. Als parlement hebben we gezegd, regering, we gaan u niet gewoon 3 jaren de tijd geven om achterover te leunen en na 3 jaren te komen vertellen dat u de tijd van 3 jaren te kort was of u heeft het niet gehaald om wat voor reden dan ook. Geeft u ons een plan van aanpak? Hoe u denkt deze 3 jaren te kunnen bestrijken om aan het eind van die periode van 3 jaren de volledige wet te kunnen laten uitvoeren? De minister heeft toen een plan van aanpak opgestuurd. En in haar plan van aanpak geeft ze een tijdsbestek van 5 jaren. Dus eigenlijk plaagt ze met haar plan van aanpak al verruiming van de 3 jaren. Ik zal nu nog niet mijn mening geven, dat doe ik straks in het openbaar daarover. Maar wij hebben gezegd, we gaan de openbare behandeling aan. En we kijken hoe wij eigenlijk om kunnen gaan met het verzoek van de regering hierover.
1: Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vorige week zaterdag een evaluatieronde gehouden ten aanzien van de afgelopen verkiezingen. Daarbij zijn de voorzitters van de verschillende stembureaus gehoord. We spraken Nasir Eskak, de directeur op een ministerie.
3: En we hebben met hun dan op verschillende vlakken van gedachten gewisseld, zoals bijvoorbeeld de trainingen. En daaruit is voortgekomen dat men de theorie wel in voldoende mate tot zich had kunnen nemen. Maar de grote wens die daaruit ook was voortgekomen was dat er meer behoefte is aan praktijktrainingen. Zodat de theorie dan ingebed blijft bij de mensen. En door die praktijktrainingen de verschillende handelingen die gepleegd moeten worden dan beter bij de mensen blijft. Dus dat is dan concreet gevraagd. Daarnaast was dan ook de voorbereidingen op de dag der stemming zelf met betrekking tot het afhalen van het verkiezingsmateriaal, de opening van het stembureau zoals de wet dat voorschrijft om 7:00 ochtends en de sluiting daarvan ook om 7:00 en daarnaast ook dan de telling die dan ook een belangrijk moment vormt van het verkiezingsgebeuren. Over het algemeen is aangegeven dat het centraal afhalen van het verkiezingsmateriaal dat toch wel een beetje moeizaam was verlopen. Omdat hoe meer stembureaus we hebben, hoe meer de drukte dan op één plek te bemerken was. En we hebben, dus hebben ze aangegeven als het misschien in de toekomst decentraal kan gebeuren. 2 tot 3 locaties waar de mensen terecht kunnen om het verkiezingsmateriaal af te halen. Verder hebben ze dus ook aangegeven dat de inrichting van de verschillende stembureaus toch wel bij bepaalde locaties het liet afweten. In termen van de verlichting als ook de sanitaire faciliteiten. En ook het onderbrengen van 2 stembureaus in 1 stemlokaal. Dat in de praktijk ook bleek dat het niet zo goed werkbaar was.
1: DNA-lid Sylvana Afonsoa heeft onlangs aandacht gevraagd in het parlement voor de situatie op scholengemeenschap Mungutapu. Daar zijn de docenten al bijkans 2 weken in beraad. In het volgende fragment hoort u meer.
4: De leerlingen van Mungo, Albina, die hebben al geruime tijd geen les gevolgd. En we kunnen het niet 100% blamen aan de leerkrachten, omdat ze natuurlijk hun achterstallige betalingen nog moeten krijgen vanuit de overheid. En ik hoor straks van de regering wanneer dat gedaan wordt. En nog mooier, het gaat om examenstudenten die 4 juni starten met hun examen. Behalve dat de leerkrachten in beraad zijn, hebben ze openstaande vakken. En ik ben er zeker van dat niet alleen de school daar openstaande vakken heeft. En met openstaande vakken bedoel ik dat deze leerlingen geen uitslag straks hebben, omdat ze hun examen dan niet volledig wordt afgenomen. Ze moeten voor het vak aardrijkskunde, hebben ze dan geen docent. In 2022 was dit al het geval in het district Marowijne. De inspecteur had op eigen houtje een leerkracht bereid gevonden, leerkrachten bereid gevonden om online les te verzorgen, waarbij de overheid ook niet had betaald, laat had betaald. De mensen hebben bijna hun geld niet ontvangen. Hoe ga je dan wederom weer een beroep doen op mensen die wel bereid zijn les te verzorgen aan de leerlingen die straks examen hebben? Dus wederom, wanneer de andere leerlingen examen maken en uitslag krijgen in juli, kunnen deze leerlingen van Marowijne het niet en ook van de andere districten, waarbij er een tekort is aan vakdocenten. Ik vraag de regering hoe ze dit probleem gaan oplossen.
1: Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf de volgende reactie hierover bij de RVM.
5: We hebben daar zijn we in overleg geweest met de scholen om te zorgen dat we, laat maar zeggen, centraal staat. We mogen niets doen dat kinderen in een ongelijke positie plaatsen dan anderen. Er moet een stukje gelijkheid zijn overal. Waar we een tekort hadden aan leerkrachten, hebben we met de leerkrachten gesproken. We gaan ze ook extra betalen voor die extra uren die ze inzetten, om uiteindelijk op de zaterdagen die kinderen te ondersteunen. Je moet natuurlijk met de ouders ook in overleg treden, dus dat hebben we ook gedaan. Omdat het een stukje ongemak is in het geheel, maar het is wel, het is de realiteit dat we gewoon tekort hebben aan leerkrachten. Als het gaat om de toekomst, moving forward, kijken we van hoe kunnen we voorkomen dat we komend schooljaar met hetzelfde vraagstuk weer zitten. En daarom zijn we bezig met draaiboek. Het staat iedere week op mijn directiemeting op de maandag. En iedere week praten we over, hebben we alles opgenomen in het draaiboek, maar we zijn ook gelijk bezig met de voorbereidingen. Dus die vooraanmelding gaat komen van leerlingen. We zijn met de opleidingsinstituten bezig, de pedagogische instituten, maar ook met IOL om te kijken wat ga je leveren, waar gaan er nog eventueel tekorten zitten. En we hebben in ieder geval reeds aangegeven dat de 50 gepensioneerde leerkrachten die we afgelopen jaar of dit schooljaar hebben ingezet, dat we dat niet zullen loslaten. Maar we gaan wel kijken van oké, hoe heeft het gewerkt? En eventueel gaan we weer een beroep doen op nieuwe, als we een tekort hebben op die gepensioneerde leerkrachten. Maar wat ik wel kan beloven en garanderen is dat we die processen zullen verkorten en dat als het gaat om de toekomst structureel hier een oplossing voorkomt en dat het niet zo moet zijn. Ik vind het niet kunnen dat leerkrachten werken en niet gelijk aan het eind van de maand hun geld krijgen. Laat het 1 maand langer duren. Ik heb op 15 februari een jonge historicus aangetrokken. Hij is begonnen op 15 februari en heeft tot nu toe nog geen geld ontvangen.
1: Lim FM maakte ook contact met de president van de Vols, Bernice Baron. Zij uitte zich als volgt over deze situatie.
2: We betreuren dit natuurlijk. Maar als we kijken wat de reden is waarom de mensen het werk even hebben neergelegd, dan kan ik ze deels wel een beetje begrijpen. Toch, het gaat om achterstallige betalingen die lopen sinds 2021. En als je keer op keer bezig bent met het ministerie en het lijkt alsof je, zeg het maar tussen haakjes, alsof je voor de gek gehouden wordt van gelden waarop je recht hebt en het lijkt alsof je die gelden maar niet kan krijgen. Toch, dan zou ik zeggen van terecht. Als ze zeggen van dat ze het werk neerleggen, alleen maar om aandacht te krijgen van het ministerie, zodat de betalingen nog sneller lopen. Want tegenwoordig, of trouwens is al een tijdje gaande, dat als mensen gedaan willen krijgen wat ze moeten krijgen, dat je eerst actie moet voeren voordat dingen kunnen lopen.
1: Ja.
2: En dat is al een aantal keer bewezen.
1: Mevrouw Baron, misschien kunt u ons toch iets beter uitleggen. Om wat voor gelden gaat het in deze? Gaat het om het salaris van de mensen?
2: Nee, het gaat niet om het salaris van de mensen. Ze krijgen wel een salaris, maar het gaat om toelagen waarop ze recht hebben. Een van de toelagen bijvoorbeeld is reisduurtoelagen. Als ik mijn werkplek verlaat van een ene district, ik neem maar een voorbeeld, die collega woont helemaal in Wanica en geen fles op Mungutapu. Ze rijdt met haar auto helemaal naar de Weidenbosbrug en van daaruit gaat ze dan met de school dus verder. Toch? En dat is volgens het herwaarderingsstaatsbesluit dat de mensen, men komt de mensen tegemoet daarmee, omdat ik verlaat mijn plek om naar een ander district, een verre district te gaan, om toch wel mijn krachten daar te geven. Dan vind ik dat de mensen er recht op hebben. Ook ontwikkelingspremie. Dat gebied komt in aanmerking voor ontwikkelingspremie. Geef de mensen het waarop ze recht hebben. Toch, waarom geef je die ene groep wel en die andere groep geef je niet? Ze hebben er recht op en dan moeten ze het krijgen.
1: Vorige week vrijdag heeft een buschauffeur zich schuldig gemaakt aan het betasten van een autistische jongen. Dit gebeuren werd gefilmd. De beelden daarvan zorgden voor enige opschudding in de samenleving. We spraken hierover met de ex-directeur van de kinderhulplijn, Jacinta Jong Alok Dundas.
6: Wanneer dit soort dingen met kinderen gebeuren in Suriname, en dit is maar één voorbeeld van hoe kinderen, hoezeer kinderen vaak onveilig zijn in Suriname, dan, ja, dan breekt het je hart. En dan ja, denk je, wanneer gaan we ons echt beginnen in te zetten om onze kinderen veilig te houden? Dus dat was mijn eerste reactie.
1: En mevrouw Dundas, u bent de ex-directeur van de kinderhulplijn, weliswaar, maar ja, in uw periode, hoe zag dat stukje van kinderbescherming eruit in Suriname? Welke situaties hebt u allemaal moeten aanhoren of meegemaakt?
6: Nou, je kan je van alles inbeelden. Situaties van seksueel misbruik, van fysieke, geestelijke mishandeling, van verwaarlozing. Eigenlijk, en dan maakt het niet uit als het is in een huis, in een gezin, in een opvang, zoals bijvoorbeeld zo'n tehuis. Er gebeurt heel veel met onze kinderen. En ja, het is, ik zal niet al die ervaringen noemen, maar het is niet voor niemendaal dat mensen steeds aan de bel trekken en zeggen het gaat niet goed met onze kinderen. En we zien het vaak dat wanneer deze dingen zich voordoen, dan zijn we allemaal even op ons op stelten. En dan is er heel veel dat via de media wordt gezegd. En dan zegt de minister wat. En dan wordt er beloofd om actie te ondernemen. En wanneer die sensatie voorbij is, dan hoor je niks meer.
1: Wayne Tellig, de voorzitter van de OBS, dat is de organisatie voor bus- en boothouders schoolvervoer, pleit voor meer controle in bussen. Zoals het plaatsen van camera en GPS-systemen. Hij gaf tegenover Lim FM aan dat er samen met het ministerie van Onderwijs gekeken zal worden naar mogelijkheden om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
7: We gaan sowieso met het ministerie kijken naar mogelijkheden. Ik heb een voorstel gedaan toch, van wat in mijn bussen zit. Maar ik heb dat niet. Dus vanuit die ik heb meegemaakt dat mijn ruit in, op een van de trajecten hebben kinderen 2 keer, 3 keer mijn ruit kapot geslagen. Toch? En niemand vergoedt je daarvoor. Dus jij wil maatregelen hebben om mensen verantwoordelijk te kunnen stellen. Stoelen worden gesneden en dat soort dingen. Dus, maar er zijn mogelijkheden zat. Belangrijk is, wij kunnen natuurlijk een beroep doen op onze leden van luister. Kijk, het zijn maatregelen die getroffen worden als je de volk gaat. En dat is overal, wie dan ook. Maar het ministerie zal van ons alle ondersteuning krijgen als er beleid komt om dit in de toekomst te verkopen.
1: We hadden afgelopen maandag de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Redan, in ons programma Bakkanatori. Met haar hebben we gesproken over de problemen waarmee het ziekenhuis te kampen heeft en hoe zij die het hoofd zullen bieden.
8: Kijk, het ziekenhuis heeft 2200 medewerkers. Dus na die overheid zijn wij de grootste werkgever. Van de 2200 medewerkers moet je ervan uitgaan dat we 1000 verplegenden hebben. Dan hebben we ook nog een tekort. Ik kom er straks daarop terug. Van dus de 2200 hebben we ook nog eens 114 medische specialisten. Ook een tekort. 124 artsen en ga zo maar door. Dus het zegt al heel veel over wat er gebeurt op het terrein. Dan hebben we 35 plus medische afdelingen. Het zijn geen kleine afdelingen met 2-3 mensen, 5 patiënten, 10 patiënten. Het zijn feitelijk, als je het wil vergelijken met bedrijven, moet je het vergelijken met als een middengroot tot groot bedrijf. Zo moet je dus feitelijk de afdelingen zien binnen het ziekenhuis. En dan krijg je dus wat we dus nu meemaken, de problemen, de uitdagingen. En vele mensen hebben zoiets van, oké, maar waarom nu? Zijn de problemen gisteren ontstaan? Nee, absoluut niet. We weten allemaal dat de zorg onder heel hoge druk staat. We weten ook wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. We hoeven daar niet lang stil te staan. Maar we moeten toch wel op een gegeven moment weten waar we vandaan komen. Willen we zaken oplossen? En natuurlijk van daaruit verder gaan. Want terecht wat je zegt, voor die patiënt, het moment dat zo'n bericht naar buiten komt. Dus eerst van, migar is wat gebeurt er? Urologie gesloten. Dan hoor je ook oogheelkundige zorg is vermoedelijk ook niet gegarandeerd. Maar binnen zo'n afdeling zijn er zoveel meer behandelingen en verrichtingen die plaatsvinden. En dan kunnen we misschien nog net misschien ene die doen, ook wel heel erg belangrijk. Let wel, ik bagatelliseer het ook heel wel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen van, wacht hier afdelingsroto. Dat is absoluut niet op. Dat is absoluut niet wat er gaande is. En dan natuurlijk moet ik zeggen dus dat we steeds weer ook intern communiceren van, wat brengen we naar buiten? Want je moet begrijpen, elk bericht vanuit het academisch ziekenhuis creëert een bepaalde soort angst in de samenleving. En dat wil je voorkomen. Dus je kijkt altijd eerst van, hoe los je het op intern? En van daaruit gaan we op een gegeven moment naar buiten. En je moet ook rekening houden met patient privacy. Je kijkt ook van, om hoeveel patiënten zal het gaan? Hoe ernstig is het? Moet de directie op een gegeven moment daar gewacht van maken? Maar ik kan u zeggen, in elke case die recent zijn verschenen, is er natuurlijk communicatie intern. Dus soms schrikken wij ook wanneer we dit bericht plotseling zien verschijnen. Want je denkt van, er is geen interne communicatie geweest. En dat is het absoluut niet. Maar ik begrijp de frustratie ook van de medische specialist.
9: Dus urologie werkt?
8: Absoluut. Het was ook op die dag zelf toen het bericht kwam.
1: Tot zover deze nieuwsuitzending op zaterdag 23 mei. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.